0: geweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in
2: Het is donderdag 2 juli. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Marcel, goedemorgen.
2: Ja, over die gedwongen prostitutie. Je hoorde net in het NOS-journaal daarover. Daar hoor je bij ons ook zo meer. Het speelt namelijk ook hier.
3: Klopt. Twente loopt misschien de komst van een chipfabriek mis, doordat het land wat betreft nieuwbouw op slot zit.
2: En daarover gesproken, het debat over de stikstofplannen van het kabinet heeft nog niet direct iets opgeleverd.
3: En ondernemers en sporters fietsen vandaag door de provincie op zoek naar meer verbinding.
2: Het weer wat ze erbij hebben, het verkeer wat ze tegenkomen. De burgemeester van de dag voor de laatste keren voor de zomer. Die gaan ook op reces. En heel veel lekkere muziek hoor je tot 10 uur bij ons. Ja, 10 uur, uurtje langer. Tot 10 uur, ik moet er zelf ook aan wennen. Tot 10 uur bij ons, bij Radio Oost. Beginnen we je dag met Hearts. And all I wanna do is make love to you. Nou, zo kun je de dag wel beginnen.

0: 7 minuten over 6. Is die plotseling afgelopen of niet? We verbazen ons er enigszins over. Afijn. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze donderdagochtend, de 2e van juli, de zon valt hier al de studio binnen, Benjamin.
1: Heerlijk.
0: En er gaat nog veel meer van gebeuren vandaag.
1: Zeker, er staat veel op de agenda. Het kabinet biedt vandaag excuses aan voor de rol van de overheid bij binnenlandse afstand en adoptie. De staat speelde daar in de jaren tussen 1956 en 1984 ook een rol in. In die jaren moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders hun kind afstaan ter adoptie onder druk van familie of de kerk. Zwangerschap buiten het huwelijk werd gezien als een grote schande. De jonge vrouwen werden ook in tehuizen geplaatst, bijvoorbeeld bij de kloosterorde, de Zusters van de Goede Herder, met tehuizen in Almelo en Ootmarsum. Deze meisjes werden stelselmatig ingezet voor zware onbetaalde arbeid. De excuses volgen na het rapport Schade door Schande. Het excuusmoment is vanmiddag in Den Haag. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en minister Hermans van Volksgezondheid zijn daarbij.
0: Dan is er vandaag een zitting over Kenzo K. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor het doodsteken van 2 vrouwen. 2 moordpogingen met een kruisboog in Almelo. Hof achter de man volledig ontoerekeningsvatbaar veroordeelde hem alleen tot TBS met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 22 jaar gevangenis en TBS geëist. Leidde destijds tot veel commotie en paniek in Almelo, waar de man met zijn kruisboog op een pogrom stond te zwaaien en dus ook te schieten.
1: Ja, ga je ongetwijfeld er meer over horen vandaag. Heel iets anders dan, het nieuwe gemeentebestuur van Ommen wordt vandaag beëdigd. Het nieuwe college bestaat uit 2 lokale partijen, VOV en Pro Ommen en het CDA. 2 van de 3 wethouders zijn nieuw.
0: In Enschede gaat vandaag het zwembad Het Diekman officieel open. Heeft jaren aan voorbereiding, besluitvorming en bouw gekost, maar nu wordt het dan in gebruik genomen. Betekent gelijk ook het einde voor het zwembad Aquadroom. Een begrip voor generaties aan Enschede'ers.
1: Ja, 2 burgemeesters uit onze provincie stappen vandaag in het bootje, het roeibootje. Burgemeester Sijbon van Dalfsen gaat samen met burgemeester Judith Compagner van Zwarte Waterland roeien met de Grannies on Waves. Ja, die 3 dames bereiden zich voor op de World's Toughest Row. Een roeitocht van ruim 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan. Daarmee willen ze geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Beide burgemeesters ondersteunen dat en gaan in een oceaanroeiboot het Zwarte Water bij Hasselt en Zwartsluis op.
0: Amerikaanse ambassade in Den Haag viert vandaag het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Ambassadeur Popolo ontvangt vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, publieke sector en bedrijfsleven. Er wordt stilgestaan bij de sterke relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland.
1: Ja.
0: Bijzonder. Is die er nog?
1: Is die er nog? Ja, dat is een goede vraag. Het is Wereld UFO-dag. Heb je ooit een UFO zien vliegen?
0: Ik heb wel eens dingen zien vliegen van ik dacht, wat is dit? Ja. Ja, maar het kan van alles zijn.
1: Dan ga je toch afvragen, is het misschien wel een unidentified flying object?
0: Dat zou wel zo kunnen.
1: Op deze dag in 1947 zou er bij Roswell in de Verenigde Staten een UFO zijn neergekomen. Volgens de autoriteiten was het een weerballon, maar de verhalen dat het zou gaan om een vliegende schotel met buitenaardse wezens aan boord zijn hardnekkig en bron van veel films en boeken. UFO-enthousiastelingen en gelovers staan vandaag stil bij dit incident en alle UFO-verschijningen. Ze willen regeringen aanmoedigen meer informatie te geven over alle niet geïdentificeerde vliegende objecten.
0: Ja, het blijft altijd inspireren, ja, dit
1: en ook
0: soort
1: interessant.
0: Verhalen. Ja, het blijft wel altijd interessant. Want wat zou er toch nog iets van kern van waarheid in zitten? Ja. Enfin, Wereld UFO-dag dus. Over buitenaards gesproken.
1: Talenten.
0: Mars. Ja, over Mars. Bruno Mars. Die treedt vanavond zaterdag en zondag en dinsdag. Volgende week dinsdag ook nog op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Voor zijn Romantic Tour is hij dus nu in Nederland.
1: Nog meer muziek, want een van de bekendste en oudste muziekfestivals van Europa begint vandaag. Werchter.
0: Ja, het is bij de Belgen, hè.
1: Is het in het Belgische plaatsje Werchter en onder meer Louis Capaldi, The Prodigy, Gorillaz, 21 Pilots, The Cure en Mumford & Sons gaan er optreden.
0: En in Amsterdam dus Bruno Mars.

0: Hoogstra en de Munnik en het schoolplein.
1: Het krantenoverzicht.
0: Papieren versies, je hoort al enthousiaste Benjamin met kranten aan de weer, in de weer. Ja, papieren versie van de kranten zijn binnen van deze donderdag, de 2e van juli.
2: Ja, blijft een mooi geluid natuurlijk. Ik heb het AD voor me liggen, we kunnen er niet omheen natuurlijk. Het stikstofdebat. Debat over stikstof is steuntje in de rug voor Van Essen uit Losser. Dat is de kop in het AD. Boze boeren op de tribune, trekkers voor de deur van de Tweede Kamer. En toch kan minister van Landbouw Jamie Van Essen opgelucht ademhalen, staat er. Er lijkt redelijk veel steun voor zijn stikstofplannen. Al zit er wel een addertje onder het gras. Want het kamp dat niets wil weten van de plannen is luidruchtig, maar niet in de meerderheid. Naast coalitiepartijen D66, VVD en CDA staan volgens nog partijen als Pro, JA21, Denk, Volt en ChristenUnie. Daar is wel welwillendheid voor de stikstofaanpak.
0: Inderdaad, ook in Trouw, een grote foto van Laura Bromet van Pro. Zij steunt het akkoord onder voorwaarden, dat weer wel. Er mag niks meer worden afgehaald, het moet niet minder streng worden. Kamer schaart zich in meerderheid achter. De stikstofplan is ook daar, de kop brede steun wil het kabinet ook voor de stikstofkoers. Oppositiepartijen willen dat het kabinet keuzes gaat maken. Ja, dan vallen de partijen af. De stikstofplannen moeten straks politieke stormen en electorale golven overleven. Zo heeft de krant er mooi bij. Ja, het moet ook voor de rechter natuurlijk stand houden. Het moet door de verkiezingen komen. Het moet door de Eerste Kamer komen. Het is er allemaal nog niet.
2: Nee.
0: En toch dachten de boeren, kom, we gaan maar vast weer protesteren. Want dit akkoord is boerenmoord. We zien het op een bord geschreven staan, geschilderd staan voor op NRC. We zien een rijtje trekkers in Den Haag. Daarvoor langs fietst één agent. Dus je gaat met een fiets opnemen tegen trekkers. Ja. Het is allemaal weer een afijn. De Nederlandse vlag zien we er ook uitgebreid weer. Is alweer op de kop gehakt.
2: Ik zag ze ook langs de A1 weer op de kop. Tenminste, twee stuks in ieder geval. Er waren ook meerdere arrestaties, om dat nog even te benoemen. Groep boeren gingen woensdagochtend met trekkers vanuit verschillende plekken naar Den Haag om te protesteren. Dus tegen die nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De stoet werd tegengehouden voordat die de stad in kon rijden. Daarbij zijn een aantal arrestaties verricht.
0: Goed. Opening van de Volkskrant. We zien een foto van boven en kijken in een diep rond gat met grote gele kranen daarnaast. Dit verhaal gaat over kleine kerncentrales. Ook onze provincie Overijssel voelt daar wel voor om die te plaatsen. Maar goed, dan over heel veel jaren natuurlijk. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de kernenergie. Bouw van twee grote kerncentrales dreigt vast te lopen door de weerstand in Groningen en problemen met het stroomnet. Maar de belangstelling voor die kleine modulaire reactoren die groeit dus. Deskundigen zien ook wel potentie, Overijssel dus ook wel. De kosten zullen op termijn lager zijn en de ruimtelijke inpassing gaat gewoon beter. Probleem is, er is er nog geen één van.
2: Nee, inderdaad.
0: En die foto die we zien is van de eerste. De eerste SMR, de kleine modulaire reactor, die wordt gebouwd in Canada.
2: Het gaat nog wel een tijdje duren.
0: Ja, die hebben niet morgen staan.
2: Die hebben niet morgen staan, zeker niet. Ik heb de Telegraaf voor me. Goed doel VS klopt hier aan. Dat is de kop. Amerikaanse goeddoelen zoeken hun hel in Nederland. Sinds de herverkiezing van Donald Trump wordt deze organisaties het leven zuur gemaakt in de Verenigde Staten. Zo kregen onder meer de doelen van Bill Gates, miljardair Bill Gates, te maken met een hoop politieke tegenwind. Omdat veel goede doelen op het gebied van onder meer vrede en klimaat vrezen voor hun voortbestaan, zoeken dus die goede doelen andere oorden op. Nederland is volgens experts juist een prettige bestemming voor dit soort organisaties. De belastingwetgeving is hier aantrekkelijk en de overheidsbemoeienis miniem.
0: Het vuurwerkverbod, ook daar gaan de kranten nog op in, wordt dit jaar van kracht. Hoorden we gisteren natuurlijk al vanochtend wat analyses in de krant. Afsteken mag alleen binnen lokale verenigingen. Maar daar wordt toch over gebakkeleid. De Raad van State is het daar helemaal niet mee eens. Importeurs krijgen winst vergoed die zij de komende 3 jaar door het verbod gaan mislopen. Het was eigenlijk allemaal al bekend. Maar hij treedt nu ook daadwerkelijk in werking, heeft de minister gisteren gezegd, per 1 augustus.
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zou gaan. Volgens mij Zwolle had natuurlijk al dat lokaal vuurwerkverbod.
0: Ja.
2: Volgens mij wel.
0: Ik heb er niets van gemerkt afgelopen.
2: Nee,
0: maar dat was ook niet de verwachting. Hè?
2: Nee, ik las dus wel minder overlast, maar alsnog grote schade. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat komend jaarwisseling dus gaat. Niet geheel onverwacht natuurlijk, maar het staat hier nog wel even. Pak het even mee. Huisarts kreeg veel hitteklachten. Ja, het voelt alweer als een tijdje geleden natuurlijk. Maar veel mensen zijn vorige week naar de huisarts gegaan omdat ze last hadden van de extreme warmte. Volgens het instituut Nivel lag het aantal huisartsenbezoeken hoger dan tijdens de zomerpieken van de afgelopen jaren. Bijna 10 op elke 100.000 mensen brachten met warmteklachten een bezoek aan een huisarts. Dat is 2 keer zoveel als de week ervoor. Het aantal is ook ongeveer 2 keer zo hoog als in deze periode vorig jaar.
0: Er komen nog zo'n 1,7 miljoen satellieten bij.
2: Zo.
0: En dat maakt de hemel zo helder dat je de sterren minder kunt zien. Want als bedrijven als SpaceX en Reflect Orbital hun zin krijgen, dan kunnen mensen straks nergens op aarde meer genieten van indrukwekkende donkere sterrenhemels. Of één hemel hebben we er natuurlijk maar. Maar goed, steeds in een andere hoek zien we die. Dat is de conclusie van een artikel dat verschijnt in een vakblad. Plannen voor de lancering van die bijna 2 miljoen satellieten hebben verwoestende consequenties voor de sterrenkunde. Al dus één sterrenkundige.
2: Ja, en natuurlijk dat risico dat ze tegen elkaar botsen en op aarde vallen.
0: Ik weet ook niet hoe de, af en toe vallen ze ook op aarde, want ze zijn ook niet eeuwig. En dan zakken ze langzaam uit hun baan en vallen weer terug. Nou, dat is volgens mij het minste probleem.
2: Ja, maar het risico neemt wel toe.
0: Ja.
2: Ik heb nog iets anders. Ik weet niet of jij nog, nog naar het Songfestival kijkt. Heb je er ooit naar gekeken überhaupt?
0: Toen ik klein was en mijn ouders en dit een highlight van het jaar was op televisie, dan keken we er wel van naar.
2: Ja, er gaan in ieder geval steeds meer landen aan meedoen. Ik weet niet of je dat ermee geeft. Canada gaat naar het Songfestival. Canada zal komend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Canada is het eerste nieuwe land sinds 2015 dat zich bij de wedstrijd voegt. Toen deed Australië voor het eerst mee. Het is niet echt Europa meer wat meedoet aan het Songfestival.
0: Het Eurovisie Songfestival, precies. Canada toch, ze zijn door op het WK. Ze hebben de eerste kleine kerncentrale en doen mee aan het Songfestival. Zo. Ah!

0: jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Chef Special and Afraid of the Dark. Daarmee is het na 6:30 geworden. En dus krijg je het belangrijkste nieuws van Benjamin.
1: Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit minderjarige meisjes door loverboys naar Duitsland worden gebracht voor seksuele uitbuiting. Dat staat in een nieuw rapport van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. De slachtoffers zijn vaak kwetsbare meisjes uit zorginstellingen. Ze worden gedwongen in de prostitutie te werken en soms ook ingezet voor drugsmokkel. Volgens de onderzoekers gaat het om zeker 125 slachtoffers in 3 jaar tijd. Maar is dat vermoedelijk slechts een deel van het werkelijke aantal. Door de gebrekkige samenwerking tussen Nederland en de buurlanden blijft de uitbuiting vaak buiten beeld. Het stikstofdebat in de Tweede Kamer verliep gisteren fel. Oppositiepartijen, maar ook ChristenUnie en SGP hebben stevige kritiek op de plannen van landbouwminister Jamie van Essen uit Lossen. Vooral de norm van maximaal 2,6 koe per hectare en de bufferzones rond kwetsbare natuur stuiten op verzet. Niet alleen in het debat, maar ook op de publieke tribune waren de spanningen voelbaar.
2: Dit is nu klaar. Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune. En dat geldt voor iedereen die straks nog geluid maakt. En anders, en dat zou ik heel erg vinden, ben ik genoodzaakt om het debat te schorsen en de tribune te laten ontruimen. En dat zou ik heel vervelend vinden voor de mensen die wel stil zijn en dit debat willen volgen.
1: Ondanks de kritiek van partijen lijkt een meerderheid toch mogelijk dankzij de steun van Pro. Al wil die partij geen afzwakking van de maatregelen. Van Essen houdt vast aan zijn plannen en zegt dat die nodig zijn om de vergunningverlening weer op gang te brengen. De uitwerking volgt dit najaar, waardoor boeren voorlopig nog in onzekerheid blijven. 3 gemeenten in onze provincie willen zich niet houden aan de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Dat blijkt uit een analyse van RTV Oost van de nieuwe coalitieakkoorden. Borne, Oldenzaal en Hardenberg zeggen voorlopig geen extra asielzoekers op te vangen. Borne sluit juridische stappen niet uit als het Rijk de gemeente dwingt. Intussen heeft de asielminister gemeenten die achterblijven om uitleg gevraagd. Volgens deskundigen kan het kabinet uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen als gemeenten niet meewerken. In

0: onze provincie zeggen meerdere gemeenten juist dat ze de opvang de komende tijd wel willen uitbreiden. En hulpdiensten hebben gisteravond een jonge vrouw uit het water gered in Zwolle. Rond 7:45 kwam er een melding binnen van een persoon te water. De brandweer kwam met duikers en een onderwaterdrone ter plaatse. Kort daarna werden extra duikers en boten opgeroepen. De vrouw werd gevonden, ter plaatse gereanimeerd en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de vrouw gaat. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En over het weer ga ik praten met Margot Ribbering. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
1: In heldere zonsopkomst. Het was mooi oranje. De paar wolkjes die er zweefden, die werden prachtig oranje aangestraald. Geeft aan dat het ook een frisse nacht was.
2: Ja, frisse nacht. De laagste temperatuur in Enschede bij het vliegveld 11,5 graden. Ik zie in Heino 14,7. En bij onze waarnemers in de Lutte 14,8. Zwolle, Tolhuis, Landen 14,4. En Enschede West een graadje of 15. Dus het is lekker afgekoeld afgelopen nacht. En het is inderdaad niet helemaal onbewolkt. Want vanuit het noordwesten schuiven al enkele wolkenveldjes over onze provincie. Maar de zon die komt daar vanochtend nog prima tussendoor. Het is wel zo dat op de Noordzee op dit moment al een dik pakket met bewolking klaar ligt. Een zwakke storing gekoppeld aan een lage drukgebied. Wat eventjes rondom het hoge drukgebied dat ons weer toch lekker bepaalt overkomt trekken in de middaguren. Dus in de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. En eind van de ochtend, begin van de middag, dan gaat het regenen. Het eerst in de kop van Overijssel. En dat regengebiedje dat trekt dan in de eerste middaghelft van noordwest naar zuidoost over onze provincie. Dus niet actief, want er valt hooguit 1 of 2 millimeter. Oh. En er zit ook weer een achterkantje aan, want in de tweede helft van de middag dan klaart het vanuit het noordwesten ook weer op. Daarbij is het opvallend dat de wind eerst uit het zuidwesten, later vanmiddag uit het noordwesten even flink gaat toenemen, eind van de ochtend, begin van de middag. Matig. En boven het Zwarte Water zelfs even vrij krachtig. En die temperaturen die gaan nog wel even oplopen voor de regen uit. 21 graden in de kop en 23 graden in Twente. En zakken dan in de regen ietsjes terug.
1: Mooie foto's van Hilbert en van Jan vanochtend. Hilbert uit Nijverdal, waar we die in oranje wolken zien. En Jan vanuit Hasselt, ja, waar de hele hemel zo ongeveer oranje kleurt. We zien de donkerblauwe hemel nog. Ja, het zijn mooie foto's inderdaad. En Preta meldt vanuit Hellendoorn, een half bewolkt, 17 graden. En de groeten, die krijg je doorgegeven. Margot, alsjeblieft. Ja, hoe ontwikkelt zich dat dan nu richting weekend?
2: Nou, eigenlijk best aardig. Ik zou zeggen beschaafd zomerweer. Want we gaan in ieder geval niet de hitte op. Morgen hebben we dezelfde temperaturen, 21 tot 23 graden. Maar het is wel droog. Er is ook minder wind en de zon die schijnt tussen de wolken door. Ook zaterdag blijft het droog met zonnige perioden. En dan wordt het weer wat warmer. Ik denk dat we dan in het oosten van de provincie weer naar een 25 gaan. Dat is dan de hoogste. In het westen is het 23 tot 24 graden. En dan krijgen we de periode van zondag tot en met woensdag. Een periode met wat meer bewolking en ook kansen op een enkele bui bij temperaturen rond 21, 22 graden. Dus er volgt eerst nog een licht wisselvallige periode voordat de temperaturen in de tweede helft van volgende week wel weer omhoog gaan.
1: Oké, okay. Nou, dat duurt nog even. Maar goed, dankjewel. Ja. Volgende gesprekje duurt niet heel lang. Over een uurtje spreek ik je weer.
2: Joe.
1: Tot zo. We hadden het er net niet al over, Benjamin, dat de sterren steeds minder zichtbaar worden. Ja. Door de bijna 2 miljoen satellieten die erbij komen. Dus, wil je nog van een donkere sterrenhemel genieten? Doe dat dan nu nog. Hier is Coldplay in het Sky Full of Stars.

0: Ed Sheeran hoorde je zingen. De muziek was van Martin Garrix. Repeat It. Nieuw nummer.
1: Ja, met een Nederlander inderdaad.
0: Ja, zeker. Mooi.
1: Martijn Gerritsen.
0: Ah, maar ja, die, is ook, die gaat de hele wereld over.
1: Die is niet vaak meer in Nederland te vinden.
0: Alle sterren werkt hij mee samen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is 6:45, tijd om één noodradio weg te geven. Er kwamen weer heel veel berichtjes binnen. Terwijl we onaangekondigd geluid lieten horen,
1: ja,
0: Benjamin.
1: We kiezen er één ster uit.
0: We verrassen onze luisteraars niet eens meer. Ook niet daar meer mee. Oh, het zijn echt weer tientallen.
1: Ja, inderdaad. Moet ik een nummer noemen of hoe pakken we dit aan?
0: Nou, ik dacht nu eens een uitzondering te maken.
1: Oké, okay, wat heb je in gedachten?
0: Want Roy doet regelmatig mee. Hij is een trouwe RTVO-luisteraar. Hij zou zeer teleurgesteld zijn als hij niet meer zou kunnen luisteren naar zijn favoriete radiozender. Okay. Zeker niet als de nood aan de man komt.
1: Nou, ja, wij zeiden gisteren natuurlijk al, als je een paar lieve woorden natuurlijk kan hebben.
0: Nou, dat kunnen we niet altijd doen, want we moeten ook at random iedereen een kans geven natuurlijk. Ja, maar Roy, dit is uit jouw hart gegrepen en in ons hart terechtkomen. Die radio is voor jou.
1: Ja, zo gaat dat soms.
0: Lijkt me goed. En alle anderen gewoon weer insturen natuurlijk. Niet de eerste, niet de laatste. Ja, kan ook hoor, die nemen we misschien ook. Maar anders dan willekeurig pakken we er iemand uit.
1: Ja, geen lieve woorden, gewoon noodradio.
0: Ja, maar gisteren was er ook een aardige dame die lieve woorden zei. Nou, het helpt toch.
1: Het helpt toch, maar vanaf nu niet meer.
0: Vanaf nu niet meer. Nee, we blijven objectief. Nee, heel goed. Roy, de noodradio is voor jou. Je gegevens die komen later wel. En volgend uur geven we er gewoon weer een weg. Dus niet wanhopen. Don't dream. It's over. It's crowded house.

0: Tony Christie hoorde je om 6 minuten voor 7 op Radio Oost. En Amarillo, we hebben nieuws.
1: We hebben zeker nieuws.
0: Stembiljetten.
1: Ja, het grote stembiljet verdwijnt definitief. Het kabinet gaat een kleine stembiljet invoeren waarop niet 1, maar 2 vakjes moeten worden ingekleurd. Ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. Nou ja, even naar Borne, want daar werd vorig jaar al getest met zo'n kleine stembiljet. Inmiddels is de gemeente al wel weer gestopt met die proef. Als argument werd het aantal ongeldige stemmen genoemd. Dat was met het kleinere stembiljet iets hoger dan bij het grotere biljet. Daarnaast willen raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen met hun naam op het biljet staan om verwarring te voorkomen. Even terug naar vorig jaar, want toen nam onze verslaggever Iris Kuipers voor ons de proef op de som en sprak onder andere met burgemeester Pierik.
2: In de meeste gemeenten klinkt het stembiljet zo. Maar in Borne klinkt het zo. Kijk, meneer Pierik, want dit was kort. Je hoort een korte vouw. Want wat is nu het verschil met het stembiljet dat jullie hier hebben ten opzichte van een stembiljet bij andere stembureaus?
3: Ja, het grote voordeel is eenmaal openvouwen. En je hebt alles in beeld. Aan de bovenzijde de partijen waarop je kunt stemmen. En op de onderzijde de kandidaten waarop je eventueel wilt stemmen. Dus je hebt op een heel overzichtelijke manier krijg je alles in beeld wat er toe doet. Terwijl je in het verleden hele grote stembiljetten, met name bij Tweede Kamerverkiezingen, moet je hele grote stembiljetten uiteenvouwen. Is het soms een hele zoektocht om de juiste lijst te vinden en de juiste kandidaat te vinden. En daar ben je nu van verlost. Het doel van de proef is om uit te vinden of op deze manier stemmen en voor de burger fijn is, gemakkelijk is, goed hanteerbaar is. En of het ook voor de vrijwilligers die 's avonds moeten tellen ook goed hanteerbaar is.
4: Dit is het nieuwe stembiljet waar wij vandaag mee stemmen in de gemeente Borne. Bovenaan ziet u de partijnamen en de partijlogo's. Dus in eerste instantie kleurt u alleen het vakje van de partij rood. In het boekwerk wat in het stemhokje ligt staan nog eens een keer de namen. En dan kunt u de naam, het nummer van de naam van de kandidaat waarop u wilt stemmen, kunt u hier inkleuren. En door het invullen van de 2 vakjes heeft u een geldige stem.
0: Ja, toen waren ze nog enthousiast in Borne over dat kleinere stembiljet. Een aantal gemeenten deed er een proef mee. Borne stopte er als enige mee. Een beetje onbegrijpelijk. Kiesraad was ook teleurgesteld daarover. Noemt het verwarrend dat kiezers in Borne dan weer moeten terugvallen op het oude stembiljet. Reden waren dus ongeldige stemmen. En dus de namen die ontbraken. Ja, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat een probleem is voor stemmers. Maar goed, stemmen is dan ook wel iets ingewikkelder.
5: Wat het voor kiezers misschien iets ingewikkelder maakt, omdat het nieuw is, is dat de naam van de kandidaten niet meer opstaat. Dus je moet nu van tevoren of in het stemhokje controleren welk nummer jouw voorkeurskandidaat heeft.
0: Je mag toch ook even enigszins voorbereid het stemhokje ingaan, toch? Maar niets met de Borne heeft het meer van doen. Het grote stembiljet gaat verdwijnen. Het kabinet heeft zich daarover uitgesproken. En straks op Radio Oost dan hoor je meer over Twente, die misschien wel een hele belangrijke industriële ontwikkeling gaat mislopen. Namelijk een fabriek voor fotonenchips.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Omdat de voorwaarden hier niet op orde zijn. Geen stroomaansluiting, geen wateraansluiting, stikstofproblemen. Het land zit op slot. En dat kan Twente wel eens een belangrijke fabriek kosten. Ja.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit minderjarige meisjes naar Duitsland worden gebracht voor seksuele uitbuiting. Borne, Oldenzaal en Harneberg willen zich niet houden aan de spreidingswet. De gemeenten zeggen voorlopig geen of geen extra asielzoekers op te vangen. En een jonge vrouw is gisteren uit het water gered in Zwolle. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Dat en meer lees je op oost.nl of in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Frisjes. Zijn we niet meer gewend. Zo dadelijk hoor je op Radio Oost hoe Twente misschien een belangrijke innovatieve industrie gaat mislopen, omdat de voorwaarden hier niet op orde zijn. Dat geldt natuurlijk voor het hele land. We zitten op stikstofslot en we hebben geen water- of stroomaansluitingen. Dat is natuurlijk een slechte economische ontwikkeling. We praten ook over de sport. Dat doen we met Tijmen van Wissing. Zo dadelijk na 19:30 de muziek hoor je van Ruben Hillen en Miley Cyrus.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Je donderdag is begonnen met Miley Cyrus en Flowers.
1: Marcel Oosten.
0: En dat kan slechter. 7:07 op donderdag de 2e van juli. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Hele goedemorgen.
0: Je hoort straks meer over Twente. Twente kan een belangrijke industriële ontwikkeling mislopen doordat ons land qua voorzieningen op slot zit. En we gaan bij de volgende verkiezingen anders het stemhokje in.
3: Want het grote stembiljet verdwijnt definitief. Het kabinet gaat een kleine stembiljet invoeren waarop niet één, maar twee vakjes moeten worden ingekleurd. Ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. Het kleine stembiljet is in verschillende gemeenten al getest, waaronder in Borne. Maar een gemeente stopte na één verkiezing al met de proef. Onder meer omdat zo'n kleine stembiljet het stemmen iets ingewikkelder maakt.
4: Wat het voor kiezers misschien iets ingewikkelder maakt, omdat het nieuw is, is dat de naam van de kandidaat er niet meer op staat. Dus je moet nu van tevoren of in het stemhokje controleren welk nummer jouw voorkeurskandidaat heeft.
3: Vanaf 2029 wordt er bij alle verkiezingen gestemd op zo'n kleiner stembiljet.
0: Ander nieuws van vanochtend. Nederlandse minderjarigen en jongvolwassenen worden vaker dan gedacht over de grens seksueel uitgebuit. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Menshandel. En daarin wordt Enschede genoemd als een van de plaatsen waaruit de slachtoffers vertrekken. En dus waarvan de daders dus werken. Vooral kwetsbare meisjes uit de jeugdzorg worden door loverboys naar Duitsland in België gebracht om in de prostitutie te werken of drugs te smokkelen. Doordat informatie tussen Nederland en de buurlanden beperkt wordt gedeeld, blijft die uitbuiting vaak buiten beeld.
3: Drie gemeenten in onze provincie willen zich niet houden aan de spreidingswet. Dat blijkt uit een analyse van RTV Oost van de nieuwe coalitieakkoorden. Borne, Oldenzaal en Hardenberg zeggen voorlopig geen of geen extra asielzoekers op te vangen. Volgens verslaggever Rutger Borgerink is het spierballentaal van met name Borne en Oldenzaal.
5: Het is toch een beetje spierballentaal van met name Borne en Oldenzaal. Ze kunnen inwoners namelijk helemaal niet beloven dat ze geen asielzoekers gaan opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan de gemeente dwingen om een AZC te openen. En dat zagen we eerder natuurlijk in Albergen gebeuren.
3: Ja, Borne sluit juridische stappen niet uit als het Rijk de gemeente dwingt. Intussen heeft de asielminister gemeenten die achterblijven om uitleg gevraagd.
0: Ja, we zeiden het al even. Twente loopt misschien de komst van een chipfabriek mis. Doordat aansluitingen op stroom en elektriciteit, stroom en water, moet ik zeggen, niet gegarandeerd zijn, loopt de bouw in ieder geval te veel vertraging op. Eigenlijk zou dit jaar, najaar in Enschede, de eerste fotonische chips al van de band moeten rollen. Maar de bouw is dus nog helemaal niet begonnen. Grote baas van het project zegt dat als de voorwaarden niet snel beter worden, de komst van die fabriek van de baan is. En het waarschijnlijk niet in Twente wordt gerealiseerd.
6: De chipfabriek die wij willen bouwen met de technologie die hier lokaal is ontwikkeld, zijn we uniek. Maar de kansen die wij zien worden ook door andere organisaties en delen van de wereld gezien. Dus de window of opportunity, om het maar in goed Nederlands te zeggen, die blijft niet eeuwig open. Dus we hebben ook wel eens eerder al gezegd, dit jaar, 2026, moeten we echt die knoop doorhakken. Om te besluiten te gaan bouwen of om misschien de conclusie te trekken dat het dan toch niet lukt. Vanwege belemmeringen rondom stroom. Of is dan de conclusie dat we het op een andere plek moeten doen waar misschien wel stroom is?
3: Om de voorwaarden voor dit soort projecten beter te maken zal Nederland onder meer van het zogenoemde stikstofslot moeten. De plannen daarvoor van minister Van Essen van Landbouw hebben nog geen meerderheid. In het debat gisteravond zei Van Essen daar wel een brede meerderheid voor te willen krijgen.
7: Streeft de minister nog steeds naar een brede Kamermeerderheid van minstens 100 zetels?
8: Ja, voorzitter, die hoop die deel ik. En die deel ik omdat ik denk dat het belangrijk is dat voor zo'n ingrijpende verandering een brede Kamermeerderheid gewenst is.
3: Ja, daar heeft hij pro en ja 21 voor nodig, maar die stellen allebei eisen.
9: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
10: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
9: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen.
3: Maar beide oppositiepartijen staan niet onwelwillend tegenover de plannen en overwegen dus hun steun.
0: Hoe het er nu voor staat na het debat van gisteren hoor je straks na 8:00. Dan ook het kabinet, dat biedt vandaag excuses aan voor de rol van de overheid bij binnenlandse afstand en adoptie, zoals dat officieel heet. Staat speelde daar in de jaren tussen 1956 en 1984 ook een rol in. In die jaren moesten ongeveer 15.000 ongehuwde moeders, vooral jonge moeders, hun kind afstaan ter adoptie onder druk van familie of kerk. Jonge vrouwen werden ook in tehuizen geplaatst. Bijvoorbeeld bij de kloosterorde de Zusters van de Goede Herder. Die had ook tehuizen in Almelo en Oud-Marsum, in onze provincie dus. Deze meisjes werden stelselmatig ingezet voor zware en onbetaalde arbeid. Excuses volgen na het rapport Schade door Schande. Het excuusmoment is vanmiddag in Den Haag. Staatssecretaris van Justitie en de minister van Volksgezondheid zijn daarbij.
3: Twee Overijsselse burgemeesters stappen vandaag in de roeiboot. Burgemeester Judith Kompanjer van Zwarte Waterland en Michel Saibon van Dalfsen. Ze haken aan bij The Grannies on Waves. Drie dames uit Zwartsluis die trainen voor een roeitocht van ruim 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan. Dat doen ze allemaal om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum.
1: We trainen voor de World Toughest Row, de werelds zwaarste roeirace. Zowel fysiek als mentaal is het de zwaarste van de wereld.
2: Onderweg kunnen we van alles tegenkomen. Mooie dingen, maar natuurlijk ook heel veel ellende waarschijnlijk. Hoge golven, storm. We gaan vast een keer ruzie krijgen onderweg.
1: Nee, nog niet. Want we kennen elkaar ook al heel lang. Ja. We kennen elkaar goed, we weten wat we aan elkaar hebben.
11: We kennen elkaar van sloeproeien hier in Zwartsluis zelf. Dus we roeien al meer dan 20, 25 jaar met elkaar. Dus het roeien kennen we wel, maar nog niet in een oceaanboot.
0: Ja, en dan gaan de gedachten automatisch naar de burgemeester van Dalfsen, die dus nu in een roeibootje stapt. Die destijds op een suppenboard stapte. Om suppend naar zijn werk te wilde gaan, terwijl onze verslaggever toekeek. Nou, vooruit nog één keer dan.
12: Maar meneer de burgemeester, u gaat ook gewoon in pak?
13: Nou, ik doe wel even mijn schoenen uit. Maar voor de rest, ja, ik moet straks vergaderen. Ik kan moeilijk in korte broek vergaderen.
12: Nou, daar gaat hij hoor. Hij staat, zullen we zeggen. Oh, nee!
0: Oh, jawel, hij ging het water in. Maar eens zien hoe dat vandaag gaat verlopen.

0: 20 seconds hoorde je van Ruben Hillen. Natuurlijk was hij nieuwe oogst, maar Benjamin...
1: Ja, winnaar van The Voice natuurlijk.
0: Winnaar van The Voice, oké. Okay.
1: Toen maar weer.
0: Maar leuk nieuw nummer, lekker uptempo, lekker vrolijk. Je hoorde het op Radio Oost ruim 7:15. De bouw van een grote chipfabriek in Enschede loopt vertraging op. Eigenlijk hadden dit najaar de eerste fotonische chips al van de band moeten rollen in die fabriek, maar er is nog geen schop de grond in gegaan. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. Verslaggever Bastiaan Kleinjan, het is even wennen.
2: Ja,
0: Bastiaan Kleinjan.
2: Leuk om hier 's ochtends te zijn.
0: Van een nieuw programma van RTV Oost, hè?
2: Toekomstmakers.
0: Toekomstmakers,
2: inderdaad.
0: Precies. Nou, in de toekomst horen natuurlijk ook chips en wel fotonische chips. Waarom komt die fabriek nog letterlijk niet van de grond?
2: Ja, het mag geen verrassing zijn tegenwoordig. Bij eigenlijk alles wat we doen in Nederland, of het nou het aanleggen van nieuwe wegen is of het bouwen van nieuwe huizen, zit je met stroom- en wateraansluitingen. Nederland zit op slot en daar heeft ook deze nieuwe fotonische chipfabriek mee te maken. Er is een stuk braakliggende grond naast het stadion van FC Twente. Daar moet die fabriek komen te staan, maar er is dus met name niet genoeg stroom en ook nog te weinig drinkwater beschikbaar op die plek. En ja, dat is natuurlijk wel nodig om zo'n fabriek te kunnen laten draaien. Het loopt eigenlijk vast op randvoorwaarden, kun je nu zeggen. Want de financiering, 100 miljoen euro was er nodig. Wordt al een paar jaar gesproken over die fabriek. Die 100 miljoen hebben ze bij elkaar. Dus dan denk je, lekker, de investeerders zijn er, we kunnen gaan bouwen. Niet dus. De CEO heb ik gesproken van New Origin, zo heet het bedrijf dat die fabriek wil gaan bouwen. Hij baalt ervan, van Korthorst is dat.
3: Dat is wel eens frustrerend. Over het algemeen merk je dat er best veel partijen zijn die met oplossingen komen. Maar dat er ook toch vaak regeltjes bestaan die ervoor zorgen dat technische oplossingen niet gerealiseerd kunnen worden.
0: Ja, en dus zit Nederland op slot en hebben zij daar last van. En dat in een sector die zo belangrijk is. Hè. Kijk maar naar ASML, die weliswaar de machines maakt om chips mee te maken. Maar grote chipsmakers staan in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja.
0: Dus ook deze fabriek.
2: Zeker. Ja, het is eigenlijk voor alles wat we doen van levensbelang. In je telefoons zitten chips, in je laptops zitten chips. En dit zijn dan fotonische chips. Misschien sowieso goed om dat even uit te leggen, want het is een heel technisch verhaal. Maar je hebt elektronische chips. Nou ja, die werken op elektronica en deze nieuwe techniek, of nieuw, het is al een paar jaar oud, maar het is de bedoeling dat het steeds breder gebruikt gaat worden.
0: Ja, dit is wel de laatste generatie chips, hè?
2: Fotonische chips. Fotonica, dat werkt dus eigenlijk met licht. En dat komt er eigenlijk gewoon op neer dat die chips sneller zijn. Ze kunnen meer data verwerken en ze zijn ook energiezuiniger, dus duurzamer. En juist vandaag de dag is de vraag naar data. Die groeit enorm. De datacenters die schieten als paddenstoelen uit de grond. En AI, voor ieder recept of voor iedere weersverwachting stellen wij tegenwoordig een vraag aan ChatGPT. Maar dat kost gigantisch veel data. Dus ook daar zijn die fotonische chips weer voor van belang. Want die kunnen die data veel sneller, beter verwerken op eigenlijk een kleinere chip.
0: Ja.
2: Dus de next gen eigenlijk.
0: Dus heel belangrijk voor zeker de regio.
2: Absoluut. Vanuit de Universiteit Twente is dat gegroeid. Dat er hier in de regio al een cluster aan bedrijven zit dat werkt met die fotonische chip. Het is al een hotspot, zou je kunnen zeggen. Maar ze kunnen niet echt opschalen. Het zijn allemaal kleine bedrijfjes die in kleine hoeveelheden wat doen rond die fotonische chips. En daar was die fabriek dus heel belangrijk voor. Die zouden dus echt goed voor kunnen zorgen dat er echt in grote aantallen geproduceerd kan worden. Financieel goed voor de regio, want al die bedrijven krijgen een boost. Het brengt werkgelegenheid hier naartoe. Maar ook heel belangrijk voor Europa en Nederland.
3: Zoals we ook hebben gezien in de coronatijd met de chiptekorten, is het ook heel belangrijk dat we in Europa die chips kunnen produceren. En dat is ook waarom we daarin willen investeren hier in Nederland en Europa. De geopolitieke situatie met wat vroeger misschien partners of vrienden bleken of leken, zie je nu dat ook onderlinge afhankelijkheden echt een rol gaan spelen.
0: Dus de fabriek moet opgebouwd worden in een veranderende wereld.
2: Mm-hmm.
0: Heeft nu vertraging opgelopen. Hoe ziet de toekomst er dan nu wel uit volgens de leiding?
2: Eind 2026, dat was het ronkende persbericht dat in 2024 werd verstuurd. Toen moesten die chips dus van de band rollen. Nou ja, er is nog geen schop de grond in
0: gegaan. Dat is dit jaar dus?
2: Dat is eind dit jaar.
0: Dat wordt krap.
2: Nee, dat wordt heel krap. Gaan ze niet halen. En het wordt ook niet volgend jaar dat het wel klaar is. Het is ook niet alleen maar een ondernemingsverhaal, een verhaal van een bedrijf. Want de provincie Overijssel zit er ook in, samen met investeringsmaatschappij OostNL. Dus publiek geld is er ook bij betrokken. Zij blijven achter het project staan, hebben ze gezegd. Ook vanwege die Europese en Nederlandse ambitie. Het is belangrijk om dat hier in Nederland en in de regio te doen. Maar ja, dat bedrijf, dat ziet de tijd natuurlijk wel dringen, New Origin. Want de ontwikkelingen in die sector gaan heel snel. Dus heel veel tijd om te wachten heb je dan ook niet meer. En als dat wachten heel lang duurt, is toch wel de waarschuwing van het bedrijf, ja, dan moet er misschien toch gezocht worden naar een andere plek.
3: De chipfabriek die wij willen bouwen met de technologie die hier lokaal is ontwikkeld, zijn we uniek. Maar de kansen die wij zien worden ook door andere organisaties en delen van de wereld gezien. Dus de window of opportunity, om het maar in goed Nederlands te zeggen, die blijft niet eeuwig open. Dus we hebben ook wel eens eerder al gezegd dit jaar, 2026, moeten we echt die knoop doorhakken om te besluiten te gaan bouwen of om misschien de conclusie te trekken dat het dan toch niet lukt vanwege belemmeringen rondom stroom. Of is dan de conclusie dat we het op een andere plek moeten doen waar misschien wel stroom is?
2: Ja, het is dus eigenlijk andermaal een voorbeeld van Nederland op slot. Vorige week is natuurlijk deels een nieuw stikstofpakket gelanceerd dat hopelijk dit een beetje vlot moet trekken. Dan gaat het heel vaak over woningbouw. Maar ook dit soort bedrijven lopen er dus tegenaan. En dit was wel iets waar de regio uniek in had kunnen zijn. Het kan nog steeds, ja. Natuurlijk, maar het wordt nu niet voor 2030.
0: Nee. Dus, en als ik dit zo hoor, dan denk ik, verderop in Nederland is er ook geen stroom en ook geen drinkwater.
2: Nee.
0: Buitenland?
2: Dat zou ook zomaar kunnen.
0: En dan ben je het kwijt.
2: Ja, dan ben je het zeker kwijt. Toevallig is vorige week in Eindhoven een soortgelijk plan gerealiseerd. ASML en de Technische Universiteit in Eindhoven gaan ook een fotonische chipfabriek bouwen. Zij hebben het wel rondgekregen wat betreft stroom. Daar werd vanuit New Origin ook wel met enige jaloezie naar gekeken.
0: Kan ik me voorstellen daar. Ja, daar hebben ze nog iets meer geld en andere capaciteiten tot hun beschikking.
2: Waarschijnlijk in Eindhoven. Daar wordt ook vanuit Twente wel jaloers naar gekeken. Toch iets meer invloed in het Haagse.
0: Goed. Dit kunnen we ook op televisie zien, hè?
2: Zeker vanavond de laatste aflevering van deze eerste serie Toekomstmakers. Vanaf 17:45 ieder uur op TV Oost.
0: Bastiaan, hartelijk dank.

0: Een van de mooiste soulnummers ooit gemaakt. Bill Withers hoorde je en A Lovely Day. Dat is het voor sommige mensen.
1: Ja, voor iedereen
0: ook.
1: Hoop ik.
0: Zeker. Als je een noodradio kunt winnen. Radio Oost. App hem maar weer, zo krijg je de hoofdpunten van het nieuws.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.

0: Huis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
1: Het is precies 7:30. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit slachtoffers vertrekken. Het komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
3: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
2: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. Borne, Oldenzaal en Hardenberg zeggen voorlopig geen of geen extra asielzoekers op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van RTV Oost van de nieuwe coalitieakkoorden. En daarmee houden de gemeenten zich niet aan de spreidingswet. Borne sluit juridische stappen niet uit als het Rijk de gemeente dwingt. Intussen heeft de asielminister gemeenten die achterblijven om uitleg gevraagd. Volgens deskundigen kan het kabinet uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen als gemeenten niet meewerken. In onze provincie zeggen meerdere gemeenten juist dat ze de opvang de komende tijd wel willen uitbreiden. Bij een appartement in Deventer is vannacht een explosief afgegaan. De bewoonster die op dat moment thuis was, kwam met de schrik vrij. De knal die plaatsvond in de wijk Keizerslanden was tot in de verre omgeving te horen. Een raam en een deel van het kozijn werden vernield. De politie doet vandaag sporen- en buurtonderzoek. Er is nog niemand aangehouden. En een bestelbus in Glanenbrug is vannacht volledig uitgebrand. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar kon de auto niet meer redden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie roept getuigen op om zich te melden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: En voor het weer, dan mag gewoon Ribbering. Mag gewoon goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen Marcel.
1: Zijn de dag helder begonnen met hier en daar een wolkje. Ik zie nu wat meer binnendrijven aan de hemel boven Hengelo.
4: Ja, de eerste uren is het nog best wel deels blauw, deels af en toe een wolkje. Het is op middelbaar niveau, alto cumulus is dat. Trekkend van noordwest naar zuidoost over de provincie. Bij temperaturen op dit moment rond een graadje of 16, 17. En een voelbaar aantrekkende zuidwestelijke wind. En dat heeft te maken met de komst van een zwakke storing. Die ligt nu nog op de Noordzee met veel bewolking daar. En daar zit ook een klein beetje regen bij. Maar ik vraag me af wat er van overblijft als het bij ons aankomt. Dus vanochtend is het nog droog. Wel zien we die bewolking toenemen. Eind van de ochtend, begin van de middag, dan komt dat gebiedje de kop van Overijssel binnen en schuift dan in de eerste helft van de middag over de provincie richting Twente met, nou, misschien 1 mm regen.
1: Valt wel mee.
4: Aan de temperatuur. Ja, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. En het wordt daarvoor uit nog eventjes zo'n 21 graden in de kop. 23 graden in het oosten van de provincie. Bij dus een stevig aantrekkende zuidwestelijke wind. Een windkracht 4. Boven het Zwarte Water windkracht 5. Wellicht begin van de middag. En in de tweede helft van de middag, nou, dan hebben we het alweer gehad. Dan komt het achterkant van het frontje weer in zicht. En dan klaart het weer op. Draait de wind naar het noordwesten. En in de loop van de middag wordt het dan ook weer wat rustiger. Dus dat is een beetje het spoorboekje, het weerboekje van vandaag.
1: Nou, dat klinkt als een Nederlands zomerweer.
4: Ja.
1: Houden wij dat de komende dagen ook?
4: Ik denk dat we heel lekker weer gaan krijgen de komende dagen. Komende nacht koelt het weer lekker af, want de wind gaat afnemen. We hebben meer opklaringen en wolken, 10 tot 13 graden. Dat zijn de minimumtemperaturen. Morgen een droge dag met een afwisseling van zon en wolken. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. Met temperaturen rond 21 tot 23 graden. Minder wind dan vandaag. En zaterdag dan gaat die temperatuur weer een beetje omhoog. Dan zou het weer 25 graden kunnen worden op sommige plaatsen in Twente. Meeste zon in de ochtend, meer bewolking in de middag en in de avond. Misschien in het noorden een enkel buitje. En dan breekt vanaf zondag, nou, begin volgende week, even een wat licht wisselvallige periode aan. Met meer wolken dan zon en temperaturen van 22 graden. Dat is dus helemaal niet slecht. En af en toe ook een klein beetje regen. Maar ja, dat is alleen maar goed voor de natuur.
1: Goed. Lekker weer, daar vatten we het mee samen.
4: Ja.
1: Margot, dankjewel. Over een uurtje nog een keer een update over het weer nu.

Verkeersinformatie, want de ochtendspits is op gang gekomen. Maar het valt nog reuze mee hoor. De A35 staat wel vast, net als iedere dag. Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. De N50 ook een dagelijkse file. Emmeloord richting Zwolle. Dus vanaf Kampen richting de A28. Knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer in 10 minuten. En de N340 is dicht. Zwolle, Ommen en Ommen Zwolle. Dus in beide richtingen tussen Oud-Leuze en Ommen. Door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging valt mee als je komt vanuit de Zwolle. Dan is het 5 minuten, aan de andere kant helemaal niet. Maar het is verstandig om in ieder geval eventjes de N340 te melden. Daar was dus een ongeluk met een vrachtwagen. Simply Red hoor je nu op Radio Oost met Fairground. Let's go!

0: 10 minuten over 7:30. Het is tijd voor sport.
1: Sporten met Tijmen.
0: Ja, dat doet ons deugd. Daar is Tijmen van Wissing weer. Tijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcello.
0: Terug van vakantie, zin voor een nieuw seizoen vol met Overijsselse sport natuurlijk. Waar zullen we eens beginnen? Zullen we eens jouw favoriete onderwerp gelijk bij de kop pakken? Wout Weghorst.
2: Nou ja, dat was toch wel het summum van deze zomer. Bovendien heb ik ook wel weer afgelopen week in de wedstrijd tegen Marokko van hem genoten. Maar jij doelt natuurlijk met name op die transfer naar FC Twente.
0: Ja.
2: Het zat eraan te komen. Het moest nog bezegeld worden. Maar op het moment dat hij rondkwam, ik heb er wel met een glimlach naar gekeken.
0: Ja, we hadden ook wat random luisteraars in de uitzending die het allemaal, mensen uit Twente, prachtig vonden dat hij komt. Eigenlijk was het, ik wilde ook wel even actueel blijven natuurlijk. We hebben een prachtige assist, voorassist moeten we het noemen, op het WK gezien. Maar het was ook gelijk zijn eerste en zijn laatste actie. Hij is vroeger vrij, dus komt hij eerder dan ook naar Twente, denk je?
2: Dat is een vraag die ik heb voorgelegd bij FC Twente. Want komend weekend bijvoorbeeld de open dag, oefenwedstrijd tegen Aberdeen. Is hij daar al aanwezig? Nee, het antwoord is natuurlijk nee. Aan de andere kant, ik zie het er ook wel weer voor aan dat hij misschien dan toch nog weer moeite doet om even bij de open dag zijn neus aan het venster te drukken. Dus helemaal zeker weet je het bij Wout Weghorst nooit. Nee. Maar nee, hij heeft natuurlijk even vakantie nodig. Hij heeft een lang seizoen gehad bij Ajax. Dus die spanningsboog moet ook eventjes naar beneden. Om straks in ieder geval weer een heel seizoen fris te zijn bij FC Twente. Aan zijn ethiek en aan zijn fitheid zal het zeker niet liggen. Want daar heeft het nooit aan gelegen bij Wout Weghorst. Dus hij zal op korte termijn aansluiten. Ik denk niet dat hij de volle 2-3 weken vakantie gaat genieten.
0: Ik zie hem nog wel uit een helikopter stappen op de middenstip van de Goalsvesten.
2: Nou ja, ik zou het dan inderdaad ook, ik zou het gewoon op een Twentse ros doen.
0: Weet je? Twentse ros binnenkomen, galopperen.
2: Ja, als een gladiator binnenkomen. Ik vind ook wel dat, we hebben daar natuurlijk, dat is misschien wel leuk om even te vertellen. Ik heb er bij Twente natuurlijk al een paar keer over gehad. Hoe ga je dat nou doen als je Wout Weghorst gaat presenteren? Want hij houdt natuurlijk van een pandemonium. Dus het zou geweldig zijn als een gladiator daar de arena, de vesten betreedt. Ja, toch?
0: Het is, je kunt zeggen wat je wil, maar het is wel een smaakmaker natuurlijk. En als hij er in de eerste paar wedstrijden bij inschiet, dan omarmt heel Twente hem.
2: Want er is ook best wel veel kritiek hoor. Er waren ook mensen die een soort in een impuls zeiden, ik lever mijn seizoenkaart in. Dat is natuurlijk wel heel kort door de bocht. Wout Weghorst hebben we afgelopen week nog gezien tegen Marokko. Die kun je wel op een boodschap sturen. Heel functioneel. Je zei het is de laatste handeling geweest. Nou, ik vond die strafschop, dat was natuurlijk ook
0: zeker,
2: even laten zien.
0: Heb je helemaal gelijk. Dat was een perfecte strafschop. Dus, ja.
2: Absoluut.
3: Maar kwam het als een verrassing dan voor jou dat hij dan bij FC Twente terecht kwam?
2: Nee. Dat proeft hij eigenlijk al wel. Maar 2 jaar geleden had het er ook in gezeten. Dus helemaal zeker was hij natuurlijk ook niet. En stel nou dat hij nog meer zijn stempel had kunnen drukken op Oranje dit WK. En zo'n rol had gehad als 4 jaar geleden in die wedstrijd tegen Argentinië. Ja, dan komen natuurlijk ook andere clubs. Impulsief is de voetballerij ook. Dus het had maar zo gekund dat er nog een topclub uit een ander land was gekomen. Maar zijn vurige wens was er echt nog wel eentje om bij FC Twente te voetballen. Dus ik denk ook dat het dan logisch is als dat hij dan ook herenigd wordt met John van der Brom en Erik ten Hag, met wie hij eerder heeft gewerkt.
0: Ja, Erik ten Hag trouwens, die toch ook wel wordt genoemd als bondscoach, Tijmen.
2: Ja, er staat een clausule in zijn contract.
0: Tuurlijk.
2: En daar werd niet met zoveel woorden over gesproken dat het om het Nederlands elftal gaat. Maar het is natuurlijk het hoogste ambt als trainer in Nederland. Bondscoach zijn van nog steeds een van de grootste voetballanden in de wereld. Al denkt niet iedereen daar op dit moment zo over. Maar Ten Hag die liet daar tijdens zijn presentatie dit hij daar al een beetje schimmig over. Toen zei Dominic Scholten, we hebben natuurlijk afspraken over gemaakt. Maar Ten Hag zei laatst bij de NOS, waar hij te gast was als analist, dat hij de komende 2 jaar sowieso bij FC Twente aan het werk zou zijn. Ja. Dus ik denk dat het voor Ten Hag op dit moment niet het juiste moment is. En dat hij nu niet, moreel gezien, ook niet kan ingaan op de KNVB. Maar we weten het allemaal, rijdende treinen. Of ja, he, die opspringen. Komen soms voorbij. Daar moet je op springen. Ja. Koeman deed het ooit en die is er nu van afgesprongen. Dus ja, er is een vacature. En Ten Hag en Arne Slot. Ja, je hoeft geen atoomgeleerde te zijn om te beseffen dat een van de nieuwe bondscoaches waarschijnlijk wel uit Overijssel gaat komen.
0: Nou, dat zou voor ons natuurlijk wel heel goed zijn. En dan over de rest van het voetbal in Overijssel gesproken. Ook PEC en Heracles hebben een open dag komend weekend. Twente dus ook, dat zeiden we al. Go Ahead was later. Voorbereiding komt dan nu goed op gang van de clubs. Kun je kort een overzicht geven? Hoe staan ze er tot nu toe voor? Want selecties zijn nog allerminst rond, denk ik.
2: Ja, bij Heracles is wel het nodige gebeurd, hoor. Dan moet je echt wel even een kaart meenemen met wat foto's van hey, wie is wie. Want daar is door de samenwerking met JTA, dat is zo'n databureau, daar is echt wel een behoorlijke opschudding al geweest. Meesik gaat vertrekken, een van de beste verdedigers bij Heracles. Dus daar is heel veel mutatie geweest. Bij FC Twente nog niet zo heel veel. Adelgaard is van Go Ahead overgekomen naar Twente. En zo zijn er een paar spelers vertrokken. En nee, dat is allemaal nog wel behapbaar. En Weghorst natuurlijk gekomen, hebben we al benoemd. Zwolle, Nick Viergever, vond ik wel een opvallende. Ja, 36 jaar. Maar toch nog altijd wel heel fit. En ik denk dat dat een goede toevoeging is aan PEC Zwolle. Een beetje senioriteit. Ervaring heeft echt bij PSV en Ajax gespeeld, Utrecht jaren. Dus echt een jongen die je om een boodschap kunt sturen. En ik denk dat daar nog de sleet niet op zit. Hij is niet meer zo goed als toen hij 28 was. Maar toch, ik denk dat dat een goede toevoeging is. En daar was ik wel positief verrast over. Bij Go Ahead Eagles is het vooral nog stilte voor de storm. Want wie gaat daar nog vertrekken? Op dit moment heeft Jozef Oosting daar de eerste weken gebruikt om in ieder geval zijn visie een beetje te ontvouwen. En dat zal de komende weken ook steeds meer zijn beslag gaan krijgen. Maar de echte serieuzere oefenwedstrijden gaan nu ook komen. Go Ahead had afgelopen week bijvoorbeeld 23-0 tegen Terwolde of zo. En FC Twente ging door de hitte niet door. Maar moet zaterdag al tegen Aberdeen. Dat is wel een serieuze tegenstander.
0: Ja, en Oosting bij Go Ahead natuurlijk. Het was toch misschien enigszins verrassend. Maar na één jaar weer een nieuwe trainer. Is Oosting al wel geland in Deventer?
2: Ja, daar heeft hij het helemaal naar zijn zin. Ik was er vorige week eventjes en het is wel zijn clubje. En zonder nou Jozef Oosting tekort te doen, want ik zou hetzelfde gevoel misschien hebben. Ik zou toch wat zenuwachtig worden als ik ook de IJssel over zou gaan.
0: Ja?
2: En Jozef Oosting is gewoon met zijn grondhouding, met zijn inborst, met ook zijn toch wel beperkte talenknobbel is niet ingericht om in België te werken. Daar is hij zelf ook wel een beetje achter gekomen.
0: Zou dat echt aan de talenknobbel liggen?
2: Nou, dat ik weet niet of je de analyse. Ik zou je hem nog opsturen.
0: Doe maar.
2: Waarom het mis is gegaan in België. Nou, hij kon zich niet goed uitdrukken. Ook bij de spelers uit Wallonië, dat liep niet. En als dat in België, we hebben gisteravond allemaal gezien wat voor een ridicule bolscoach die weer hebben. Dat is toch. Het was echt bizar hoe daar weer. Dus Jozef Oosting kan daar niet aarden. Die is daar ook wel achter gekomen dat hij aan deze kant van het land past.
0: Ja, mooi. Dat is heel goed. De Belgen ontsnapten, hè? Miraculeus. Ik had ze al afgeschreven toen ik ging slapen, maar toch hebben ze het nog weer gered. De Zuiderburen. Nog twee actuele zaken, Tijmen. CSI, Ommen is komend weekend en de triathlon van Holte. Toch een befaamde sportwedstrijd.
2: Zeker. Heel leuk sportweekend. Triathlon is natuurlijk. Er zijn natuurlijk drie geweldige disciplines. Jammer dat we niet meer zo'n regionale blikvanger als Rachel Klamer hebben. Die is inmiddels met pensioen. Maar dat was altijd een zekerheidje. Hè? De triathlon Holte met Rachel Klamer. Dat was de absolute blikvanger. Nu zie je andere talenten aan het werk. Maar het blijft natuurlijk een schitterende sport. Het zwemmen onderdeel in de Domelaar. Het lopen. Maar met name het fietsen door de Holteberg. Ja, fantastisch. Dus dat is volop in beeld dit weekend bij RTV Oost in de Sport op zondagavond op tv. Maar online zijn we er de hele dag bij. En zondag is er dan het CSI in Ommen. En dat is dit jaar echt wel een heel serieus deelnemersveld. Het is over het algemeen al een vrij grote wedstrijd in de paardensportwereld. Maar de allergrootste, dat weet jij ook, je bent ook vaak bij de Oosterburen, is Aken. Dat is de hoogmis, is de Champions League finale van het paardensportspringen.
0: De Duitse top.
2: met de Duitsers. Maar de mondiale top, maar dat is echt waanzinnig. Maar dat is dit jaar het WK, dus Aken gaat deze weken niet door. Dus dat betekent dat de grotere ruiters aan de start staan in Ommen, in Stegeren, bij het CSI al daar. Dus dat is dit weekend echt wel een hele, hele serieuze wedstrijd. Die heeft nog meer glans dan dat hij normaal heeft. En die is zondagmiddag op tv te zien vanaf 2:30. Dus lekker inschakelen. Er is zoveel te doen. We zitten niet stil deze sportzomer. Tour de France begint nog. Daar hebben jullie ook al de nodige aandacht aan geschonken.
0: Zeker.
2: Dus als sportliefhebber moet je ook weer terug zijn van vakantie. Ja. Dit is echt een heerlijke sportzomer.
0: Ik ben blij dat we niet meer zo.
2: Het is uitgeschakeld voor het WK.
0: Ik wou net zeggen, ben blij dat we niet meer zo naar het WK hoeven te kijken. Dan kunnen we al die andere sporten ook meekrijgen. Inderdaad, de Tour-rubriek gaan we ook maandag gewoon mee starten. Ook in de ochtendprogramma. En kijken natuurlijk op Nederlandse deelnemers en Nederlandse volgers. Want de Overijsselse volgers natuurlijk. Want er zitten veel Overijsselaars ook in de Tour. Ook in de verzorgende kant, in de volgende kant, in de fankant. Dus we gaan ze allemaal behandelen, Tijmen. Komende weken.
2: Ja,
0: zijn we daar weer bij.
2: Heb jij toevallig een productiemedewerker die ook van wielrennen houdt?
0: Ja, dat ik heb een productiemedewerker die enigszins liefhebber van de Tour is, inderdaad. Ja, we gaan hartstikke leuke dingen doen. We gaan een dagboekje doen. Hopelijk dat ervan komt met de moeder van Pluimers. Dit is echt een hele fanatieke ouder, zei dat. En die gaan gewoon 3 weken erachteraan rijden met een camper. Ja, dat is toch leuk.
2: Ja, heel leuk. Ja. Heel leuk. Rick Pluimers, deelnemer inderdaad. Ook heel enthousiaste deelnemer. En het is alsof ik Justin hier de draak steek. Helemaal niet, want ik ondersteun ten volle. Ja. Volop aandacht voor misschien wel het mooiste sportevenement van het jaar.
0: We hebben hem de vrije hand gegeven. Dus we gaan heel Frankrijk ontdekken de komende weken. Aan de hand van de Tour natuurlijk, wat weer een hele mooie Tour dreigt te worden. En Tijmen, dank je wel. Jij volgt ook al die andere sporten en alle voetbal. En mocht er nieuws komen over Ten Hag of Slot, woonachtig te Zwolle, nog altijd. Dan horen we dat graag van je.
2: Gaan we doen.
0: Mooi, dankjewel Tijmen. Zo dadelijk, na 8:00, dan kijken we nog even terug op het mestdebat. Zijn ze daar nou wat opgeschoten in de Tweede Kamer, Benjamin? Niet het idee. Het kabinet dreigt er wel steun voor te krijgen.
3: Ja, maar we gaan het allemaal horen van Chantal, onze verslaggever, die heeft het allemaal gevolgd.
0: Tot gisteravond laat natuurlijk. De burgemeester van de dag, de laatste burgemeester van de dag voor het zomerreces, is de burgemeester van Ommen. Maar eens kijken hoe zij over verschillende zaken denkt. Bijvoorbeeld over het vuurwerkverbod. Want dat gaat dan nu echt komen per 1 augustus.

0: van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb je alle soorten holt.
13: Wat moet korter?
12: Bij RTT heb je alle soorten holt.
13: Nee, korter.
12: Bij RTT heb je van een holt.
13: Korter.
12: Een bult holt bij RTT.
13: Korter.
12: RTT holt.
13: Korter.
12: Holt.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Het laatste nieuws in Overijssel. Het kabinet gaat een kleinere stembiljet invoeren. Borne testte dat biljet vorig jaar al, maar stopte daarmee na meerdere ongeldige stemmen. Meer dan 100 meisjes en vrouwen uit Nederland hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit de slachtoffers de grens overgaan. En een explosie vannacht in Deventer. Er zijn geen gewonden. Meer nieuws op oost.nl.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
21: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
20: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
9: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
20: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
10: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
20: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
22: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blessed!
20: Het weer nog. Vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. A35 staat vast, Enschede richting Zwolle. Zoals iedere dag tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer file, 7 minuten vertraging. A35 Almelo richting Enschede staat ook vast. Tussen knooppunt Azelo en Hengelo, 5 kilometer en 5 minuten. En 35, ook al een dagelijkse file, Zwolle richting Almelo. Tussen de Salon Twente tunnel en Wierden, 4 kilometer, 10 minuten. En de N50 ook al dagelijks vanaf Kampen richting de A28. Richting knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer, maar wel bijna 20 minuten. Daaraan vertraging. De N40 is dicht. De N340 moet ik zeggen. Zwolle richting Ommen, maar ook Ommen richting Zwolle. Dus in beide richtingen tussen Oud-Leuzen en Ommen. Vanuit Zwolle staat er 5 kilometer met meer dan een kwartier aan vertraging. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Een luisteraar appt daar ook over. Dank je wel, Tom. Het ongeluk is een vrachtwagen, bestelbus en 2 personenauto's. Hij heeft het waarschijnlijk gezien. In ieder geval is het verstandig die N240 te missen. We gaan het straks hebben over het misdebat. Je hoorde het net ook al. Benjamin, er is nog niet heel veel uitgekomen.
23: Nee, het ging wel lang door. Hè?
18: Het ging heel lang door en onze verslaggever Chantal heeft het helemaal gevolgd. Maar er lijkt wel steun te komen voor de plannen van Overijssel's landbouwminister Van Essen. Hoor je zo, net als muziek straks van Miles Smith en van Queen.
14: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
25: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
24: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
26: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
24: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
19: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Met dramatisch eind. Queen hoorde je met Killer Queen.
1: Marcel Oosten.
0: 8 minuten over 8 op de 2e van juli. Goedemorgen, goedemorgen Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: Het is nog zonnig en nog helder. Het kunnen wat wolkenvelden worden vandaag, maar daar hoor je straks wel meer over. Je hoort ook meer over het lange stikstofdebat van gisteren. Het heeft nog geen definitieve plannen opgeleverd, maar de richting is wel aangegeven. En ander nieuws van vanochtend. Ook in onze provincie zijn jonge mensen slachtoffer geworden van mensenhandel.
3: Want meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit de slachtoffers de grens overgaan. Het komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Daarom moeten landen meer samenwerken, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: De chipfabriek die wij willen bouwen met de technologie die hier...
0: Nee, dat is niet de goede quote natuurlijk, dus die gaan we nu even opzoeken. Waar gaat het precies over uit Enschede, hè?
3: Het klopt inderdaad. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit de slachtoffers de grens overgaan. Want meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben dus de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. In België of Duitsland. Komt dus vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers. Landen moeten gaan samenwerken, hierover wordt gezegd.
5: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
3: Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie.
0: Onder nieuws van vanochtend. Het grote stembiljet gaat definitief verdwijnen. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren waarop niet 1, maar 2 vakjes moeten worden ingekleurd. En ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. Daar ging het in en dan natuurlijk mis de afgelopen verkiezingen. Kleine stembiljet in verschillende gemeenten getest, waaronder in Borne. Alhoewel, Borne hield er na 1 verkiezing mee op. Kleine stembiljet is voor sommigen namelijk nog niet zo makkelijk te gebruiken.
6: Wat het voor kiezers misschien iets ingewikkelder maakt, omdat het nieuw is, is dat de naam van de kandidaten niet meer opstaat. Dus je moet nu van tevoren of in het stemhokje controleren welk nummer jouw voorkeurskandidaat heeft.
0: Nou, het gaat nog niet gelijk bij de volgende verkiezingen worden ingevoerd. Vanaf 2029 wel.
3: Dan gaan we naar Twente. Twente loopt misschien de komst van een chipfabriek mis. Doordat aansluitingen op stroom en elektriciteit niet gegarandeerd zijn, loopt de bouw in ieder geval al veel vertraging op. En eigenlijk zouden dit najaar in Enschede de eerste fotonische chips van de band moeten rollen. Maar met de bouw is dus nog helemaal niet begonnen. De baas van het project zegt dat als de voorwaarden niet snel beter worden, het helemaal van de baan is, of misschien niet in Twente wordt gerealiseerd.
4: De chipfabriek die wij willen bouwen met de technologie die hier lokaal is ontwikkeld, zijn we uniek. Maar de kansen die wij zien worden ook door andere organisaties en delen van de wereld gezien. Dus de window of opportunity, om het maar in goed Nederlands te zeggen, die blijft niet eeuwig open. Dus we hebben ook wel eens eerder al gezegd, dit jaar, 2026, moeten we echt die knoop doorhakken. Om te besluiten te gaan bouwen of om misschien de conclusie te trekken dat het dan toch niet lukt. Vanwege belemmeringen rondom stroom. Of is dan de conclusie dat we het op een andere plek moeten doen waar misschien wel stroom is.
0: Ja, en om de voorwaarden voor dit soort projecten beter te maken zal Nederland onder meer van het stikstofslot moeten. Plannen daarvoor van minister Van Essen van Landbouw hebben nog geen meerderheid. In het debat van gisteravond zei Van Essen er wel een brede meerderheid voor te willen krijgen. Daar heeft hij dan de oppositiepartijen Pro en Ja 21 voor nodig. Maar die stellen allebei eisen.
7: Elke verandering die een afzwakking betekent zullen wij niet steunen.
8: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
7: Laten we nou gewoon eens stoppen met dit debat. Laten we nou gewoon eens beginnen.
0: Ja, en minister Van Essen wil niets liever, maar daarvoor wil hij niet te veel veranderen aan zijn plannen.
9: Op het moment dat we dingen gaan afzwakken, zou het zomaar zo kunnen zijn dat we dat doel niet meer halen. En daar ben ik beducht voor.
0: En dat was de minister gisteravond in het debat dat tot laat duurde. En dat betekende dat Chantal Everaert, onze verslaggever, ook tot laat moest luisteren. Chantal, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Was het wel interessant?
10: Ja, ik vind het sowieso altijd interessant. Maar goed, ik heb een politieke tik. En het is natuurlijk altijd wel goed om te luisteren bij zo'n belangrijk onderwerp hoe staan de neuzen. Wie zegt wat? Is er een meerderheid? En als er een meerderheid is, welke voorwaarden hangen daar dan aan? En dat is wel interessant. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat het begin van het debat vond ik echt net een stel kleuters die ruzie maakten om een trapauto. Want het was echt heel veel.
0: Nou ja.
10: En eigenlijk soms ook te persoonlijk. Ja, dat vind ik niet kunnen.
0: Nee, precies. Daarom vroeg ik het ook natuurlijk. Hè? Want vaak ontaart dit in geruzie tussen partijen en getiktak heen en weer. Dat begin was dan misschien inderdaad een beetje lelijk. Maar kwam het wel tot iets?
10: Ja, het is wel duidelijk dat de minister heel sterk zijn eigen plan trekt. Hij heeft een plan. Hij zegt, dit is een plan in het geheel. Als we het zo doen, dan halen we in mijn ogen en de ogen ook van het CDA en de VVD en D66 de doelen. Gaan we hier aan tornen, je hoorde het hem net ook al zeggen, dan is die beducht op dat het niet gaat gebeuren en dat dan ook die vergunningverlening niet op gang gaat komen. Dus eigenlijk is het voor hem alles of niks. En daar is natuurlijk een aantal politieke partijen het volstrekt mee oneens.
0: Nee, maar inderdaad, dat zijn wel wat kleinere partijen en vooral op rechts. Inderdaad, komen we zo nog wel even over te spreken. En zelfs als die alles wat hij wil ook voortgezet krijgt, laten we het zomaar zeggen, ik wil niet over doordrukkend spreken. Zelfs dan is nog de vraag of het wel genoeg is eigenlijk, hè?
10: Ja, en het plan moet ook nog worden doorgerekend om te kijken of inderdaad het gaat kloppen. En dan is het inderdaad de vraag, is het genoeg om die felbegeerde en zo broodnodige vergunningverlening op gang te brengen? Ik betwijfel dat eerlijk gezegd, maar goed, ik ben natuurlijk geen grote kenner op dat gebied. Maar er staat gewoon heel veel te gebeuren. En het pakket is nu natuurlijk ook nog niet concreet, hè? Het wordt verder uitgewerkt, er moeten nog stappen worden gezet. De Eerste en de Tweede Kamer moeten over de delen nog hun goedkeuring geven. Er zijn moties ingediend om eventueel zaken te veranderen. Ik ben echt heel erg benieuwd wat het concrete pakket gaat komen. Maar het is nu bijna reces. En in het najaar zullen de eerste uitgewerkte plannen komen.
0: Ja.
10: Ja. En wat gaat er dan gebeuren? Grote vraag.
0: Ja, precies. Daar komen we zo nog wel even op. Maar die eerste stap is wel gezet. Want we hoorden inderdaad 21 en ook pro en een meerderheid. En zelfs een brede meerderheid die de minister graag wil. Die lijkt hij wel te krijgen.
10: Ja, in ieder geval heeft hij de meerderheid aangegeven. Hij zegt, het is een fix pakket, een fors pakket. En daar wil ik een brede meerderheid voor. Dus niet een nipte, maar echt zoveel mogelijk mensen aan zijn zijde. Pro heeft hij in principe binnen. Andere linkse partijen heeft hij ook wel in zijn zak zitten. Maar 21, waar hij ook op had gehoopt, die is toch wel wat kritisch over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld over die zonering. En die geven gewoon aan, als dit wel zo doorgaat, dan tekenen wij niet bij het kruisje. En dan heeft hij wel een meerderheid, maar geen brede meerderheid. Dus ik denk dat er achter de schermen de komende tijd nog wel flink gesproken gaat worden.
3: En als we dan kijken naar de boeren, we hebben al veel verhalen gehoord dat zij niet met de maatregelen eens zijn. Wat is nou de grootste maatregel die zij niet zien zitten?
10: Het meest ingrijpend is eigenlijk die zones. Omdat het nu niet duidelijk is wat gaat er gebeuren in die zones. Maar de minister is wel heel duidelijk. In zo'n zone rondom een natuurgebied, of het nou 500 meter of 1000 meter is. Hij houdt trouwens ook gewoon vast aan die 1000 meter. Dan betekent dat voor je bedrijf best wel veel. Er wordt wel geopperd, dan kan je omschakelen, of dan kan je het anders doen, of je kan een camping beginnen, een boerderijwinkel. Maar dat is natuurlijk leuk op papier, maar dat is geen verdienmodel. En het feit natuurlijk dat er een maximale norm komt op het aantal koeien per hectare. Voor sommige bedrijven betekent dat echt misschien wel 10, 15, 30 koeien inleveren. En dat is financieel gewoon een aderlating. Dus daar zit de grootste zorg vanuit de boeren, die gisteren ook echt massaal op de tribune zaten, hoor. Ze waren echt in grote getalen aanwezig.
3: En dat ging er soms ook veel aan toe, hè?
10: Ja, je merkt gewoon dat er emoties zijn. En dan wordt er gereageerd met geklap en gejoel. Er wordt zelfs geschreeuwd. Eén boerin die riep, jullie maken ons kapot. Ja, en dat mag natuurlijk niet in de Kamer. Je mag op de publieke tribune aanwezig zijn. Maar je mag je niet bemoeien met het debat. Want Kamerleden, welk standpunt ze ook hebben, wat je er ook van vindt, moeten in alle veiligheid en comfortabelheid hun zegje kunnen doen. Dus er zijn mensen verwijderd van de tribune.
0: Ja.
10: En die gingen dan op een andere plek verder kijken.
0: En er waren ook weer trekkers in Den Haag inderdaad. En jij zei van, zei het al, het najaar moeten we maar weer kijken waar het toe leidt. Het is natuurlijk voor de boeren, en het zijn lang niet alle boeren, hè, natuurlijk, want het gaat eigenlijk maar 10% van de bedrijven aan, die hele strenge maatregelen. Het kan toch ook niet nieuw zijn dat er ingrijpende stappen worden gezet, toch?
10: Nee, het is ook zeker niet nieuw. En iedereen weet ook wel dat wat moet gebeuren, wil ook wel stappen zetten. Maar waar ze al jaren op hameren, hou het realistisch. En zorg ervoor dat wij in ieder geval met vergunningverlening stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. En niemand die wil aan een subsidie infuus hangen om te kijken van, nou ja, weet je, als jij dan extra geld krijgt, ga je over op biologisch of ga je extensiveren. Ze willen het graag zelf doen vanuit hun eigen vakmanschap. Ja. En nou ja, de ChristenUnie zet daar eigenlijk ook wel sterk op in. Maar dat is natuurlijk een kleine partij. Maar die geeft ook aan, er zijn veel meer mogelijkheden zonder zulke ingrijpende maatregelen. Laten we dat vooral gaan bekijken. En dat er wat moet gebeuren, ja, dat weten we allemaal. We draaien natuurlijk, zoals Laura Bromet van Pro zegt, al 7 jaar hetzelfde cirkeltje rond. En daar zou je toch een keer uit moeten.
0: Ja, laten we eens stappen zetten, zei Bromet inderdaad. Laten we eens gaan beginnen. Dat is misschien wel een goed idee, toch?
10: Ja. Ja, nou, dat is zeker een goed idee. En dat gebeurt natuurlijk ook wel. Hè. Hier in Overijssel heb je natuurlijk heel veel gebiedsprocessen waar boeren zelf al stappen zetten, zelf al plannen inleveren. Maar ja, zolang er in Den Haag geen knoop wordt doorgehakt, blijft dat toch een beetje boven de markt hangen. En wordt er steeds gezegd, ook vanuit de provincie, ja, mooi plan, maar we weten niet of het juridisch geborgd is. En daar is dat is natuurlijk het hete hangijzer. En waar ook erg op wordt ingezet, is het verhogen van die stikstofnorm. Die is natuurlijk nu echt onwerkbaar laag. Dat is, zoals Pieter Grinwis zei, als er een gans poept op je veld, dan overschrijd je al de norm.
0: Ja, dat kan ook niet
10: dat,
0: natuurlijk.
10: Ja, nee, het is natuurlijk ook gewoon juridisch een vreselijke situatie. Dus als je daar versneld gaat inzetten, dan kan er al wat meer gebeuren. En dan denk ik ook dat er meer beweging komt. En dan zijn de pasmelders, waar iedereen zich zoveel zorgen om maakt, misschien ook wel een stap dichter bij legalisatie. En dan komt er weer ruimte. Dan komt er misschien weer wat meer rust. En dan willen mensen ook stappen zetten.
0: Nou, dat zou mooi zijn. De teerling is in ieder geval geworpen, zoals dat heet, Chantal. Na de zomer waarschijnlijk verder. Dank je wel en veilig rijden, zou ik zeggen. Hier zijn Miles Smith en Niall Horan.

0: Miles Smith en Niall Horan dus met Drive 7. 8 minuten voor 8:30. Je luistert naar Radio Oost deze tijd. Het zou vandaag de laatste dag zijn van de burgemeester van de dag. Altijd rond deze tijd. Maar de burgemeester is al op zomerreces.
1: Ze denkt van, ik ga naar Viseren te zijn.
0: Ja, of ze is roeien met haar collega van Dalfsen. Dat kan natuurlijk ook. Maar we kunnen de burgemeester van Ommen even niet bereiken. Nou, dat is vervelend. We hadden allerlei vragen bedacht over stembiljetten, over vuurwerkverbod. Ja, noem het maar uit. Wie weet, krijgen we haar nog te pakken. We blijven het proberen tot die tijd.
1: Ja, we hebben nog wat anders.
0: Hebben we nog iets anders voor je? Radio Oost. Ja, zeg, zo'n noodradio. Dat zou je dag toch perfect maken.

0: Perfect van de Fairground Attraction. De Fairground Attraction, dan zou ik nog nu een pingeltje moeten horen. Ja. Er gaat nu van echt alles in de techniek mee. Ik heb geen idee waarom dat nu niet werkt. Ja, nee, dus, ja, dat, het werkt gewoon even niet.
1: Nou, we hebben in ieder geval wel aan de telefoon.
0: Nee, wacht even. Dat gaat niet zonder goede pingel.
2: Goedemorgen, burgemeester.
0: Ja, en dan de laatste burgemeester voor het zomerreces. En dan geen goede pingel hebben. Dat kan natuurlijk niet, mevrouw Jette. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Waarnemend nee, burgemeester. Jij kan zeker niet. En er zat daar iets mis. U nam even de telefoon niet op. We waren al bang dat u in de kettingbotsing zou zitten op de N340 tussen Oud-Leuzen en Ommen. Gelukkig is ook dat niet het geval. Daar wel even rekening mee houden trouwens, want die weg is dus nu dicht. En we waren al bang dat u al tussen de paarden zou staan, maar ook dat is niet het geval.
3: Nee,
0: mevrouw Jette.
3: Nee, dat gaat zondag gebeuren. Dus
0: zeker.
3: Nee, eigenlijk was er niks in de weg. Nee. En toch was het zo.
0: Toch was het zo. Ja, het CSI Ommen, hè, of Vechtal heet dat geloof ik, een groot evenement.
3: Heel groot evenement. Ik ben echt onder de indruk. Als waarnemer weet je vaak niet zozeer wat er in een gemeente gebeurt. Maar ik ben zeer onder de indruk over wat er in Ommen allemaal gebeurt. En dit is ook echt een heel internationaal bekend evenement. Dus ik ga daar met veel plezier zondag naartoe.
0: Ja, nog groter dan normaal. We hoorden het net van onze sportverslaggever al. Omdat het CSI Aken, en dat is toch wel een van de allerbelangrijkste, niet doorgaat, komen we hier weer meer deelnemers en grotere deelnemers naartoe. Dus dat maakt het weer extra leuk. Even over de actualiteit. Gisteren werd duidelijk dat het vuurwerkverbod nu toch ook echt van kracht wordt. Al per 1 augustus. Maar dat geldt natuurlijk voor de jaarwisseling. Krijgt u natuurlijk als gemeente ook mee te maken. Hè? Ziet u daar tegenop?
3: Nou, we hebben wel afgesproken binnen de veiligheidsregio dat we elkaar daar bij de hand houden. En dat we met elkaar afstemmen hoe we dit precies allemaal gaan doen. Natuurlijk heeft iedere burgemeester zijn eigen lokale verantwoordelijkheid. Hè, zo is het ook. Maar we proberen wel te kijken naar wat is een handige aanpak. Want met de ontheffingen die mogelijk zijn moet je natuurlijk wel goed omgaan. En we willen ook zorgen dat het te doen is, ook voor de verenigingen die dat willen aanvragen. Dus het is nog wel een klus, hoor. We gaan daar nu ook mee aan de slag, nu we weten dat het doorgaat.
0: Precies, ja. Raad van State heeft er ook kritiek op, hè. Want dan kan iedere vereniging of ieder clubje van 3 mensen een ontheffing aanvragen. Dat maakt het voor gemeenten ook lastig. Raad van State zegt gemeenten die moeten dat lokaal inderdaad op kunnen lossen. Handhaving is ook nog een probleem. Het is allemaal niet zomaar voor elkaar.
3: Nee, en dat is natuurlijk altijd met iets wat verandert. Hè. Dat hebben we ook gezien met de rookverboden in de restaurants. Dat hebben we gezien met de alcoholverhoging en de leeftijd voor alcohol. Daar gaat echt wel een aantal jaren overheen voordat je daar in een situatie bent die je eigenlijk wil. Dus we gaan het wel zeker wel oppakken. Maar het is, we gaan zien wat er kan dit jaar. Ja. En ik hoop op de medewerking van iedereen. Hè. Dus ik doe meteen een appel op alle inwoners om met ons mee te denken.
0: Het is gehoord, mevrouw Jette. Het is gehoord. U krijgt vandaag hoog bezoek.
3: Zeker, ja. De commissaris komt op bezoek, de heer Heidema. Die komt in Ommen de profielschets ophalen voor de nieuwe burgemeester. En we kijken naar zijn komst uit.
0: Ja, en bent u er al uit? Zit u op

0: die 6 jaar blijft. En,
1: nou, ja, zeker. En hij heeft een zwak voor vrouwen. Hè? Niet per se op persoonlijk vlak, maar wel als burgemeester. Hij wil graag meer vrouwelijke burgemeesters in onze provincie.
0: Ja, nou ja, er zijn in Overijssel maar 3 kroonbenoemde vrouwelijke burgemeesters. En dat is natuurlijk op 25 burgemeesters ook niet echt heel veel. Nee. Het is in ieder geval geen afspiegeling van de samenleving, laat ik het even zo zeggen. Dus daar mag nog wel wat in veranderen.
1: Nou, dat is heel goed. Ook dat is gehoord. Dan nog even iets luchtigs. Het past bij de zomer. Uw collega Michel Seibom van Dalfsen stapt vandaag in een roeibootje met weer een andere collega van u, burgemeester Campagne van Zwarte Waterland. Zij gaan roeien voor een goed doel, of tenminste ze ondersteunen een roeiploeg voor het goede doel. U had niet de behoefte mee te varen?
0: Nou, ik vind dat je altijd een aantal mensen eerst iets moet laten proberen. En dan kun je daarna kijken of het voor jou ook iets is, als die mogelijkheid er is. Soms moet je als eerst iets doen. Maar in dit geval vind ik het helemaal niet zo erg. Mijn roeikwaliteiten zijn niet zo bijzonder dat zij voor mij uitgaan.
1: Die van Seibom,
0: veel succes, dat wel.
1: Die van Seibom ook niet, kunnen we u bevestigen. Is alles van een subboard gevallen en nu stapt hij in een roeibootje. Nou, in ieder geval. Mooie actie. Het gaat over de World's Rough Toughest Row. Een roeitocht van 5000 kilometer. Dat gaat Seibom trouwens niet doen. Maar voor het goede doel, dat gaan 3 dames uit Hasselt volgens mij doen. Mevrouw Jetten.
0: Zo.
1: Ja, het is.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Succes daar.
1: Ik hoor dat het. Ja. Je bent veel succes. Ik hoor dat het nog niet iets voor u is direct.
0: Laat ik iets zoeken wat beter bij mij past. Dat is ook fijner voor de foto's.
1: Precies. Met de riemen die je hebt. Mevrouw Jetten, we wensen u een prettige vakantie.
0: Dank u.
1: De laatste burgemeester in deze periode. Na de zomer gaan we weer verder. Hartelijk dank voor de afgelopen weken.
0: Heel fijn, dankjewel. Tot dan. Goeie dagen. Doei.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Iets na 8:30. Ja, kwam door de burgemeester hoor, die nam niet op. Maar nu tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Benjamin.
12: Borne, Oldenzaal en Hardenberg zeggen voorlopig geen of geen extra

0: asielzoekers op te vangen, blijkt uit een analyse van RTV Oost van de nieuwe coalitieakkoorden. En daarmee houden ze zich niet aan de spreidingswet. Maar volgens verslaggever Rutger Borgering gaat het om spierballentaal van met name Borne en Oldenzaal.
1: Ze kunnen inwoners namelijk helemaal niet beloven dat ze geen asielzoekers gaan opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan de gemeente dwingen om een AZC te openen. En dat zagen we eerder natuurlijk in Albergen gebeuren.
0: Borne sluit juridische stappen niet uit als het Rijk de gemeente dwingt. Intussen heeft de asielminister gemeenten die achterblijven om uitleg gevraagd. Er heeft een kettingbotsing plaatsgevonden op de N340 bij Ommen. Bij het ongeluk zijn meerdere gewonden gevallen. Bij het ongeluk waren 2 auto's en 2 bestelbusjes betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid via de parallelweg. Een automobilist die via de berm de parallelweg wilde bereiken reed zich vast in een greppel. Bij een autodealer in Deventer is vannacht brand uitgebroken in een bestelbus. De politie gaat uit van brandstichting. In de buurt van de bus werd een brandbare vloeistof gevonden. Een bestelbus die ernaast geparkeerd stond raakte beschadigd. Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan. En het grote stembiljet verdwijnt definitief. Het kabinet gaat een kleine stembiljet invoeren waarop niet 1, maar 2 vakjes moeten worden ingekleurd. Ook wordt onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. Het kleine stembiljet is in verschillende gemeenten al getest, waaronder in Borne. Maar de gemeente stopte ook alweer met de proef. Als argument werd het aantal ongeldige stemmen genoemd. Dat was met het kleinere stembiljet iets hoger dan bij het grotere biljet. Het kleine stembiljet is voor sommigen namelijk nog niet zo makkelijk te gebruiken.
2: Wat het voor kiezers misschien iets ingewikkelder maakt, omdat het nieuw is, is dat de naam van de kandidaten niet meer opstaat. Dus je moet nu van tevoren of in het stemhokje controleren welk nummer jouw voorkeurskandidaat heeft.
0: Vanaf 2029 wordt er bij alle verkiezingen gestemd op een kleiner stembiljet. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen,
3: we zijn de dag helder en zonnig begonnen, maar dat blijft niet zo.
4: Nee, op dit moment zien we de wolken al vanuit het westen toenemen. Er zit nog wel een beetje zon bij. Vooral in het oosten van de provincie zal die zon de komende 2 uren nog wel wat schijnen. Ook de wind is aan het toenemen uit het zuidwesten. Een dikke windkracht 4 op de meeste plaatsen. En de eerste regen is gemeld op Texel. Dus dat is nog een eindje weg. Maar het komt wel vanuit het noordwesten naar ons toe. En dat is eind van de ochtend in de kop van Overijssel. En in de loop van de middag ook in het midden en oosten. Het is niet heel erg veel wat er valt. Hooguit 1 of 2 millimetertjes. Wel gaat het even lekker waaien. Matig, af en toe vrij krachtig op het zwarte water. Eerst uit het zuidwesten, daarna uit het noordwesten. En er zit ook alweer een achterkantje aan. In de namiddag dan trekt het hele zaakje naar Duitsland en klaart het ook weer op. Voordat het gaat regenen bereiken we de maximumtemperaturen vandaag. Iets lager dan gisteren. We komen uit op 21 graden in de kop en op 23 graden in Twente.
3: Goed, wij zien dat achterkantje graag. Dan is het verdwenen. Komende dagen een echte Hollandse zomerweer. Hè? Een beetje omhoog, een beetje omlaag.
4: Beetje omhoog, beetje omlaag. En lekkere frisse nachtjes. Komende nacht weer 10 tot 13 graden met flinke opklaringen en minder wind. Morgen ook minder wind dan vandaag met zon, wolken en temperaturen van 21 tot 23 graden. Zaterdag weer wat warmer, 23 graden in de kop en een lokale 25er in Twente met de meeste zon in de ochtend. In de middag meer wolken, in de avond misschien in het noorden van de provincie een eerste buitje. En daarna breekt vanaf zondag tot en met dinsdag een licht wisselvallige periode aan met wolken, af en toe een beetje zon, soms een beetje regen of een bui en temperaturen van 22 graden. En in de tweede helft van volgende week, dan wordt het weer zonniger en zomers warm.
3: Heel goed, dat is iets om naar uit te kijken ook weer. Margot, dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: En een fijne dag. Heb ik nog verkeersinformatie voor je? De start van de ochtendspits staat op de N340. Laten we daar maar mee beginnen dan. Om een Zwolle tussen Oud-Leusden. Daar bij Oud-Leusden in de buurt is een ongeluk gebeurd met onder meer een vrachtauto, maar nog meer wagens, een bestelauto en een paar auto's. Een kettingbotsing is het geweest. Dientengevolge is die weg dicht. Ja, als zich dan ook nog iemand in de berm vastrijdt, dat helpt niet mee natuurlijk. Dus mijd even de N340 Zwolle Ommen. Andere files dan nog in de provincie zijn dagelijks. De N35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Nijverdal, 3 kilometer in 6 minuten. N35 Zwolle en Almelo tussen de tunnel en Wierden, 4 kilometer en een kwartier. Daar moet je nog lang wachten. En dan moet je ook op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting de A28, knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer file en ook daar een kwartier aan vertraging.

0: Don't Bring Me Down hoorde je van ELO, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. Op deze donderdagochtend, de 2e van juli, Benjamin. We hadden veel te melden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Onder andere iets over de stikstofmaatregelen. Gisteren was in de Tweede Kamer tot laat het debat over de nieuwe stikstofmaatregelen. Die maatregelen raken ook een aantal boeren bij ons in de provincie. Onze verslaggever Chantal Everaert volgde gisteren het debat en zag dat D66-minister Jamie van Essen duidelijk zijn eigen plan trekt.
2: Het is wel duidelijk dat de minister heel sterk zijn eigen plan trekt. Hij heeft een plan. Hij zegt, dit is een plan in het geheel. Als we het zo doen, dan halen we in mijn ogen en de ogen ook van het CDA en de VVD en D66, de doelen. Gaan we hier aan tornen, je hoorde het hem net ook al zeggen, dan is die beducht op dat het niet gaat gebeuren en dat dan ook die vergunningverlening niet op gang gaat komen.
0: En hij lijkt er dus een meerderheid voor te krijgen in de Tweede Kamer. Een brede meerderheid wil die ook hebben. Dan andere zaken van vanochtend. De bouw van een grote chipfabriek in Enschede loopt vertraging op. Vertraging wordt veroorzaakt door randzaken zoals een gebrek aan stroom en drinkwater. Geen gegarandeerde aansluitingen daarop. Er zijn al een aantal van die chipsfabrieken. Maar de opschalen wil tot dusver niet lukken. Vervelend voor de regio, vertelt onze verslaggever Bastiaan Kleinjan.
3: Ze kunnen niet echt opschalen. Het zijn allemaal kleine bedrijfjes die in kleine hoeveelheden wat doen rond die fotonische chips. En daar was die fabriek dus heel belangrijk voor. Die zouden dus echt goed voor kunnen zorgen dat er echt in grote aantallen geproduceerd kan worden. Financieel goed voor de regio, want al die bedrijven krijgen een boost. Het brengt werkgelegenheid hier naartoe. Maar ook heel belangrijk voor Europa en Nederland.
0: Ja, en daardoor zou Twente inderdaad de komst van die chipsfabriek, fotonische chipsfabriek, en dat zijn de chips van de toekomst, wel eens helemaal mis kunnen lopen.
1: Dan tijd voor sport, want over 2 dagen begint de Tour de France. Maar vandaag wordt in onze provincie al een flink stuk gefietst. Het is de 6e editie van Le Tour de Gaulle. Een groep renners met onder meer ondernemers en voormalig toprenner Henny Kuiper rijdt langs zorginstellingen om bedrijfsleven en samenleving te verbinden en ouderen een mooie dag te bezorgen. We horen het al op de achtergrond. Verslaggever Danielle Rademaker, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, is er een grote groep op de been of op de fiets, moet ik natuurlijk zeggen?
4: Ja, nu nog op de been, inderdaad. Straks op de fiets. Ik begreep dat daar 40 mensen meedoen. Klopt dat, Paul Gele van de organisatie?
5: 50 gaan er mee in de taal, ja. Dat is ooit zo bepaald en dat gaan we ook handhaven. We willen ook niet groot worden, voor de veiligheid niet, maar ook als er een peloton van 50 man komt met wensambulances, met motoren, ja, dan komt er al een heel geweld binnen op zorginstellingen. Dus het moet wel beheersbaar blijven.
4: Ja, waarom doen jullie dit?
5: Ja, wij vinden gewoon heel belangrijk dat langdurige zorg, dat daar gewoon oog voor is. Dat is 1. Maar we willen ook het bedrijfsleven betrekken bij zorg. En wat ik al zei, de inclusieve maatschappij is dat iedereen er gewoon bij hoort. Ja, dat maakt ook dat de burgemeester hier al is. Maar dat maakt ook dat bijvoorbeeld hele grote wielrenners zoals Erwin Nijboer hier er ook bij is. Henny Kuiper sluit vanmiddag zelfs nog een beetje ook aan. Ja, en we willen mensen in beweging zetten. Want dat is wat de peloton ook doet. Ze gaan zelf niet fietsen alleen. Maar ze fietsen ook met de bewoners die we gaan bezoeken op rolstoelfietsen en met side-by-side fietsen, dat soort zaken.
4: Ja, want neem ons even mee. Ze stappen straks op de fiets. En hoe gaat het dan?
5: Ja, we stappen straks op de fiets. In een mooie kolonne voorop verkeersregelaars en achterop beveiligingswagens en ertussen het peloton. En we bezoeken vandaag 5 zorginstellingen. Op die zorginstellingen worden we verwacht uiteraard. En daar is ook alles geregeld voor het peloton. Maar ook de ouderen en gehandicapten die zitten daar op te wachten. Want die zien normaal altijd de Tour de France altijd voorbij komen op de televisie. Maar nu staat het eigenlijk een beetje voor de deur. En dat doen we gewoon 5 keer vandaag.
4: Lekkere rit, mooi weer erbij. Lekker. Ik zit op de klok te kijken, want lopen wij nog op schema?
5: We lopen, ja, als we heel lang kletsen, Danielle, dan loop ik uit schema. Dus ik ga zo weer beginnen. Erwin en Mick staan hier naast me, dus ik zou zeggen, vraag hun.
4: Ja, want jij moet een praatje gaan houden. Ik ga inderdaad even naar Erwin. Nou ben ik niet zo thuis in de wielrensport, moet ik eerlijk bekennen. Maar best wel een legende, hè, als ik het zo hoor.
6: Nou ja, zeggen ze. Dus, nee, ik heb inderdaad grote koersen gereden. En wat de mensen misschien wel bij is, de laatste jaren was ik de knecht van Miguel Indurain, die 5 keer de Tour gewonnen. Dus dat was een hele eer.
4: Niet de minste. Waarom doe je vandaag mee?
6: Niet alleen vandaag. Ik heb al denk, 3-4 keer meegedaan. Het is voor het goede doel. Voor mensen die slechte been zijn. Voor speciale fietsen. En, ja, daar heb ik wel voor over. En Paul heeft mij toen de tijd gevraagd of ik het mee wil doen. En daar heb ik altijd ja. Dus ik heb volgens mij 1 keer gemist. En daar ben ik er steeds bij geweest. Dus de zorg heeft heel veel geld nog nodig. Maar ook apparatuur. Dus vandaar.
4: Je doet het niet alleen. Naast jou staat je zoon Mick. Hoe leuk is het om dit samen te doen?
7: Ja, superleuk. Ik vind het leuk om met mijn vader te zijn. Als het dan nog voor het goede doel is, dat is geweldig natuurlijk.
4: Nou, waarschijnlijk hoor je het wel. Er wordt hier nu een welkomspraatje gehouden. Dus wij doen even een paar stappen naar achter om er bovenuit te komen. Heb je nou een beetje voorbereid op vandaag?
7: Tuurlijk. Hard trainen. Elke zondag fietsen we al samen. Dus dat is de beste voorbereiding die je kunt doen natuurlijk.
4: Waar liggen jullie fietsen? Want ik zie overal fietsen liggen.
6: Daar, die gouden.
4: Gouden, is dat, ook, is dat nou ook een teken van de winst dat je als eerste binnenkomt?
6: Nee. Ja, het is eigenlijk een gravelbike. Een gravelbike kun je ook op de weg mee rijden. Maar als wij zat zijn, dan gaan we de wind uit de band laden. En dan gaan we lekker door de bossen.
4: Kijk, want je bent natuurlijk bij wedstrijden gewend om als eerste over de finish te komen. Althans, dat is het doel. Is dat hier ook het doel?
6: Nee. Dit is een gezamenlijk met 50 mensen waar we fietsen. Dat moet voor de veiligheid. Maar het is allemaal dat iedereen mee kan. Je rijdt ook wel mensen mee die niet de topvorm hebben. Maar we gaan samen uit, samen thuis.
4: Samen eruit, samen thuis. Nou, klinkt hartstikke goed. Heel veel plezier vandaag. Heel veel succes. Geniet ervan.
7: Dank je wel.
0: Danielle, dankjewel. We hoorden dat je mee gaat rijden.
4: Nou, ik...
0: In de auto.
4: Ik denk dat ik, net zoals bij de Tour de France, om mee rijden.
0: Oh ja, je bent een volger vanaf de sofa.
4: Flesjes
0: ja.
4: Uitdelen.
0: Ja, heel goed, Danielle. Veel plezier. Je had er inderdaad mooi weer bij. En het klinkt in ieder geval gezellig daar. En een goed doel natuurlijk, Tour de Gaulle. Langs allerlei verzorgingshuizen, dan krijgen mensen iets van het wielrennen en van de Tour ook mee. En ze kijken daar echt naar uit, hoorden wij al, Benjamin.
1: Ja, dat wordt in de groot feest.
0: Mooi evenement. Als je ze ziet rijden vandaag door onze provincie, even beperkt toeteren. Dat mag dan wel. Toeteren doen we ook voor Jannie Verrijd.
1: Oh, ja. Heeft ze hem gewonnen?
0: Jazeker. Jij hebt het nummer gekozen en dat was Jannie Verrijd. De reageerder op de noodradio. Jannie, jij krijgt de noodradio zo snel mogelijk naar je toegestuurd. We hebben geen tijd meer om te bellen. We zaten zo vol, waar ben je mee?
1: Nou, maar we hebben nog een uurtje.
0: We hebben nog een uur, zeker.
1: Niet getreurd.
0: Nee. We gaan nog meer weggeven. En een, hoe heet een ding? Barbecue-handschoen.
1: Barbecue-handschoen gaat de deur uit. En je maakt natuurlijk ook kans op die barbecue-koffer.
0: Ja.
1: Als je even jouw toplijstje doorstuurt voor de barbecue top 100... waar we deze vrijdag mee gaan beginnen.
0: Precies. Daar gaan we zo dadelijk uitgebreid over. Ik moet ook nog een correctie doorvoeren, maar dat hoor je straks. Na negenen wel, want Bert is op vakantie de komende weken. En wij gaan de komende weken dus. Tot 10 uur door. Een plaatje die Bert ook altijd wel aan het hart gaat. Die hij ook regelmatig draait. Ik weet ook als hij met zijn discoshow het land intrekt.
1: Ah.
0: Jazeker. Ga jij horen tot 9 uur. Dan Hartman en Relight My Fire.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Borne, Oldenzaal en Hardenberg willen zich niet houden aan de spreidingswet. De gemeenten zeggen voorlopig geen of geen extra asielzoekers op te vangen. Meerdere gewonden bij een kettingbotsing op de N340 bij Ommen. Bij het ongeluk waren 2 auto's en 2 bestelbusjes betrokken. En bij een autodealer in Deventer is vannacht een bestelbus uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting. Dat en meer lees je op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
15: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
14: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
16: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
14: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dit nog een keer de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Want de N340 Zwolle-Ommen is nog altijd dicht in beide richtingen. Na een eerdere kettingbotsing vanochtend, een paar auto's, een bestelbus en ook een vrachtwagen zijn daarbij betrokken. Reed zich ook nog iemand vast in de berm. Dat helpt allemaal niet. Dientengevolge is die weg nog steeds dicht. Vermijd hem maar. Nou, dan de andere files ook nog maar even. Dat zijn dagelijkse A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. N35 Zwolle-Almelo tussen de tunnel en Wierden. 5 kilometer en meer dan 10 minuten vertraging. En die meer dan 10 minuten heb je ook op de N50 vanuit Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, de A28. Ook 5 kilometer daar en meer dan 10 minuten aan vertraging. Je staat voor een uurtje. Dat zijn we. Ik voel me een beetje Oprah Winfrey.
18: Ja, we geven weg.
17: Ja, we geven weg. Noodradio 2. Zullen we het gewoon 2 doen?
18: Ja, we doen gewoon 2.
17: En een modeaccessoire. Het modeaccessoire.
18: Die wil je
17: van
18: hebben.
17: De komende zomer.
18: De barbecue handschoen.
17: De barbecue handschoen. Blijf luisteren en dan maak je kans op die prachtige prijs.
19: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
20: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neps alle soorten hold.
21: Wat moet korter?
20: BRTT heb ze alle soorten hold.
21: Nee, korter.
20: BRTT heb ze van hold.
21: Korter.
20: Een bult hold, BRTT.
21: Korter.
20: RTT hold.
21: Korter.
20: Hold.
22: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
23: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
22: Koop nu een keuken bij Staalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
13: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: De Barbecue Week op Radio Oost. Marcel Oosten.
1: 8:09 is het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
1: We gaan nog een uurtje door. Goedemorgen, ja. Benjamin.
2: Ja, we op de grill zo.
1: We zien elkaar al sinds 5:00 vanochtend. Ja, we leggen hem nog een uurtje op de grill. Lekker brutselen, zoals de Duitsers zeggen. En dan gaan wij noodradio's weggeven. We gaan barbecue handschoenen weggeven.
2: Wat geven we niet weg? Kunnen
1: lekkere muziek draaien om je vandaag een beetje in de stemming te brengen. Voor de zomer, het weer is een tikkie minder, maar ja, nog best aangedaan.
2: Prima te doen.
1: Hollands zomerweer noemen we het. Zo dadelijk, blijf erbij, dan hoor je al de grillplaat aan jou om te raden welke plaat we het over hebben. En dan pak jij zo'n handschoen mee.

0: Clarence Clemens, de saxofonist destijds van Bruce Springsteen. Samen met Jackson Browne hoorde je en You're a Friend of Mine.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Raad de grillplaat.
0: Jazeker, raad de grillplaat zijn we aan toegekomen. Want we zitten midden in die Barbecue Week. Belangrijkste daarvoor is dat jij je stemlijstjes in gaat dienen, Benjamin.
3: Ja, voor morgen dan gaan we natuurlijk beginnen met die top 100.
0: Ja.
3: En als je een lijstje invult, ja, dan kun je zomaar kans maken op die barbecue koffer die we hier weggeven.
0: Zo is het. Ik heb de hele week top 75 gezegd, maar excuses daarvoor. Nee, sorry, het was anders. We kregen zoveel inzendingen van mooie platen. We hebben er een top 100 van gemaakt.
3: Je krijgt er gewoon 25
0: bij. Je krijgt er gewoon 25 bij. En zo is het. Je lijstje indienen, pikken we je daar dan uit. Maak je kans op een heuse barbecue koffer. Hij staat hier ook voor mensen die meekijken.
3: Te shinen.
0: Op onze desk. Ja, te shinen. Dat is een mooi dingetje.
3: Ja, dat is mooi schoon. Mooi,
0: kleiner dan een aktekoffertje en je neemt hem zo mee. En dan kun je hem er gewoon met zo'n koffertje ergens neer gaan. Je vlijtje ergens neer. Ja. En je gaat barbecue.
3: Moet klein, klein en compact, maar ja, superhandig.
0: Kleine disclaimer. De zak houtskool moet dan ook mee. Ja. En je aansteker en je vlees en je sausen. Mm. Maar goed, enfin. De barbecue weegt niet veel en neemt niet veel ruimte in. En het is een kekdingetje.
3: Ja, het is een mooi ding, zeker.
0: Ja, absoluut. En pas wel... Pas wel wat op.
3: En hij past bij alle andere accessoires die er natuurlijk bij horen.
0: Juist, over die accessoires gesproken. Een barbecue handschoen kun je nu winnen. Als je het goede antwoord hebt op Raad de Grillplaat. We laten een klein stukje muziek horen. Dat muziekje dat hebben wij op de barbecue gelegd. En dan blijft het volgende over.
1: De Grillplaat.
0: Ja, het vet spettert en sputtert al lekker eronder, maar ik vond deze te doen.
3: Ja, dat
0: gisteren,
3: is,
0: gisteren dacht ik, wat is dit?
3: Dit liedje is goed gaar geworden.
0: Precies. Onze redacteur heeft, legt ze altijd op de grill. En soms stookt ze het vuur iets harder op. Andere keer iets minder hard. Ja. Nu valt het wel mee.
1: De grillplaat.
0: Hé, hey, dat is een makkie. Laat het maar weten via de app. En wie weet pikken we jou eruit voor die barbecue handschoen.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
2: Raad de grillplaat.
0: Ja, we hebben hem weer op de grill gelegd, de plaat. Het fragment is weer voorbijgekomen. Er zijn weer veel antwoorden op binnengekomen. Zullen we maar gewoon iemand bellen?
3: Ja, laten we dat doen. Er zijn inderdaad verschillende appjes binnengekomen. Maar ook wel wat meer, denk ik, dan gisteren. Deze was iets makkelijker, hè?
0: Ja, denk ik ook. Maar toch dat niet iedereen het goed
3: ziet. Nee, dat is natuurlijk ook altijd een ding. Maar dat is ook leuk, hè? Dat het dan niet te makkelijk is. Dat er ook wat verkeerde appjes binnenkomen.
0: Kijken we of we onze gedroomde kandidaat aan de lijn krijgen, wilde ik zeggen. Deddy, goedemorgen. Marcel en Benjamin hier.
4: Oh, hallo.
0: Van Radio Oost.
4: Ik zou even mijn radio iets zachter zetten.
0: Oh, dat is mooi. Anders hoor je jezelf terug.
4: Precies. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Nee, heel fijn, Deddy. Mooi dat je luistert trouwens. Heb je vaak op Oost staan?
4: Altijd.
0: Mooi zo. Nou. Dat is heel goed.
4: Zelfs in de auto nog. Dus
0: oh, heel goed. We zijn altijd bij je. Dat doet ons goed, Deddy. Zullen we eerst even de zaken afhandelen? Je hoorde de grillplaat voorbij komen. Ik laat hem nog een keer horen.
1: De grillplaat.
0: Nou, was niet te moeilijk, hè?
4: Die moet niet zo moeilijk zijn. Abba,
0: ja.
4: Summer Night City.
0: Oh nee, hij mag nog niet zeggen. Ja, we gaan even luisteren of dat het goede antwoord was, Deddy.
1: De grillplaat.
0: Ja, heel verrassend. Het was goed. Deddy, gefeliciteerd. Je pakte de barbecue-handschoen mee. Nee, heel goed. Ja. Jij hebt het heel goed gedaan. Ik zat er weer naast. Dat geeft niks. Doe je veel barbecuen?
4: Jazeker.
0: Ja?
4: Oh. Heerlijk.
3: Wat gaat erop?
4: Nou, kleinkinderen vinden worstjes en hamburgers toch wel de favoriet.
0: Ja.
4: Zonder meer.
0: Kinderen zijn gek op worstjes.
4: Ja, nee, dat is waar. Ik zelf ook wel lekker.
0: Ja. Doe je nog wel eens iets vegetarisch erop? Of tenminste iets niet-vlezigs?
3: Groente?
4: Nee.
0: Okay.
4: Ik zet er wel de rauwkost altijd bij.
0: Ja.
4: Gewoon rauwkost maken, lekker. Of komkommersalade.
0: Heerlijk. Maar, ja, gisteren hadden we de courgette. Nee, wat hadden we voor tip? De aubergine.
3: Een plakje courgette en een paprikaatje erop.
0: Ja, een plakje aubergine
3: zeker
0: kan
3: een
0: ook.
3: Zeker een keer doen.
4: Jullie zijn gezond bezig.
0: We zijn ook gezond bezig. Nou, niet altijd, moeten we zeggen. We doen ons best, ja, Deddy.
4: Is helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Blijf even hangen en dan noteren we je gegevens. En dan komt de handschoen ook te dragen gewoon in de stad of op feestjes.
3: Mooi accessoire, hoor.
4: Ik hang hem in de auto.
0: Ja, dan hang hem in de auto. Maar niet aan je spiegel. Daar heb ik zo hekel aan die grote bananen aan de spiegel.
4: Nee.
0: Dan zien mensen dus gewoon niet meer waar ze rijden. Dat is
3: gevaarlijk.
0: Ja, dat is heel gevaarlijk.
4: Nee, zo'n grapje, hoor.
0: Ja, nee, dat hadden wij wel verwacht. Maar goed, dan kon ik gelijk mijn punt even maken over die bananen aan de spiegel. Zie je trouwens niet zo heel vaak meer. Deddy, gefeliciteerd. Fijne dag. Hij komt naar je toe.
4: Ja, jullie ook. Yes.

0: Midsummer Night City hoorde je van ABBA. Dat was het goede antwoord op de grillplaat. De handschoen is vergeven. We hebben nog wel een noodradiootje in de aanbieding, toch?
1: Oh, dat komt het volgende half uur nog wel ter sprake.
0: Zeker doen we dat het volgende half uur.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for a

0: zilver. Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Oh, leuk, Shania Twain. Nou ja, zeg, wat is hier aan de hand? We hebben wat techniekprobleempjes vanochtend.
4: Het is
3: heel vervelend. Ja,
4: een leuke aankondiging.
3: Klinkt heel goed, maar ik kan de pingel niet meer vinden. Ach, nou, maakt niet uit. Het regionale nieuws, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Benjamin.
5: Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit minderjarige meisjes door loverboys naar Duitsland worden gebracht voor seksuele uitbuiting. Dat staat in een nieuw rapport van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Het gaat om meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen die de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie hebben moeten werken in België of Duitsland. Het komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Ook Christina was slachtoffer, maar inmiddels niet meer. Nu zet ze zich in voor anderen.
6: Ik hoop dat ik mijn stem nog meer mag laten horen. Want de impact die dit op een mens heeft, of je nou een man bent of een vrouw bent, het is echt heel heftig.
5: Het blijkt dat vaak meisjes en jonge vrouwen die nog thuis wonen of in een instelling zitten slachtoffer zijn. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om gedwongen prostitutie tegen te gaan. Het kabinet voelt er niets voor om de nieuwe stikstofplannen alweer aan te passen. Vannacht was er tot na middernacht een debat over. Voor die plannen heeft het kabinet steun nodig van oppositiepartijen, bijvoorbeeld van Pro en Ja 21, zegt deze verslaggever.
7: Nou, Ja 21 wilde dus aanpassingen, maar dat is dan weer meteen een probleem voor het kabinet, want Pro wil juist geen aanpassingen. Die partij vindt eigenlijk dat er meer nodig is dan het kabinet voorstelt. Ze betwijfelen of het kabinetsplan wel ingrijpend genoeg is om de natuur te herstellen. En daarom willen zij dit plan alleen steunen als er juist niks vanaf gaat, zei Kamerlid Bromet.
5: Landbouwminister Jamie van Essen uit Losser is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof mogen uitstoten. Het kabinet voert vanaf 2029 een kleiner stembiljet in. Bij de laatste drie verkiezingen zijn er al proeven geweest met zo'n kleine stembiljet, onder andere in Borne. Die gemeente stopte er al wel na één verkiezingen mee vanwege het aantal ongeldige stemmen. Dat was met het kleinere biljet namelijk iets hoger dan bij het grotere stembiljet. Op het nieuwe stembiljet staan alleen de partijen en nummers, geen namen van kandidaten meer. Stemmers moeten dan ook twee vakjes invullen. Ze moeten aangeven op welke partij ze stemmen en het vakje invullen met het nummer van hun voorkeurskandidaat. En hulpdiensten hebben gisteravond een jonge vrouw uit het water gered in Zwolle. Rond 7:45 kwam er een melding binnen van een persoon te water. De brandweer kwam met duikers en een onderwaterdrone ter plaatse. Kort daarna werden extra duikers en boten opgeroepen. De vrouw werd gevonden, ter plaatse gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de vrouw gaat. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Heb ik toch nog maar even verkeersinformatie voor je, want de N340 Zwolle-Ommen is afgesloten. Bij Uitleusden was er eerder vanochtend een ongeluk met meerdere voertuigen. Dient in vervolgen is de weg dicht. Hou daar rekening mee. Dan de enige overgebleven file, ook nog maar even vermeld op de N50 vanaf Kampen richting de A28 knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging daar. Het weer dan nog even. Ik heb geen weerbericht, maar het wordt best aardig weer. Hey, verrassend. Hier is Shania Twain.

De Barbecue Week op Radio Oost. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de

0: Tangerine samen met het Zo Gospel Choir en Work for That Love. Het is de nieuwe oogst voor deze week. Je hoort hem regelmatig voorbij komen. Nog tot morgenmiddag.
1: Ja, dan weer een nieuwe oogst. Natuurlijk
0: nieuwe
1: een
0: oogst.
1: Nieuwe plaat van een artiest uit Overijssel. Want die zetten we natuurlijk in het zonnetje met de nieuwe oogst.
0: Precies. Nou, je hoort een relaxte muziekje. Het wordt nog best een aardige dag vandaag. Ik was er net misschien wat te kort over. Het wordt aardig weer. Maar er trekken wel wolkenvelden onze provincie binnen. En daar kan een spatje regen uitvallen, met name in het noorden van de provincie. Dan weet je dat ook weer. We hebben het zoveel weg te geven en te doen,
1: ja,
0: dat we helemaal de noodradio zijn vergeten.
1: Dat kan toch niet?
0: Dat kan niet.
1: En dus, mag niet.
0: Nee, dus. Wil je ervoor in aanmerking komen? De hand bij de appknop op onze website of op onze sociale media. En anders dan toets je het nummer in 06-456-71-331. En als je dit geluid hoort, dat heb je dus net gehoord, dan mag je appen. Het is helemaal niet moeilijk. Het is geen hocus pocus. Dit is wel Abracadabra van Steve Miller.

0: Heb jij ook nog geen noodradio?
1: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
2: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? Listen to the mariachi late at night. Lekker, relaxed.
2: Heerlijk relaxed.
1: Beetje Mexicaanse muziek. Mexico is door op het WK. Ook dat nog.
2: Ja, alle gastlanden zijn nog
1: alle gastlanden
2: in de race.
1: Zijn door. Dus dat is mooi. Er zitten ook mooie dingen aan het WK. We hebben nog een noodradio weg te geven.
2: Ja, niet onbelangrijk natuurlijk.
1: Volgens mij hebben nog nooit zoveel mensen gereageerd. dat houdt niet op.
2: Ja, we kunnen natuurlijk maar eentje kiezen. We doen niet aan lieve woorden, gewoon noodradio.
1: Nee, vandaag niet. Nee. Het werd wat twijfelachtig.
2: We zijn niet om te kopen vandaag.
1: We zijn niet om te kopen. Gisteren hebben we iets te veel laten gaan, lijkt mij.
3: Meneer Irma.
1: Ja, Irma, goedemorgen met Marcel en Benjamin van Radio Oost.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, je bent op de radio.
3: Ja, helemaal mooi.
1: Ja, heel goed, want je hebt de noodradio te pakken.
3: Daar ben ik blij mee.
1: Heel goed. Je zit in de auto, hoor ik, of...
3: Ik zit bij Broekbeek, ik ben aan het vissen.
1: Sorry?
3: Ik zit bij Broekbeek en ik ben aan het vitten.
2: Vitten?
1: Vitten.
3: Vissen.
1: Vissen! Vissen. Oh. Ah. Oh, dat is leuk. Oh, en bijten ze?
3: Ja, ik heb er al eentje. Ze zitten net dus.
1: Je zit er net. En wat zwemt daar zo?
3: Steur en meerval.
1: Oh, steur dus. Ook?
3: Ja, steur, ja.
1: Oké, wat heb je gevangen?
3: Ik heb een steur gevangen.
1: Zo, doe maar. Oké. Okay.
3: Ja.
1: En daar kan kaviaar nog uit dan? Of,
3: Nee.
1: Zo groot zijn ze niet.
3: Zo groot zijn ze niet.
1: Oké. Nou, vang ze dan. En
3: ja,
1: voortaan kun je er een lekkere radiootje bij zetten.
3: Ja, zeker.
1: Nou, dat is toch hartstikke mooi. Vissen. Ik hoop dat ze gaan bijten. Irma, blijven bijten vandaag.
3: Ja,
1: jij hebt in ieder geval beet.
2: Hey.
3: Nou, heel mooi, dankjewel.
1: Wij gooien een aasje uit en jij hapt. Irma, dankjewel. Blijf even hangen voor je gegevens. En dan komt de radio zo snel mogelijk naar je toe. Dankjewel, hè.
3: Helemaal goed, dankjewel.
1: Dat was Irma aan het vissen.
2: Nou, wat leuk.
1: Ik had het niet verwacht. Maar, ja, ik dacht ook even fitten.
2: En wat betekent dat allemaal dan?
1: Nou, in ieder geval, die radio is binnen aan de waterkant. Niet te hard zeggen, het zetten natuurlijk, want dat stoort de vissen en de andere vissers. Die zijn daar ook niet blij mee, weet ik uit ervaring. Zit erop, Benjamin.
2: Het zit erop, helaas.
1: Het was weer een enerverend uurtje.
2: Ja, helaas ben ik er morgen niet in de ochtend, weer in de middag natuurlijk.
1: Ja, daarom. Jij moet ons het weekend in gaan praten en begeleiden. Heel goed, na tienen gaat het plezier gewoon door op de radio met Paula Keij. En morgen meld ik me in ieder geval wel weer om 6:00. En Benjamin dus morgenmiddag richting het weekend.
2: Zin in.
1: Fijne dag. Oh ja, gaan we er natuurlijk nog wel even uit met een ouderwetse stamper, toch?
2: Tuurlijk.
1: Normaal vraag je hem aan in de disco. Maar wij draaien hem gewoon om 6:10 op Radio Oost. Hier zijn Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Oeh.

0: Post Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
1: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit minderjarige meisjes naar Duitsland worden gebracht voor seksuele uitbuiting. Meerdere gewonden bij een kettingbotsing op de N340 bij Ommen. Bij het ongeluk waren 2 auto's en 2 bestelbusjes betrokken. En Gregor Helf wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente. Helf treedt op 1 september in functie. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en een locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
4: Radio Oost. Paula Keizer.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Het is bijna alsof je een verloren nummer van de Beach Boys hoort, hè?
1: Paula Keijzer.
0: En dat was ook precies de bedoeling. Het zijn Britten, maar ze wilden het Californisch over laten komen. Alsof je op het strand ligt in Californië. Zong het ook expres met een Amerikaans accent. Dus nou, goed gelukt toch? Beach Baby hoorde je van de First Class op Radio Oost. 8:10 is het. Hele goede morgen. Ook vandaag maak je weer veel kans op de Noodradio. Hoe doe je dat? Simpelweg door het woord Noodradio te appen naar de Oost-app. Ja, en zometeen, we gaan even vanaf Californië naar de zomer in Spanje. Want we wanen ons straks even in Spaanse sferen. Maar eerst de muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran en Blondie.

Emerald en A Night Like This. Nou, ik zei het al, je waant je toch even helemaal in Spaanse sfeer als je dat hoort. Was ook de bedoeling, want het was het idee dat ze Spaans over zou komen. Die invloeden hoor je er ook in, terwijl ze gewoon hartstikke Nederlands is. Caroline van der Leeuw heet ze eigenlijk. En voor dit project noemde ze zichzelf Caro Emerald. Inmiddels heeft ze dit afgesloten. Is ze verder gegaan onder een andere naam, genaamd The Jordan. Omdat ze uit de Amsterdamse Jordaan komt. Vond ik ook hele goede muziek, maar daarna werd het een paar jaar stil. En inmiddels gaat ze verder onder de naam Caro. Ja, dat komt er dan toch al wel weer wat bekender voor, omdat we die ook een beetje kennen vanuit deze naam. En ze heeft daar ook nieuwe muziek alweer mee uitgebracht. Namelijk afgelopen februari, I Can't Win. The

heel anders natuurlijk dan Karen Emerald. Maar wel heel erg mooi ook. Misschien dat we binnenkort nog wel weer veel meer van haar gaan horen. Zou ik helemaal niet erg vinden. Oh ja, en wat we net ook hoorden. Dat was een noodradioalarm, hè?

dat betekent natuurlijk, als je dat noodradioalarm hoort, dat je een berichtje stuurt via de Oost-app of via WhatsApp. 0645671331. Stuur simpelweg noodradio en je maakt kans. Nou, al die namen die hebben gereageerd heb ik ingevuld in het rad. Eens even kijken wie eruit gaat komen. Oeh, Epper 30 is het, zie ik. En dat is Willy Vullink uit Lossen. Willy, van harte gefeliciteerd. De noodradio is voor jou. Stuur me vooral even een berichtje met je adres en je mailadres. Dan gaan we ervoor zorgen dat hij bij jou op de deurmat terechtkomt. Nou, en geen stress, want als je nog wil winnen, je hebt nog genoeg kansen vandaag. Overigens nog tot en met zondag.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
10: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%.

0: op te vangen. Dat blijkt uit een analyse van RTV Oost van de nieuwe coalitieakkoorden. En daarmee houden ze zich niet aan de spreidingswet. Maar volgens verslaggever Rutger Borgerink gaat het om spierballentaal van met name Borne en Oldenzaal.
1: Ze kunnen inwoners namelijk helemaal niet beloven dat ze geen asielzoekers gaan opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan de gemeente dwingen om een AZC te openen. En dat zagen we eerder natuurlijk in Albergen gebeuren.
0: Borne sluit juridische stappen niet uit als het Rijk de gemeente dwingt. Intussen heeft de asielminister gemeenten die achterblijven om uitleg gevraagd. Er heeft eerder vanochtend een kettingbotsing plaatsgevonden op de N340 bij Ommen. Bij het ongeluk zijn meerdere gewonden gevallen. Twee auto's en twee bestelbusjes raakten bij het ongeluk betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid via de parallelweg. Een automobilist die via de berm de parallelweg wilde bereiken reed zich vast in een greppel. Bij een autodealer in Deventer is vannacht brand uitgebroken in een bestelbus. De politie gaat uit van brandstichting. In de buurt van de bus werd een brandbare vloeistof gevonden. Een bestelbus die ernaast geparkeerd stond raakte beschadigd. Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan. En Gregor Half wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Twente. Hij is de opvolger van Vinod Subramaniam en begint op 1 september aan zijn nieuwe functie. Met de benoeming van Half is het college van bestuur weer compleet. Volgens de Raad van Toezicht brengt Half bestuurlijke en academische ervaring mee uit het hoger onderwijs en internationale bedrijfsleven. Hij promoveerde in de communicatiewetenschappen aan de Universiteit in Münster. Gregor Half zegt dat hij uitkijkt naar de nieuwe uitdaging. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Vanochtend kunnen we nog genieten van het zonnetje. En dat zorgt ervoor dat het nu een graadje of 20 is. Daarna komt er wat bewolking bij. En eind van de ochtend zal het ook wat gaan regenen. Ook in de middag gaan we daar nog wat van merken. Uiteindelijk zitten we dan maximaal rond een graadje of 23. Je hoorde het net vast al van Benjamin, maar nog even voor de zekerheid. Die N340 dus. Zwolle richting Ommen is tussen Ommen en Oud-Leuzen in beide richtingen gesloten in verband met een ongeluk met een vrachtwagen.

0: Miracle Sharky op Radio Oost en Good Heart.
1: Paula's platenkast.
0: Ik heb vandaag een dame meegenomen uit mijn platenkast voor wie ik ontzettend veel bewondering heb. Ik heb ook wel eens een podcast over haar geluisterd. En elke keer als ik weer iets nieuws over haar hoor, dan sta ik weer versteld van al het moois wat ze doet en de plek waar zij vandaan komt. Ik heb het over Dolly Parton. Opgegroeid in een best wel groot gezin. Veel kinderen. Heeft het helemaal niet breed gehad. En dat is een van de redenen dat zij juist wil dat kinderen wel wat hulp krijgen. Ze heeft bijvoorbeeld ook een soort boekenclub opgericht. Dat ze boeken doneert aan scholen, aan kinderen die het moeilijk hebben, zodat ze wel kunnen lezen. Want dat vindt ze belangrijk. Ze heeft een eigen pretpark. Dollywood heet dat. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Of Dollyland. Haar werknemers vindt ze ook heel belangrijk dat die genoeg geld hebben. Ze heeft ook opleidingsprogramma's. Nou, allemaal dat soort dingen. En dan maakt ze ook nog eens fantastische muziek. Want dat wordt soms een beetje onderschat. Maar zij heeft zoveel mooie nummers geschreven. En het nummer wat ik nu mee heb genomen is daar, vind ik, een voorbeeld van. We kennen het als een klassieker van Dolly Parton. Maar tegelijkertijd is het best bijzonder. Want in plaats van dat ze iemand volledig afbrandt, zet ze juist iemand in een positief daglicht. Ondanks dat diegene iets aan het doen is waar zij helemaal niet achter staat. En ik denk dat je dat misschien nog nooit eerder beseft hebt. Misschien nu wel. Ik ga hem voor je opzetten. Dolly Parton is dit met natuurlijk Jolene.

Davy is on the road again, hoorde je van de Manfred Mann's Earth Band. Maakt het een paar minuten voor elf. Hier heb jij je stem al uitgebracht op de Barbecue Top 100. Morgen is het zover, dan ga je hem horen. Ja, ik zou zeggen, zeker nog even doen, die stem uitbrengen. Want misschien hoor je dan jouw zomerse keuze wel terug in die top 100 morgen. En het stemmen, dat kan via oost.nl/barbecue. En ja, dan maak je natuurlijk ook, hoe kan het anders, kans op een barbecue in deze barbecue week.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1991?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld... en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap-ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: De laatste nieuws in Overijssel. Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit minderjarige meisjes naar Duitsland worden gebracht voor seksuele uitbuiting. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren. Borne testte dat biljet vorig jaar al, maar stopte daarmee na meerdere ongeldige stemmen. En in Deventer is een bestelbus vermoedelijk door brandstichting uitgebrand. En ook een uitgebrande bestelbus in Glanenbrug. Brandstichting wordt niet uitgesloten.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Radio Oost. Paula Keizer.
1: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Barbecue Week op Radio Oost.

Avare l'amore, comincia tu, hoorde je op Radio Oost. Ja, en ooit heeft de tv-kantine hier dus ook een versie van gedaan. Een parodie, volgens mij iets met mondkapjes. Ik vond dat toen zo grappig en ik blijf er maar naar zoeken. Elke keer als ik het nummer weer hoor, denk ik, oh, ik wil hem nog even terugzoeken. Maar ik vind hem telkens niet. En dat is zo frustrerend, want het is zo grappig. En ik zou het heel graag een keer met je willen delen. Mocht jij nou weten welke het is, laat het me dan vooral even weten. Tijd voor muziek nu van Kenny Loggins. Daarna komt Miss Montreal eraan. En daarna krijg je nog wat tips om op te stemmen in de Barbecue Week.

0: Miss Montreal hoorde je met schuilen. Dit was hem, hè? Ik vroeg dat net. Wat was dat nummer nou ook alweer met die mondkapjes, hè, van Rafaella die we net hoorden? En toen kwam meerdere reacties binnen dat het deze was. Onder meer van Claudia. En Peetje liet het ook weten. En ik zag dat Jeroen had ook nog een berichtje gestuurd. Er is namelijk ook nog een andere cover van dit nummer. Die is namelijk van Siska Peters. Doe de samba met mij. Samba, samba de hele nacht. Doe de samba met mij. Dans de samba. Nou, dit is precies wat ik bedoelde. Dankjewel. Heb ik het toch nog eventjes kunnen delen. Mijn favoriet is toch wel Tabby Nou op je mail van Jopie Parlefiet. Wat goed is dat, zeg.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Past helaas niet in de Barbecue Week, maar het origineel dus wel. Dus daar hebben we net van kunnen genieten. Je kan nog je stem uitbrengen op die Barbecue Top 100. Morgen ga je die horen op Radio Oost. 100 nummers die volgens jou bij de zomer passen. Ja, en met een beetje geluk zit dus jouw keuze daar ook tussen. Ik heb Karen aan de lijn. Karen uit Letterlen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een hele mooie collectie waar je op gestemd hebt. Viel mij op veel reggae, hè?
2: Ja, maar ik vind dat ook echt zomers. Dan geniet je, dan is heel relaxed altijd.
0: Ja.
2: En dat is gewoon dat je echt in een goede sfeer komt.
0: Ja, heerlijk. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Jimmy Cliff, Reggae Night heb je op gestemd. Bob Marley, One Love. Maar ook met Stir It Up, Laid Back, Sunshine in Reggae. En natuurlijk deze.
2: Ja. Dan kun je op schuifelen.
0: Ja, doen jullie dat ook wel eens in de zomer?
2: Niet meer, nee. Ik heb die leeftijd niet meer dat ik vaak doe. Nee, wel een keertje met mijn kleinzoon bijvoorbeeld. Dat je dan eventjes zo'n klein dansje doet en zo. Oh, ja. Dat is wel leuk.
0: En is dat een beetje de muzieksmaak die je ook op hun over kan brengen? Dat zij de reggae nu ook leuk vinden?
2: Ja, het is, gelukkig hebben ze niet meer die... Want ze hadden eerst echt van die muziek dat je denkt van dat klopt niet met mijn hartslag. Weet
0: oh
2: wel?
0: Ja.
2: En dan word je heel onrustig. Dus dan werkt dat niet.
0: Nee, dat snap ik. Nou, gelukkig hebben ze in elk geval een oma met een goede muzieksmaak. Dus dat helpt in elk geval mee. En ik zag deze ook op je lijstje staan, Karin. Het is ook haast wel een beetje dat reggae-gevoel, hè, hoor ik nu.
2: Ja.
0: Joe Cocker, Summer in the City natuurlijk. Ja. Waarom deze?
2: Nou ja, Joe Cocker, dat is gewoon echt een zanger van... Nou, die moet je niet eruit houden. Die moet je er gewoon bij hebben.
0: Ja. Het is ook een klassieker, toch, als we het hebben over zomerse muziek?
2: Echt. Ja,
0: en heeft dit dan ook iets te maken met jouw vakantie in Turkije?
2: Nou, nee, want dat was wel grappig. Ik ben heel lang geleden naar Turkije geweest met mijn oom en tante. En toen was ik net zwanger van mijn oudste. En hebben wij 4 weken met de camper zijn wij op pad geweest naar Turkije. En dan was het zo van dat als wij ergens langer dan 1 nacht verbleven, dan ging ik met mijn man in een tentje. Zodat we toch een beetje privacy hadden.
0: Mm-hmm.
2: En anders dan zaten we gewoon, sliepen we ook in de camper. Maar toen waren we een keer in een dorp in Turkije. En dan mochten wij niet in een tentje slapen, want dan had je wilde honden.
0: Ah.
2: En dus wij werden uitgenodigd bij mensen gewoon thuis te slapen. En dan slaap je op de vloer, weet je, op zo'n mat.
0: Ja.
2: Maar dan is het ook van als je naar de wc, dat is gewoon een gat met, daar heb je een bak water naast staan. Dus je moet slippers dan aan en dan moet je het in dat gat proberen dus te richten.
0: Oei.
2: En dan een beetje spoelen met wat water. Dus dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Maar wij hebben daar ook echt zoveel gastvrijheid mee gemaakt. Van, wij stonden een keer op een Turkse camping. Mm-hmm. En,
0: wat ik dus niet wist dat bestond, campings in Turkije.
2: Nou, dat was heel lang geleden, dus 36 jaar ongeveer terug. En in dat stukje waar wij waren, daar kwamen eigenlijk gewoon niet zoveel buitenlanders. Dat was gewoon vandaar heel erg uniek.
0: Ja.
2: En toen was er een vrouw ook, die was met eten bezig. En ik zei alleen maar, lekker. Nou, en wij mochten aanschuiven.
0: Nee, joh.
2: Dat soort dingen. Dat is echt zo van... mijn tante werd gevraagd om in de jury te gaan zitten voor een buikdanswedstrijd. Nou, echt. We hebben de mooiste tijden meegemaakt daar.
0: Oh, zo klinkt het ook. Ja, als ik aan Turkije denk, dan denk ik toch aan die resorts, hè, met de all-inclusive. Dat je dan ook het zwembad hebt en dat je eigenlijk bijna niet van dat terrein afkomt. Wat zo zonde is, want er is dus nog veel meer. En jullie hebben ook echt met de locals, zoals het dan heet, kennis gemaakt. En ook dus niet op de toeristische gebieden.
2: Nee, want het was toen ook nog een keer zo van dat mijn man en mijn oom werden uitgenodigd voor een barbecue. Mm-hmm. Nou, en die gingen dus met de mannen de bergen in. En er werd ook een schaapsherder kwamen ze tegen en er werd een schaap gekocht. En die kwam ook op de barbecue daar. En wij als vrouwen, wij hadden zoiets van, wij gaan gewoon met z'n tweeën, wij pakken de bus en we gaan naar de kapper. Weet je wel, dat soort dingen. Maar er was nog een andere man, die had juist ons willen begeleiden van om andere dingen te doen of zo. Van, zo zijn ze dan. Van, ze willen niet dat de vrouwen zich dan ook gaan vervelen of zo. Dus het was echt heel gastvrij allemaal. Dat is het leukste ding om mee te maken.
0: Herinneringen voor het leven, Karin.
2: Ja, en als je dan gewoon van, ik ben een jaar of 8 terug een week in Istanbul geweest. En toen zaten wij in een hotel tegenover de rechtbank. Dus we hadden eigenlijk altijd bewaking. Zo kun je dat ook dan zien.
0: Ja.
2: En, maar dan was het van, wij deden dan eind van de avond, gingen we altijd ergens wat drinken. En bij een vaste plek gewoon. Van, dat vonden wij gewoon prettig. Maar dan kreeg ik altijd bij mijn wijn, kreeg ik of een stukje kaas of wat nootjes. Want ze hadden zoiets van, wijn moet je altijd iets bij je hebben.
0: Mm-hmm.
2: En toen wij dus de laatste dag dat wij daar waren, hadden wij gewoon kleine souveniertjes voor ze gekocht. Nou, die obers en zo, die waren gewoon hartstikke verdrietig dat we weggingen en heel emotioneel daardoor. Want die zijn ook niet gewend, want als ze geld kregen, dan moesten ze dat inleveren.
0: Ja.
2: Maar zo'n klein souveniertje hoefden ze niet in te leveren, dus ze hadden echt een aandenken aan ons. Dat vond ze prachtig.
0: Ja, wat mooi, Karin. Nou, fijn dat je dat met ons wilde delen. En er is nog één nummer uit je lijst, die mag ik helemaal draaien. Volgens mij behoeft dat niet heel veel uitleg, toch?
2: Nee, zeker niet. Want het is toch echt ook belangrijk dat de meiden ook heel erg lol hebben.
0: Precies. En dat hebben jullie ook op die vakantie die je omschreef zeker gehad, hoorde ik al. En daar denk dit nummer misschien ook wel een beetje aan terug. Het is in elk geval een heel fijn zomers nummer. Dank voor je stem op de barbecue top 100, Karin.
2: Dankjewel ook.
0: Mooie dag nog. Doeg.
2: Doeg.
0: Ook jij kan nog stemmen. oost.nl/barbecue.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
10: Wat moet korter?
9: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
10: Nee, korter.
9: Bij RTT heb ze volle holt.
10: Korter.
9: Een bult holt bij RTT.
10: Korter.
9: RTT holt.
10: Korter.
9: Holt!
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Het is 11:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nederlandse minderjarigen en jongvolwassenen worden vaker dan gedacht over de grens heen seksueel uitgebuit. Blijkt uit nieuw onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Vooral kwetsbare meisjes uit de jeugdzorg worden door loverboys naar Duitsland gebracht om in de prostitutie te werken of drugs te smokkelen. En Enschede wordt genoemd als een van de plaatsen van waaruit die slachtoffers vertrekken. Onderzoekers schatten dat dit de afgelopen jaren bij in elk geval 125 jongeren is gebeurd. Maar ze denken dat het om veel meer mensen gaat. Doordat informatie tussen Nederland en Duitsland wordt beperkt, blijft de uitbuiting vaak buiten beeld. Het grote stembiljet dat we allemaal kennen van de verkiezingen, waar je altijd een beetje mee staat te hannissen in het hokje, dat gaat verdwijnen. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren, waarop niet één, maar twee vakjes worden ingekleurd. Ook wordt nog bekeken of het stemmen met een volmacht moet gaan veranderen. Zo'n klein stembiljet is in een paar gemeenten al getest, waaronder in Borne. Maar de gemeente stopte daar snel met die proef. Als argument werd het aantal ongeldige stemmen genoemd. Dat is met het kleine stembiljet iets hoger dan met zo'n groot ding. Het kleine stembiljet is voor lang niet iedereen zo makkelijk te gebruiken.
14: Wat het voor kiezers misschien iets ingewikkelder maakt, omdat het nieuw is, is dat de naam van de kandidaten niet meer opstaat. Dus je moet nu van tevoren of in het stembiljet

0: Want het gaat er dus om dat je twee hokjes moet kleuren. Het gaat op persoon, het is met een getal. Dus het is wel even iets waar we toch weer even aan moeten wennen waarschijnlijk.
1: Ja, want de lijst heeft natuurlijk een nummer. En de persoon op die lijst, daar staat ook altijd een nummer voor. Dat is er zoveelst op de lijst. Dus daar zijn we eigenlijk al wel mee gewend. Maar je kijkt natuurlijk altijd eerst nog van naar de partijnaam. En dat staat er straks niet op. En de naam van die persoon ook niet. Dus je moet eigenlijk van tevoren dan al bedenken. Oh, bijvoorbeeld... noem iets, CDA is dit nummertje. En daar staat deze persoon op dit nummertje. Dus dan moet je die twee corresponderende nummers invullen.
0: Exact. En gelukkig hoef je het niet te onthouden. In het stemhokje hangt ook weer zo'n lijst met namen en nummers. Dus je kunt het altijd goed controleren of je het juiste bolletje aankleurt. Maar toch, het zal weer even wennen worden.
1: Ja, oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: Een bestelbus in Glanerbrug is vannacht compleet uitgebrand. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen, maar van de auto is weinig over. Er kwam ook heel veel rook vrij, dat een hoop mensen hebben gezien. Hoe die brand kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Mogelijk gaat het om brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen. En de Euro-Hellendoorn-rally is dit jaar weer gewoon als vanouds. In september wordt de editie verreden gewoon vanuit Hellendoorn, met het avonturenpark als het centrale punt van dat evenement. Na jaren waarin die rally zich over heel Twente verspreidde, kiest de organisatie nu gewoon dus voor die terugkeer naar de plek waar het ooit allemaal begon. Op die manier wil de organisatie de rally weer een beetje dicht bij deelnemers en inwoners brengen. Half september, dan is dat zover. En daar hebben we tegen die tijd natuurlijk veel aandacht voor hier bij RTV Oost.
1: Ik voel wel een gemiste woordgrap. Ah. Ik zou het zo leuk vinden als het Rallydoorn had geheten.
0: Ach, Paula.
1: Ja.
0: Bel ze even.
1: Ja.
0: Doe dat even.
1: Hallo, met Paula. Rallydoorn, mag dat?
0: Zou ik heel leuk vinden.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Heel goed voor de reclames, goed voor de affiches en een leuke titel. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel, Wieke. Vanochtend kunnen we nog even genieten van de zon, maar daarna gaat het wat bewolkter worden en het gaat ook wat regenen. Ook vanmiddag merken we die regen nog. Qua temperatuur is het momenteel rond de 20 graden. Het wordt nog ietsje warmer, 21 in de Kop, 23 in Twente. Morgen dan blijft het waarschijnlijk droog, dus dan nog maar even genieten van het mooie weer. Als je de weg op gaat, let op, want op de N340, Zwolle richting Ommen, daar is tussen Ommen en Oud-Leuzen de boel afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk daar.

0: Zojuist kwam het noodradioalarm voorbij en veel mensen hebben weer gehoor daaraan gegeven. Namelijk door simpelweg het woordje noodradio te appen via de Oost-app. Ja, en dan maak je dus kans op die noodradio. Dus even kijken wie daar uitkomt. Van alle appers is dus de 18e apper. Dus even gaan bellen. De gelukkige. Kijken of we haar aan de lijn kunnen krijgen.
1: Hallo?
0: Hallo? Spreek ik met Helma?
1: Ja, dat klopt.
0: Helma, je spreekt met Paula van Radio Oost. Gefeliciteerd.
1: Oh, ja, dankjewel.
0: Je hebt de noodradio gewonnen.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik was het.
1: Ja, nee, ik app met het 06-nummer, vandaar dat het niet in beeld kwam als RTC Oost.
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Nou, dan weet je nu voor eens en voor altijd dat als dit nummer het is, dat wij het zijn.
1: Ja, heel goed, ik zal het nog goed inzetten.
0: Goed zo. Nou, je bent echt helemaal verrast, hè?
1: Nou, ik was gewoon aan het werk en dan af en toe druk je me eventjes in, zeg maar. Ja. Zodra je hem langs hoort komen op de radio. Dus ik ben gewoon aan het werk en dan ben je inderdaad verrast.
0: Ja, nou, goed zo. Ik hoop dat het een goede verrassing is.
1: Nou, leuk verrassing, ja.
0: Nou, mooi. En wat voor werk doe je?
1: Ik ben agrarisch vergunningsverlener bij de Omgevingsdienst Twente.
0: Ah, oh, dan zit je lekker in de buitenlucht.
1: Nou, nee, dat doe je voornamelijk vanuit kantoor, zeg maar. En zo af en toe mag je naar de bedrijven toe.
0: Oh ja. Dus je zit dan binnen?
1: Het merendeel zit je binnen, ja.
0: Oh, dat is misschien op een dag als vandaag ook niet heel erg, want ik begreep dat het vanmiddag gaat regenen.
1: Oké, nou het is wel dreigend inderdaad, maar ik,
0: Zit je lekker droog?
1: Ik zit lekker droog.
0: Hebben jullie al een radio op het werk?
1: Wij hebben, op het werk staat er volgens mij geen in.
0: Oh, nou desnoods dan kun je je noodradio straks meenemen natuurlijk. Zet je hem daar gewoon mee en dan kun je daar ook lekker naar de radio luisteren.
1: Ja, dat klopt. Ja, dan zitten we daar met elkaar. Dus dat is niet zo heel fijn als iedereen een eigen geluidje aan heeft.
0: Nee, dat is dus ook weer zo. Dan forceer je gewoon het hele kantoor om naar ons te luisteren.
1: Ja, maar goed, het is soms ook lekker om eventjes zonder geluid aan het werk te zijn. Dus ik wil mijn collega's niet verplichten wat zij luisteren.
0: Hé, Helma. Wat doe je nou? Ja, maar die noodradio is hoe dan ook voor jou. Van harte gefeliciteerd ermee. Blijf nog heel even aan de telefoon. Dan ga ik je adres noteren en dan komt hij jouw kant op.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Goed zo, mooie dag hè.
1: Tot hetzelfde.
0: Doei.

Material Lover van Sienna Spiro op Radio Oost. En ik krijg wat berichtjes binnen. Ik vroeg net aan Helma of het al bij haar regende. Nou, daar nog niet. Maar in Deventer is het inmiddels al wel flink aan het regenen. Het ziet er naar uit alsof dat ook in Twente nog wel terecht gaat komen. Misschien dat de kop er net goed mee wegkomt.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook! Uit de meterkast!
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
17: Het nieuws in Overijssel. Gemeenten moeten zich aan de wet houden. Dat zegt de asielminister over 3 gemeenten in onze provincie... die weigeren om asielzoekers op te vangen. En de Euro Hellendoorn Rally is dit jaar weer gewoon in Hellendoorn. Na jaren waarin die rally zich over Twente verspreidde... kiest de organisatie nu bewust voor een terugkeer naar de plek waar het ooit allemaal begon. Meer nieuws in de app.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.

0: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
2: Radio Oost. Paula Keizer.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: De Barbecue Week op Radio Oost.

De Nolans zijn in the mood for dancing, hoorde je op Radio Oost. Maakt het 7 minuten over 12. Hele goede middag. Ja, op meer plekken in de provincie begint het wat meer te regenen. Tony uit Maria Prochi laat het weten dat het daar inmiddels ook regent. Gerrit uit Ommen die zegt hier regent het ook. En ook in Deventer regent het inmiddels, zegt Henk. Nou ja, ik denk dat het op steeds meer plekken in onze provincie zal gaan regenen. Ik moet zeggen, ik vind het wel even lekker. Volgens mij hebben de plantjes het ook wel nodig. Alleen maar goed, toch? Zometeen nog muziek. Smooth Operator komt eraan.

0: hoorde je met Smooth Operator. Maakt het bijna 20 over 12.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Mocht je nou nog de weg op moeten en de N340 over moeten, nou, dan heb je geluk, want die weg bij Ommen is inmiddels weer open. Was eerder vandaag afgesloten bij de kant op in verband met een ongeluk daar. Hey, het is tijd om eens even die barbecue erbij te pakken. Nou ja, niet letterlijk dan, hè, op de radio. Want morgen is de barbecue top 100. Je kan nog stemmen via oost.nl/barbecue. Maak je ook kans op barbecue handschoenen als je dat doet. Maar die kun je nu ook winnen. Ja, die kan je natuurlijk ook gebruiken als overhandschoenen bijvoorbeeld. Hartstikke fijn, verbrand je namelijk je vingertjes niet. Als je net zo onhandig bent als ik, heb je die vast wel nodig. Ja, en als je net zo onhandig bent als deze dame, misschien ook wel. Want, nou, je hoort het, zij heeft de vingers verbrand. Oeh, dat klonk pijnlijk. Maar wie was dit? Welke bekende artiest heeft de vingers verbrand? Nog één keer luisteren? Weet je het goede antwoord? Stuur hem dan in via de Oost-app. Of bel even 074-2456-665. En dan, nou, wat zullen we doen? Over een half uurtje hoor je het antwoord.

David Bowie, Absolute Beginners, nummer wat je niet zo heel vaak voorbij hoort komen. Nou, wat je ook niet zo vaak voorbij hoort komen, is een bekend iemand die er handen brandt. Nou, net hoorde je het toch echt. Maar de vraag aan jou was, wie was dit? Zometeen, na de klok van 12:30, laat ik het je nog een keertje horen. Let

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1991? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
6: Aan tafel! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op Stahl.nl. Stahl met dubbel L.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
7: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
11: Half 1 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het ministerie van Asiel verwacht dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet houden. De gemeenten Hardenberg, Borne en Oldenzaal weigeren om mensen op te vangen, ondanks dat dat moet volgens de wet. Minister Van der Brink, de minister van Asiel dus, wil eerst met die gemeente in overleg en heeft om uitleg gevraagd. Als ze geen goede geldige reden hebben en niet meewerken, dan kan het kabinet gaan ingrijpen. In het uiterste geval kan de minister zelf een plek aanwijzen voor een nieuw asielzoekerscentrum. In Deventer wordt voor de zoveelste keer onderzoek gedaan naar een brandstichting. Bij een autodealer brak vannacht brand uit in een bestelbusje. De politie gaat dus weer uit van een dader. Want in de buurt van die bus werd een brandbare vloeistof gevonden. Een busje dat ernaast stond raakte ook beschadigd. En vandaag wordt daar dus volop onderzoek gedaan. In Deventer is al heel lang sprake van heel veel autobranden. En Grols koopt bierbrouwer Gulpener helemaal. De twee werken al bijna 30 jaar samen, maar nu wordt Grols dus volledig eigenaar. Volgens de brouwers is het nodig om sterker te staan in een biermarkt waar de concurrentie steeds groter wordt en steeds minder mensen ook echt drank drinken, maar vooral aan de niet-alcoholische drankjes gaan. Gulpener blijft bierbrouwen in Limburg onder de eigen naam, maar toch nu dus een vertrek wat dat betreft richting Enschede op papier. Ook de bekende speciaal biertjes die blijven. Hoeveel geld de overname heeft gekost, maken de bedrijven niet bekend. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
11: Dank je, Wieke. En het weer krijgen we van Margot Ribbering. Margot, een hele goede middag.
13: Goedemiddag, Paula.
11: En die regen die komt er inmiddels aan, hè?
13: Ja, die is op heel veel plaatsen al gesignaleerd, maar het stelt niet veel voor, hoor. Beetje lichte regen in Enschede-West na toch wel wat uurtjes zon. En een maximum bij Hans Rikhof in Enschede-West van 23,8 graden. Dus die 25, die halen we daar niet meer. En dat is dan ook het einde van zijn hittegolf die daar 15 dagen duurde in Enschede-West. Ton van Gelder in Hattemerbroek, die heeft al een millimetertje regen opgevangen. Daar waait een stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. En na een maximum van 21,9 is de temperatuur in de regen gezakt naar 18,9. En bij mijn collega

0: is het ook wel weer mooi weer. We moeten er nog even geduld voor hebben. De eerste middaghelft, tot een uurtje of 3, 4 is het dit weer. Met bewolking en af en toe regen en stevige wind. En daarna wordt het droog en klaart het weer op vanuit het westen. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Is het best lekker weer. En morgen krijgen we overigens ook een mooie dag. Dat is een droge dag. Met meer zon en wolken. En daarbij waait de wind nog steeds wel uit een west- tot noordwestelijke richting. Dus heel warm wordt het niet. Maar ik denk dat morgen de temperaturen net zo uitkomen als vanochtend. Tussen 21 graden in de Kop van Overijssel en 23 graden in Twente.
1: Ja, zo heb ik het liefst.
0: Ik ook. Ja, ja, lekker, fijn. Lekker doe weer.
1: Precies, zo is het. Margot, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Je hoorde het net al voor het nieuws. Ja, er was iemand die brandde de vingers. Maar wie was dat? Even luisteren. Oeh, dat klinkt heel pijnlijk. Nou, laat het even weten als je weet wie dit is. Stuur het in via de Oost-app of bel.

0: You Too en With or Without You, de Barbecue Week op Radio Oost. Bijna 1:15 en ik speel het barbecue-spel met Gerben uit Almelo. Ja, en daar regent het ook al een beetje.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Het wordt een beetje.
0: Vind je dat fijn, regen?
1: Op zich niet, maar nu zijn we er wel eventjes blij mee.
0: Ja, hè? Ja, ik heb hetzelfde. Ja. Ja, dus helemaal goed dat er nu even weer wat uit de lucht valt. Kunnen we wel gebruiken. Maar ik kan me zo indenken dat je iets meer van een mooi weer bent dan het liefst ook barbecue weer.
1: Zeker.
0: Ben jij altijd thuis de grillmeister?
1: Ja.
0: Ja? Je moest er even over nadenken.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan? Hebben jullie zo'n barbecue met kolen staan of wordt het elektrisch?
1: Ja, gewoon ouderwets met kolen.
0: Oh ja, dat is ook wel het lekkerst eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En heb je nog favoriete recepten die bij jullie thuis altijd standaard tevoorschijn komen?
1: Nee, niet echt. Nee? Gewoon van alles wat. Ja.
0: Wij hebben altijd standaard een maaltijdsalade. Dus een bepaalde salade met pasta en spinazie en zo. Die komt altijd op tafel. Dit wordt altijd van tevoren gemaakt. Ja, en natuurlijk standaard stokbrood en huzarenslaatje en allemaal dat soort zooi.
1: Ja,
0: en het vlees natuurlijk
1: gewoon,
0: ook wel.
1: Ja, absoluut. Gewoon, ik zeg altijd het standaard. Standaard gebeuren. Hè?
0: Ja, maar dat is niet voor niks standaard. Dat is gewoon omdat dat werkt.
1: Het is gewoon lekker.
0: Ja, precies. Je hebt helemaal gelijk, Gerben. En dan is het ook wel fijn als je dan toch de grillmeister bent, dat je ook een beetje jezelf kan beschermen tegen die hitte, die warmte van de barbecue. Toch? Dat je een barbecue-handschoen hebt.
1: Absoluut.
0: Nou, laat het nou net zo zijn dat jij daar nu kans op maakt.
1: Nou, heel fijn.
0: Toch, dat dacht ik. Je hoort iemand die de handen brandt. Het is een bekende zangeres. Maar welke bekende zangeres brandt haar handen hier?
1: Cher.
0: Ja, je zei het al.
1: Ja, Cher.
0: Ja. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is er inderdaad. Goed gehoord.
1: Dat was het makkelijker.
0: Klink jij ook zo als je je handen brandt, Gerben?
1: Zeker.
0: Nou, dat gaat vanaf nu niet meer gebeuren, want die barbecue-handschoen die komt naar je toe. Heb je al gestemd op de top 100?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, nou zeker nog even doen.
1: Dat gaan we zeker nog even doen.
0: Kan nog even via oost.nl/barbecue. En vind jij Cher leuke muziek?
1: Vind ik hele mooie muziek, ja.
0: Oké, zullen we die dan gaan draaien nu?
1: Heel fijn.
0: Prima, gaan we daarvan genieten. En voor jou natuurlijk gefeliciteerd met de handschoen. Blijf nog even aan de lijn, gaan we het allemaal regelen.
1: Oké, dankjewel.

Deze heb ik lang niet gehoord. Zeg, kinderen voor kinderen met meidengroep. Nou, dat hebben mijn zusje en ik regelmatig meegezongen. Met natuurlijk diezelfde droom. Dansjes, borstels als microfoons. Alles erop en eraan. Hele goede middag. Een paar minuten voor 1 is het. Fijn dat je lekker Radio Oost luistert. Zometeen na de klok van 1 sturen we onze Oene op pad. En tot aan die klok van 1 even genieten met de Dire Straits. Dit is Money for Nothing.

podcasten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heerden, heb ze alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT heb ze van holt.
7: Korter.
6: Een bult holt bij RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
8: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Gemeenten moeten zich gewoon aan de wet houden. Dat zegt de asielminister over 3 gemeenten in Overijssel die weigeren om mensen op te vangen. En in Deventer wordt vandaag opnieuw onderzoek gedaan naar brandstichting. Voor de zoveelste keer is een auto uitgebrand. De politie is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je natuurlijk op rtvoost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaarverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien, verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Radio Oost. Paula Keizer. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Bruno Mars.
1: Op Radio Oost.
2: Op pad
1: in Overijssel. Vorige week opende een nieuwe tentoonstelling in het museum in Oldenzaal. Ja, ik vergeet dus altijd hoeveel geschiedenis er wel niet in onze provincie zit. En Oldenzaal is daar ook een heel goed voorbeeld van. En iemand die daar alles van weet, dat zijn natuurlijk de mensen ook in het museum daar. Maar Oene, jij krijgt er ook een hele hoop over te horen, toch? Want daarom ben je daar.
3: De tentoonstelling De Veranderende Stad is te zien in Museum Oldenzaal.
1: Ja.
3: Ja, 4 eeuwen geleden ging Oldenzaal bij Nederland horen. En toen is er heel veel veranderd. Nicky Oldemonnikoff, ja, jij bent van die tentoonstelling. Je bent van Museum Oldenzaal. Want voor die 4 eeuwen, waar hoorde Oldenzaal toen bij?
4: Nou, voor die 4 eeuwen was natuurlijk de 80-jarige oorlog. En ging het hier echt flink van. Want Oldenzaal lag natuurlijk heel goed op een handelsroute tussen Nederland toen al en Duitsland. En ja, dus het is 7 keer van Spaanse handen naar Staatse handen, van Spaanse handen, et cetera. Dus er is hier enorm gevochten. Maar in 1626 ging de kogel letterlijk door de kerk en ging Oldenzaal bij Nederland horen. En dat heeft veel veranderd.
3: Ja, 400 jaar geleden. Wat is er zoal te zien in deze tentoonstelling?
4: Ontzettend veel. We dachten van, willen echt een tentoonstelling waar mensen lekker doorheen kunnen dwalen. Dus je ziet kaarten uit 1626. Maar ook foto's bijvoorbeeld van de aanleg van de nieuwste woonwijken.
3: De Essen zag ik.
4: De Essen, Zuidberghuizen. Maar je ziet ook foto's en schilderijen. En het is vooral heel veel, zodat we mensen eigenlijk willen laten meenemen in de ontwikkeling van een stad. En in ons geval staat natuurlijk Oldenzaal.
3: Ja, wat is de meeste verandering dat Oldenzaal gekend heeft de afgelopen jaren? Afgelopen 4 eeuwen?
4: Ja, die 4 eeuwen geleden begon er dus echt een enorme verandering. Namelijk ging Oldenzaal toen dus bij Nederland horen in protestantse handen. Terwijl iedereen die Oldenzaal een beetje kent weet, Oldenzaal is heel katholiek. En toen moesten de katholieke inwoners de poorten, de muren en de grachten die Oldenzaal had afbreken. Ja, en dat heeft Oldenzaal wel echt ongelooflijk veranderd.
3: Ja, dan kijk je daar, zeg maar, wat Oldenzaal nu is. Is dat de kaart waar ik nu naar kijk? Want daar zie ik wel wat bouwvallen. Ik zie natuurlijk de Olde Griezen, hè, de Prehelmerskerk. Waar kijk ik naar?
4: Je kijkt naar Oldenzaal in de jaren 60. De Olde Griezen, de Plegelmus, die staat hier natuurlijk al eeuwen. Dat is eigenlijk het enige in de hele stad dat nooit veranderd is. Maar daarnaast zie je echt een enorme bouwput. En dat is de aanleg van het stadhuis. En daar hebben toen heel veel oude pannen, waaronder de synagoge die in onbruik was geraakt na de Tweede Wereldoorlog. Want alle Joden in Oldenzaal, bijna alle Joden, zijn vermoord. Dus de synagoge was in die zin, hoe cru ook, niet meer nodig. En die is onder meer gesloopt voor de bouw van een nieuw stadhuis. En dat geeft tot op de dag van vandaag altijd veel gedoe, om het maar even zo te zeggen, in onze stad. Want heel veel mensen vinden hem ontzettend lelijk. Terwijl toen was men hartstikke blij dat je eindelijk wat moois, wat nieuws kon bouwen op die plek.
3: Ja, ik zag ook een afbeelding van het oude stadhuis dat door een storm is verwoest. Althans de gevel.
4: Ja, de gevel. Ja, en dat is later allemaal weer hersteld. Dus er zijn wel toen ook in die jaren, ook in de jaren 60 bijvoorbeeld, dus ook bijvoorbeeld de gevel van ons museum, van het Paltenhuis weer helemaal in oude staat teruggebracht. Dus enerzijds hebben ze toen heel erg geprobeerd om het oude dat er nog was en dat heel mooi was te herstellen. En anderzijds hebben ze ook heel veel gesloopt ten behoeve van vernieuwing, van nieuwbouw.
3: Wat is er te zien van het Oldenzaal heden te dagen, het Oldenzaal nu?
4: Je ziet foto's bijvoorbeeld van de aanleg van de nieuwste wijken. Dus van de Graven S bijvoorbeeld en van de Essen. Maar we willen vooral mensen oproepen om de stad van nu vast te leggen. En we hebben vanaf vandaag een wedstrijd ook daarvoor. Alle informatie staat op onze website. Maar mensen worden echt door ons gevraagd van teken, schilder, fotografeer, maak de stad zoals die nu is of hoe je zou willen dat die wordt. Stuur dat naar ons in. En dan gaan te eind augustus worden de 10 werken uitgekozen door een jury. En die worden hier dan af september tentoongesteld.
3: En dat is dan ook de prijs?
4: En dat is dan ook de prijs.
3: Goed, je zei het al, voor meer informatie op de website. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien?
4: Tot 18 oktober.
1: Tot 18 oktober heb je dus de tijd om daarheen te gaan. Klinkt tof. Beetje de geschiedenis weer induiken hier, hou ik van. Muziek van Suzanne Freke zit goud.
5: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Even kijken hoor, water. Ja, check. Kaarsen, dat liggen er ook. Wc-papier, ja. Lucifers. Ja, even kijken of ze nog doen hoor. Oh, oh. Noodradio.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek.
3: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
4: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Half 2 geweest, het is tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het ministerie van Asiel verwacht dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet houden. De gemeenten Hardenberg, Borden en Oldenzaal weigeren om asielzoekers op te vangen, ondanks dat dat moet volgens die wet. De minister Van den Brink wil eerst met gemeenten in overleg en heeft om uitleg gevraagd. Als ze geen goede reden hebben en niet meewerken, dan kan het kabinet ingrijpen.

0: omgeving te horen was. Een raam en een deel van het kozijn zijn vernield. Politie doet dus volop onderzoek. Er is nog niemand opgepakt. De woningmarkt lijkt een beetje af te koelen. De huizenprijzen stijgen wat minder hard dan in de afgelopen jaar. 3% dit jaar, naar verwachting 4% volgend jaar. En er zijn een paar redenen voor, zegt deze verslaggever.
1: We zagen de afgelopen maanden allereerst al dat de rente aan het stijgen is. En dat betekent gewoon simpelweg dat je minder kunt lenen. En bovendien hebben mensen best wel wat zorgen over de economie. Dus ABN AMRO verwacht dat mensen ook niet zozeer al hun spaargeld zullen willen ingaan zetten op bij het kopen van een huis. Dus ja, dan bereik je op een gegeven moment wel een beetje het maximale.
0: En we gaan nog even naar muziek van gisteravond. Want 40.000 fans van de band Mumford & Sons waren gisteren te vinden in Groningen. Ook mensen uit onze provincie gingen die kant op om samen naar die Britse band te kijken.
2: Ja, het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
3: En waarom is dat dan het mooiste concert?
2: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
4: Zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig.
0: Heel prachtig en ook heel populair, want vorig jaar stonden ze nog in een uitverkochte Ziggo Dome. Gisteren dus 40.000 fans die kant op. En het is echt een aanrader om het even op te zetten op YouTube strakjes bijvoorbeeld. En volgens mij was Paula daar ook gisteren.
5: Jazeker, met de hele familie zelfs.
0: Leuk.
5: Ja, nou, ik moest wel even schakelen toen ik binnenkwam, hoor. Oh. Ik had even gemist dat er dus zoveel mensen zouden komen.
0: Jij dacht, ik heb een solo-concertje.
5: Nou ja, god, ik dacht, het zal wel druk worden. Maar dat ik daar met 40.000 andere mensen op het veld stond, daar had ik even geen rekening mee gehouden.
0: Hoe was het?
5: Ja, het was wel heel leuk.
0: Ja.
5: Maar ik was wel blij dat we een beetje achteraf zijn gaan staan. Dat ik niet zo in de meute stond. Want ja, gewoon even iets meer ruimte om je heen, dat is toch wel fijn.
0: Ja, het is echt een leuke band, leuke mannen. Mumford & Sons dus zijn al een paar jaar natuurlijk bezig. We kennen ze vanuit Engeland. En het is echt goed om zo even op zo'n zomersdagje even aan te zetten.
5: Ja, daar past het wel bij. Zeker hun eerste album. Ik kwam er wel achter dat ik dat toch echt het leukste vind.
0: Werd daar nog wat van gespeeld?
5: Ja, heel veel. Okay, heel veel. Misschien zullen we dat zo ook even hier doen?
0: Ja, leuk.
5: Ja, toch?
0: Maar even horen wat het is.
5: Oké, nou, heel gaan goed. We straks even doen dan. Wat trouwens wel heftig was, we kwamen terug bij de auto's. Er waren heel veel parkeerplaatsen natuurlijk geregeld voor zoveel mensen. En in heel veel auto's was ingebroken.
0: Oh, dat meen je?
5: Ja,
0: oh,
5: ja, waren gelukkig niet in die van ons, ook niet in die van mijn ouders. Maar er was een raampje ingetikt. Ze waren blijkbaar met zo'n sensor langs de auto's gegaan te kijken of er apparatuur in lag. En er waren mensen die hadden, ja, moet je het niet doen, hun laptop mee. Die was dus de uitgejat. En er waren nog meer auto's waar wij stonden die waar ook in was ingebroken. Er was een raampje ingeslagen.
0: Treurig einde van zo'n leuke avond.
5: Ja, maar ik vind het ook wel heftig dat er dan dus mensen zijn die daar zo misbruik van maken dat andere mensen een leuke avond hebben. En dat zij dan denken, ik ga nu mijn slag slaan en ik ga met mijn apparaat langs al die auto's en dan ga ik lekker raampjes intikken en jatten. Ik snap dat gewoon niet.
0: Het is maar goed dat jij daar niks van begrijpt, denk ik.
5: Nou,
0: ja, dat staat ver van je af, kan ik me voorstellen.
5: Gelukkig wel.
0: Meer nieuws uit Overijssel vind je op oost.nl of in onze eigen app.
5: Dankjewel. Momenteel een beetje regen, maar na regen komt dan weer zonneschijn. En die zonneschijn komt er ook echt aan. Als de bewolking een beetje is weggetrokken, kunnen we weer van die zon genieten. En dan wordt het van 21 tot 23 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. En uiteindelijk zal het afkoelen naar zo'n 10 tot 13 graden.

my dear. Gisteren stonden ze dus in het Stadspark in Groningen. Zo'n 40.000 mensen kwamen daarvan op af. Mumford & Sons hoorde je op Radio Oost met Little Lion Man. Ja, ik stond daar ook tussen. En dit was echt puur even nagenieten. Over genieten gesproken. Het is ook heel fijn om prijzen weg te mogen geven. Ook dat mag nu weer gaan gebeuren. Het motorradioalarm kwam voorbij. En de gelukkige winnaar is Gerda Scholen. Gefeliciteerd.

0: De Archies op Radio Oosten. Sugar, sugar. Het is vandaag een feestelijke dag, want deze 2e van juli is ook de verjaardag van niemand minder dan Marga Bult. En ik dacht, laten we haar gewoon even spontaan bellen. Even feliciteren namens Radio Oost. Kijken of we het te pakken kunnen krijgen op deze verjaardag. Is natuurlijk druk gebak aan het uitserveren aan de visite, dat snap ik ook. Maar we proberen het gewoon even, wie weet.
1: Met Marga.
0: Marga.
1: Ik ben even niet, maar als je je naam en telefoonnummer inspreekt, dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Tot zo.
0: We doen het, we proberen het gewoon nog een keer. Hè? Wat kan het schelen? Probeer het gewoon nog een keer. Wie weet dat het dan wel lukt. Ik weet zeker dat we haar wel even kunnen feliciteren.
1: Hallo Marga.
0: Marga, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Nou, dank je wel.
0: Hallo, je spreekt met Paula van Radio Oost.
1: Ach, wat gezellig.
0: Nou, fijn. Wat heb je een mooie, verjaardag vandaag?
1: Nou ja, het is, ik weet niet hoe het in Twente is, maar hier in het zuiden is het echt een soort herfstdag en veel regen.
0: Ja, het motregent hier een beetje. Het wisselt wat af, gelukkig ook wel een zonnetje. Maar als ik dat zo hoor, hebben we hier het betere weer in de provincie.
1: Ja, absoluut. Jullie zitten goed. Nee, maar verder hartstikke leuk, joh. Het is natuurlijk toch een soort kroonjaar ook voor mij.
0: 70 jaar, ja.
1: Zo. En ik voel me helemaal niet zo. Het is zo gek. Want ik bedoel, als kind en je zei iemand wordt 70, dan dacht ik, jeetje, wat oud. En nu ben ik het zelf.
0: Ja, maar het 70 van nu is ook niet meer het 70 van vroeger, zeggen we dan, toch?
1: Nee, het zijn inderdaad wel andere tijden.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als je vroeger mensen van 50 zag lopen in bepaalde kleding en nu, dat was ook al een hemelsverschil. Nee, maar we hebben vandaag niet echt groot feest, want dat doen we namelijk zondag.
0: Oh.
1: Ik woon al een hele tijd in Oostenrijk, tussen Tilburg en Vught. En ik heb natuurlijk kinderen die allemaal werken en een baan hebben en familie. Dus wij gaan dat zondag vieren en dan tevens samen met Ludo, want die is 75 geworden in december. En toen zat hij net even een beetje in een proces qua ziek zijn. En toen hebben we gezegd, weet je wat we doen? We gooien onze leeftijden op elkaar en dan zijn we samen 145. En dat gaan we dan doen aanstaande zondag en dan met een... Ja, met familie, kinderen, kleinkinderen van beide kanten en enkele vrienden. Dus klein, maar wel heel gezellig. En dan hoop ik wel op mooi weer. Natuurlijk.
0: Nou, dat hoop ik ook voor. Ja, een prachtig moment ook om die kroonjaren te vieren. En wat wordt er dan geserveerd? Wordt het gebak of worstenbroodjes of toch de krenten weg?
1: Nou ja, wat goed van jou. Dat klopt. Wij hebben inderdaad, we beginnen toch ouderwets met koffie en thee. Want we hebben de gemiddelde leeftijd is ook wat ouder. Mijn kinderen zijn de jongsten ongeveer en de kleinkinderen. Nee, maar we hebben inderdaad, dat klopt. Dat is een Brabantse traditie, worstenbroodjes. Maar we hebben daar ook heerlijke appelgebak bij. En daar is een strandje en daar is water bij. En we kunnen lekker buiten. Dus nee, dat wordt gezellig. En dan hebben we een walking dinner. Gewoon kleine gerechtjes waar iedereen lekker van kan smullen. Want ze komen natuurlijk van ver af, hè.
0: Ja.
1: Uit Twente. En mijn dochter woont bij Leeuwarden. Dus die zit ook uren in de auto. En ik vind het heerlijk om iedereen weer te zien. De familie van beide kanten. Ja.
0: Ach, wat fijn. Wat heerlijk iets ook om naar uit te kijken.
1: Ja, zeker. Verheug ik me enorm op.
0: En dan vandaag lekker de dag voor jezelf. Dat is ook fijn.
1: Ja, nee, ja, hartstikke veel berichten. Vanmorgen Ludo hartstikke lief met bloemen en ontbijtje en een lief cadeautje. En mensen bellen, de kinderen hebben al gebeld. Ach, je kent dat wel. En een mooie kaarten in de bus, echt nog ouderwets met de post.
0: Ach,
1: dat zijn allemaal dingen, jongen. Dus daar geniet ik sowieso van.
0: Nou, hartstikke mooi. Flink verwend dus en terecht. Van harte gefeliciteerd nogmaals, ook namens ons hier bij Oost. En op vele jaren meer, Marga.
1: Nou, dat hopen we. En lekker gezond blijven. Voor iedereen geldt dat. Maar dat is het allerbelangrijkste, denk ik, als je ouder wordt. Als we maar op een leuke en gezonde manier ouder kunnen worden.
0: Zo is het. Dat heb je mooi gezegd. Dankjewel.
1: Ja. Hey, graag gedaan. En de groetjes ook daar, hè.
0: Komt goed.

70 kaarsjes mag ze vandaag maar liefst uitblazen. Marga Bult hoorde je op Radio Oost met Rechtop in de Wind. En daarvoor feliciteerden we haar ook eventjes. Ja, want zo'n bijzondere leeftijd, dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Nou, dat doet ze ook zeker niet, want ze vertelt dat ze het vandaag lekker rustig aandoen. Maar komende zondag, dan wordt het uitgebreid gevierd. Alles erop en eraan, worstenbroodjes erbij, want ze woont inmiddels in Brabant. Nou, volgens mij gaan ze daar een hele mooie dag van maken met vrienden en familie. Ik wens jou ook nog zo'n mooie dag toe. Zometeen hoor je Jan Willem samen met Wieke op je radio. Met nog veel meer fijne zomerse muziek die ook past bij de barbecue. Ja, en morgen natuurlijk die barbecue top 100. Je kan nog heel even stemmen. Je hebt vandaag nog de tijd op oost.nl/barbecue.

0: Weerplus Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
10: e-boekhouden.nl.
11: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
14: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
15: Wat moet korter?
14: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
15: Nee, korter.
14: Bij RTT heb ze van een holt.
15: Korter.
14: Een bult holt bij RTT.
15: Korter.
14: RTT holt.
15: Korter.
14: Holt.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Gemeenten moeten zich aan de wet houden. Dat zegt de asielminister over de 3 gemeenten in onze provincie die weigeren om asielzoekers op te vangen. En in Deventer wordt volop onderzoek gedaan naar brandstichting. Voor de zoveelste keer is er een auto uitgebrand in een woonwijk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Meer nieuws, dat vind je op rtvoost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit zijn de files. Zo midden op de middag om 2:02 staat er op de N50... tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer, 10 minuten de vertraging. En op de N337 Zwolle richting Deventer, om precies te zijn, tussen Olst en Deventer, ook daar een file. 4 kilometer en een kwartier ben je langer onderweg.
5: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Koop nu een keuken bij Stahl Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
2: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.
8: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
9: We built this city.
2: De Barbecue Week.
9: We built this city on rock and roll. We built this city.
2: Op Radio Oost,

0: Bouwen, dat is het devies. En Starship doet mee met We Build This City.
1: Jan-Willem Cobus.
0: 2:08. We gaan de middag met je doorbrengen. En dat is heel gezellig. Lekkere muziek hebben we natuurlijk. Er zijn er nog noodradio's te winnen. Het zijn de laatste dagen. Hè. Tot en met zondag loopt deze actie. Misschien later in het jaar nog een keer weer. Ik kan niks beloven. Maar het is echt nu de laatste kansen voor zo'n noodradio. Als je het signaaltje hoort, als je die toeter hoort voorbij komen, dan kun je weer gaan appen. En het gaat zo eerlijk mogelijk. We loten 1 iemand uit al die inzendingen die binnenkomen. En als je er al eentje gewonnen hebt, dan mag je niet meer meedoen. Dat zijn de regels, heel simpel en duidelijk. En we hebben straks ook weer de pop-up plaat waar je over mee mag denken. En natuurlijk de lekkerste muziek richting de barbecue top 100... die we morgen gaan draaien van 8 tot 6. Nee, van 8 tot 6 inderdaad. 10 uur achter elkaar. De 100 grootste barbecue-hits volgens Overijssel. En je kunt nog stemmen tot vanavond. Doe dat eventjes snel via de website oost.nl. En via de app kun je nog aanklikken op de stemmer. En dan ding je ook nog mee naar een barbecue-handschoen. En onder alle stemmers verloten we ook een barbecue-koffer. Als je gezellig met z'n tweetje ergens buitenaf of zo wilt barbecuen, of op de camping, is dat een hartstikke handig ding. 2-persoons barbecue in een koffer voor het meenemen. Die kun je winnen door te stemmen op de barbecue top 100. Hier is Gino Vanelli en Wild Horse.

0: is het altijd something good.
1: De pop-up plaat.
0: Gisteren was het Ilse de Lange die we hadden in de pop-up plaat. En vandaag doen we dat ook nog eens een keertje. Maar dan weer met een andere artiest. Zo wisselen we elke dag af in de periode van de zomer in Overijssel. De komende weken op Radio Oost. Vandaag is het nog de barbecue week in aanloop naar. En hoe langer we de barbecue week doen, hoe slechter het weer wordt, geloof ik. Op dit moment regen. Ja, dat is althans in dit deel van de provincie het geval. Hoe zat dat ook alweer? Dan komt er water uit de lucht. Waren we even kwijt. Hoewel, natuurlijk in de afgelopen weken heeft het ook wel eens bij zo'n onweersbui toch pittig geregend. Maar echt zo'n driezel-dreuzeldag zoals nu, dat het maar door blijft regenen, dat zijn we haast niet meer gewend. Eventjes weer aan wennen, verveelt ook snel trouwens. Maar dat proberen we te voorkomen door met andere dingen bezig te zijn, zoals daar dus inderdaad zijn de...
1: Zomer. De pop-up plaat.
0: Inderdaad. Welke artiest is het vandaag? Toto. Wat schiet jou als eerste in de gedachte als jij de bandnaam Toto hoort? Is dat een nummer? Is dat misschien een herinnering? Voor mezelf geldt bijvoorbeeld, vorig jaar waren ze in de Gelredome in Arnhem. Volgens mij was het vorig jaar, of is het alweer het jaar ervoor? Ja, de tijd vliegt. Maar dat was wel een gigantisch goed concert. Een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. In het voorprogramma zat toen de Christopher Cross. Dat was echt helemaal geweldig. Maar wat is jouw gedachte als jij denkt aan Toto? Denk je dan bijvoorbeeld aan dit? Of misschien wel aan dit? Misschien wel aan totaal iets anders, of een albumtrack, of noem maar op. Heb jij een goed idee, dan kun je dat doorgeven. En ook slechte ideeën zijn welkom. Zo makkelijk zijn we ook weer vandaag. Dat kan via 0645671331.

0: Heb jij nog geen noodradio?
1: Geen paniek.
2: Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
1: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers
3: aan tafel.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
5: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei!
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Het is alweer 2:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel. Zometeen gaan we weer loten uit de vele inzendingen voor de noodradio. Maar eerst het nieuws van nu op een rijtje door Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. Ook een tweede verdachte van een zware mishandeling in het centrum van Deventer komt vrij. Het gaat om een man van 23. Die wordt verdacht van het doodschoppen van een plaatsgenoot. Het slachtoffer liep zwaar hersenletsel op en lag er zelfs een tijd in coma. Maar volgens de rechter is er nu te weinig bewijs om die verdachte langer vast te houden. Zo is er geen DNA van het slachtoffer gevonden op zijn schoenen of kleren. De man mag voorlopig niet in de binnenstad van Deventer komen en mag ook geen contact opnemen met het slachtoffer. Het ministerie van Asiel verwacht dat gemeenten zich aan de spreidingswet houden. De gemeente Hardenberg, Borne en Oldenzaal weigeren om mensen op te vangen, ondanks dat dat moet volgens die wet. Asielminister Van den Brink wil eerst met gemeenten praten en heeft hen om uitleg gevraagd. Als ze geen goede reden hebben en niet meewerken, dan kan het kabinet ingrijpen. Go Ahead Eagles gaat Jacob Breum kwijtraken. Die speler uit Denemarken was vandaag niet bij de training en is onderweg naar het Franse Saint-Étienne om medisch gekeurd te worden. Dat staat vandaag in de Stentor. Breum heeft nog een jaar een contract in Deventer. Kwam 3 jaar geleden naar Deventer en was in 105 wedstrijden goed voor 20 doelpunten en 17 assists. En er zijn dit jaar minder campers verkocht. Vooral de verkoop van tweedehands campertjes is flink teruggelopen. Volgens brancheorganisaties komt dat doordat campers veel duurder zijn geworden. Sinds dit jaar betalen eigenaren meer motorrijtuigenbelasting. En ook de hoge brandstofprijzen en milieuzones maken een camper voor veel mensen een stuk minder aantrekkelijk. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Ik denk niet dat er veel campers tussen staan, maar er staan wel files op de N50, moet ik zeggen. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer al daar, 10 minuten de vertraging. En dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB.

0: Love Shine a Light. En dat light zit ook op, ja hoor, de Noodradio. We gaan weer eens bellen met een winnaar van de Noodradio. Ook nu weer vele, vele tientallen appjes en telefoontjes binnengekregen. En daar hebben we er één uitgeloot uit de appjes deze keer. En eens even kijken of we daar ook contact mee kunnen krijgen. Zo om 3:06. Dan heb je net Noodradio.
1: Met Anja.
0: Hallo, goedemiddag. Met wie spreek ik?
1: Met Anja.
0: Anja, dag, met Jan Willem, Radio Oost.
1: Goedemiddag.
0: Je bent live op de radio.
1: Ik hoor het.
0: Ja, want je hebt SOS er ook nog eens bij gemeld. Je denkt, ik maak het extra spannend.
1: Ja.
0: Want jij wil graag een Noodradio.
1: Ja, heel graag.
0: Ja, je hebt er nog geen dus dat, nou wordt het een keer tijd. Even kijken, want nog even extra SOS erbij. Ja, ik hoop dat we hem nooit nodig hebben, maar het kan zomaar gebeuren dat die stroom een keer uitvalt. En dat langer duurt. Want ik geloof dat ook een deel van de provincie vandaag weer een stroomonderbreking had, maar die was dan wel weer gepland. Werkzaamheden moet ook af en toe gebeuren.
1: Oké, ja, dat is waar.
0: Zo is het, zo is het. Heb je het al vaak geprobeerd om er eentje te bemachtigen?
1: Ja, elke dag gewoon een paar keer. Ja.
0: Oké, dus de aanhouder wint, dat zeggen we maar weer.
1: Dat blijkt maar weer, hè.
0: Oké, waar kom je vandaan, Anja?
1: Uit Oldenzaal.
0: Uit Oldenzaal. Oldenzaal is wel goed vertegenwoordigd, hoor ik zo af en toe. Daar is misschien de nood ook wel het hoogst, dat weet je niet.
1: Ja, ik weet het niet. Nee, geen idee.
0: Oké, Anja, gefeliciteerd. We gaan zo even alle gegevens verder noteren. En gefeliciteerd met je Noodradio.
1: Ja, dankjewel. Okay. Fijne dag.
0: Joe, hè. Wil jij ook nog zo'n Noodradio winnen? Ja, het wordt nu wel steeds krapper en krapper. Tot en met zondagmiddag 6:00. Dan verloten we de allerlaatste, voorlopig althans, Noodradio via Radio Oost. Blijven proberen. App, bellen. Straks, als hij weer gaat, dat noodsignaal.

0: Elizabeth Taylor door Taylor Swift op Radio Oost. We gaan het er nog weer eens over hebben, over de...
1: De pop-up plaat.
0: Inderdaad, de pop-up plaat die vandaag gaat over Toto. En ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer. Dat spreekwoord is voor mij van toepassing. Want ik heb net een oproepje gedaan voor Toto. En vlak daarna de noodradio oproep gedaan. Vervolgens zijn er zo tientallen, vele berichten binnengekomen. Dat ik die van Toto een beetje kwijt ben. Maar eentje ervan die heb ik nog wel kunnen achterhalen op dit moment. Dus als je nog wat door wil geven, graag. Want ik ben het overzicht een beetje kwijt van alle reacties die we krijgen. De pop-up plaat gaat vandaag dus over Toto. Wat denk jij het eerste aan als je denkt Toto? En dan niet het spelletje met die ballen, maar gewoon de band Toto. En Els reageerde en zegt, nou, als ik Toto hoor, dan denk ik aan Afrika. Ja, die gedachte heb ik ook wel eens. Lekker plaatje voor dit weer.

0: Ja, langzaam maar zeker komt er weer een beetje orde in de chaos bij mij. Want,
1: De pop-up plaat.
0: Ik zei het al, ook heel veel noodradio-meldingen kwamen binnen tegelijk met de Toto-aanmeldingen. En ook door dezelfde persoon. Dus het was even scrollen door alle reacties, maar ik heb er even een paar weer bij gekregen. Als ik aan Toto denk, dan denk ik als eerste aan voetbalwedenschappen. Alleen er staat geen naam mee, dus ik kan niet noemen wie het is. Maar Toon heeft hetzelfde. Toon Nijland zegt Toto, wekelijks een paar kruisjes zetten op het formulier. Ja, inderdaad, dat is ook de Toto. Maar welke muziek denk je aan bij de tent, band, ook de tent, Toto? Gerard Epping reageert ook. Hoi Jan-Willem, bij Toto denk ik aan Afrika. Fijne uitzending en in Losser is het inmiddels weer droog en komt de zon er weer door. Nou, dat is ook goed nieuws om te horen. Maar zo'n lekker buitje is ook prima voor de tuin, zullen we maar zeggen. Ook het volgende uur nog een stuk of, nou, toch wel twee Toto-plaatjes. Heb je daar nog een goede opwelling bij in je hoofd en denkt van, dat is leuk, geef het door.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
8: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een man uit Almelo die 2 weken geleden dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36... is door een ongeluk om het leven gekomen. Dat meldt de politie op dit moment. Een misdrijf is daar inmiddels uitgesloten. En bierbrouwer Gols uit Enschede neemt Gulpen erover. Gols had al heel veel aandelen in die Limburgse brouwer en koopt nu het hele bedrijf. Meer nieuws in de app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza... gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien... en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Om 2:02 staat het op één plek een beetje vast in de provincie. Dat is de N50 tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. Zometeen gaan we bellen met een van de stemmers voor een leuke barbecue handschoen. En natuurlijk zijn lijstje, of haar lijstje, dat gaan we nog even bekijken. Van de barbecue top 100 die we vrijdag gaan draaien. Je kunt nog tot en met vanavond stemmen daarvoor. En kans maken op zo'n barbecue handschoen. Of natuurlijk de barbecue koffer. En zometeen gaat ook het noodradio van jou weer af. En wat schiet jou te binnen? Als eerste, als je hoort de naam Toto, de band Toto. Wat schiet jou in gedachten? Geef het door.
15: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap-ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
18: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt alle soorten holt.
19: Wat moet korter?
18: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
19: Nee, korter.
18: Wie RTT heeft ze volle holt.
19: Korter.
18: Een bult holt, wie RTT.
19: Korter.
18: RTT holt.
19: Korter.
18: Holt.
20: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Poco en Call It Love. 8:08. Je luistert naar Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag. Tot 6:00 zijn we bij je en draaien we heel veel lekkere muziek. We hebben natuurlijk de noodradio die we ook dit en de komende uren daarna ook nog weg gaan geven. Elk uur eentje. En wat we ook nog hebben is de pop-up plaat waar je over mee kunt denken. Straks gaan we er eentje draaien. En we bellen een beller, een stemmer moet ik zeggen, van de Barbecue Top 100. Want die is morgen vanaf 8:00 te horen op radio's. Tot 6:00 in de avond. Bij José hoor je de nummer 1 en ook de winnaar van de Barbecue-koffer die je kunt winnen als je meestemt. En dat stemmen kan nog tot in de loop van de avond. En dan doen we de stembussen dicht en gaan we de punten tellen. En vanaf morgen 8:00 hoor je dus die top 100 op de radio. Een van die stemmers gaan we zo nog even bellen in de uitzending. Even het lijstje mee doorlopen. En dan krijg je ook nog eens een keer een mooie barbecue-handschoen. Kortom, alleen maar winnaars, zou ik zeggen. Alleen, ja, niet iedereen kan winnen. Dat is dan ook weer zo. Die barbecue is er maar één van. De noodradio's, daar hebben we wel meer van. Maar we zijn wel aan het aftellen. Vrijdag... En zaterdag en zondag kun je ook nog meedoen. Elk uur als er gepresenteerd wordt op de radio, wordt er ook een noodradio weggegeven. Tot en met zondagmiddag 6:00. Dus hou het in de gaten. Blijf het proberen. Op een gegeven moment houdt het op. Je kunt niet meer doen dan proberen en geluk hebben.

America en A Horse With No Name. Het is daarmee 17 minuten over 3. Ik probeer eventjes te bellen met een van de stemmers, want die gaat zometeen een barbecue handschoen krijgen en heeft onder meer dit op het lijstje staan.

0: denk ik wel een van de zomerhits van dit jaar. Cheerio van Justin de Wild hoorde je op Radio Oost.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: En die hoorde je niet zomaar, want die stond ook in het Barbecue Week top 100 stemlijstje van Amber Oost uit Warmeveen. Goedemiddag, Amber.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat was even weer lekker om te horen, denk ik.
2: Ja, heerlijk. Ja, ik vind het een heel fijn nummertje.
0: Dit is wel echt het zomerse gevoel, hè?
2: Ja, lekker, ja, toch?
0: Absoluut. Hey, je hebt ook gestemd voor de Barbecue Top 100. Daar zat deze ook bij.
2: Ja.
0: Wat is de... Trouwens, goede naam, achternaam heb je ook, moet ik zeggen?
2: Ja, ja. Nou, dat is wel bijpassend inderdaad.
0: Ja, je luistert ook maar naar Radio Oost, want dat hoort helemaal bij je. Dat snap ik als je Amber Oost heet. Goed.
2: Precies.
0: Maar ja, het gaat een beetje om dat barbecue gevoel. Hè. De zomervakantie komt eraan. Heb je ook vakantieplannen of nog onderweg? Of hoe gaat dat?
2: Ik ben al op vakantie geweest. Ik ben al terug een weekje.
0: Oké. Dus je hebt het al achter je liggen?
2: Ik heb het al achter me, ja.
0: Voor heel veel mensen begint dus straks die schoolvakantie en de bouwvakvakantie. En nou, daar stemmen we een beetje op af met die barbecue-week de week daarvoor. En de barbecue top 100. En dan vragen we ook, als we naar de muziek vragen, ook een andere vraag. Van, goh, heb je nog een leuke vakantieherinnering? Wat is dat voor jou?
2: Dat is voor mij dat ik, ik denk nu inmiddels 1,5 jaar geleden, ben ik met mijn vriend naar Spanje gereden in de vrachtwagen.
0: Zo.
2: Dus dat was wel leuk. We moesten spullen verhuizen voor een tante van hem. En toen zijn we daar ook nog 1,5 week in hun huisje gebleven. Dus dat was natuurlijk een heel avontuur en hartstikke leuk.
0: Ja, want is je vriend ook chauffeur? Of,
2: ja, die is ook chauffeur inderdaad.
0: Of was het voor de gelegenheid? Dat kan natuurlijk ook zoiets, hè? Maar,
2: ja, chauffeur van beroep inderdaad. En dit kwam er gewoon even bij. Ze vroeg of wij dat wouden doen. En ik zei, gaan we gewoon doen. Waarom niet?
0: Ja, want normaal ga je niet mee naar het werk. Laat eerlijk zijn, hè?
2: Nou, waar ik werk, daar lost hij toevallig.
0: Oh.
2: En soms ga ik wel eens een ritje mee.
0: Oké, ja.
2: Ik vind het toch wel leuk.
0: Is het ook zo gekomen, zou ik daarbij naar vragen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij werkte er al inderdaad. En toen ging ik een keer mee. En toen zochten ze daar nog iemand en ik had even geen werk. Dus ik zei, nou...
0: Nou ja, zo komt van het een het ander, hè?
2: Ja, toch? Hey,
0: je hebt een heel mooi lijstje ingeleverd. Daar zit onder meer een nummer in dat wij ook afgelopen weekend al in de barbecue bingo speelden. En daarom laat ik deze versie even horen.
1: Nummer 35.
0: Ook die staat in jouw zomerse lijst.
2: Ja, klopt.
0: Ja, ook nog naar K3 concert geweest, toevallig?
2: Nou, vroeger wel toen ik klein was, ja, zeker. Maar niet de laatste keer niet. Nee,
0: je was niet bij de reunie, waar toch inderdaad wel zo'n... alleen al in Nederland, geloof ik, 300.000 mensen naartoe zijn geweest.
2: Ja, waren er heel veel inderdaad. Ja, ik balde er wel van dat ik er niet bij was. Maar
0: je had wel gewild.
2: Ik had wel gewild, inderdaad, ja.
0: Oké, ja, dat is dan even mis. Maar, nou goed, verder heb je een heel mooi lijstje met allerlei... zelfs de zangeres zonder naam, het Mexico heb je erbij staan.
2: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja,
0: ja, hoe komt dat zo?
2: Ja, ik weet niet, mijn vader luisterde dat wel eens. En als klein meisje vond ik dat wel een heel leuk nummer. Ja, het is gewoon heel vrolijk, vind ik.
0: Ja, dat is het ook.
2: Ja.
3: Mexico, Mexico.
0: Ja, dat was de speciale versie uit die tijd van de zangeres van de naam. En één nummer heb ik uitgekozen, want daar heb je nog een extra herinnering aan, volgens mij. En dat is van The Boss.
2: Ja, dat is zeker van The Boss, ja.
0: Ja, wat is er zo goed aan Bruce Springsteen?
2: Ja, alles eigenlijk. Ik ga ik al mee naar concerten toe van hem. Samen met mijn moeder. En ik weet niet, hij maakt er altijd zo'n show van. En die man is al op leeftijd en hij doet het nog zo goed. Dus ja, daar krijg ik ook nog kippenvel van als ik die wil, hoor.
0: Nou, en af en toe is hij ook in Nederland. Wij hebben ook niet met paarden en zo. Dus geregeld is hij ook hier. Maar
2: we gaan
0: een nummer van hem draaien. Je hebt hem al een paar keer gezien tijdens een concert. Maar nu draaien we dus ook de Streets of Philadelphia. Hey, Amber Oost uit Warmerveen, dankjewel.
2: Ja, jullie ook bedankt. En fijne dag nog.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers.
3: Aan tafel.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
9: Dat is toevallig. Ik kijk net even naar de thermometers. Maar die van Slagharen staat er ook bij. Die is 18 graden op dit moment. Kijken we ook nog even naar Raalte. Daar is het 18,5. En in Staphorst 19 graden. Het nieuws krijg je nu van Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. Een man uit Almelo die 2 weken geleden dood werd aangetroffen op een parkeerplaats langs de N36... is door een ongeluk om het leven gekomen. Dat meldt de politie vandaag. De afgelopen tijd is er groot onderzoek gedaan en een misdrijf is inmiddels uitgesloten. De politie geeft vanwege privacy geen andere informatie vrij over wat daar precies is gebeurd. In de rechtbank ging het vandaag over een ontdekt drugslab in Kallekoot in Steenwerkerland. Begin dit jaar was er een inval op het terrein. Diezelfde dag werd een verdachte opgepakt op diezelfde plek. Diegene zei vandaag in de rechtbank dat hij niet op dat terrein was om drugs te maken, maar om de boel te beroven. Volgens de man lag er voor zo'n ton aan spullen en zou hij 30.000 euro krijgen als die roof zou lukken. Het Openbaar Ministerie gelooft er niks van en noemt het verhaal ongeloofwaardig. De rechtbank laat de verdachte voorlopig dan ook niet vrij. In het najaar gaat de zaak weer verder. De hittegolf van afgelopen week heeft gezorgd voor meer doden dan verwacht, blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. Vooral in het oosten, hier dus, en zuiden van het land stierven meer mensen. Het werd ook daar op die plekken het warmst. Het gaat vooral om 80-plussers. Volgens het RIVM zorgde die extreme hitte en de slechte luchtkwaliteit samen voor extra gezondheidsproblemen bij kwetsbare mensen. Het gaat nu om een schatting. De definitieve cijfers gaan we binnenkort horen. En er zijn in de eerste helft van het jaar minder treinstoringen geweest dan een jaar eerder. Blijkt uit cijfers waar persbureau ANP naar heeft gekeken. In totaal ging het om ruim 3000 verstoringen. Vooral begin januari was het helemaal mis. Heel veel sneeuw. Het zorgde voor heel veel problemen in het hele land met stilstaand treinverkeer. Ook in Overijssel waren de problemen op het spoor op dat moment behoorlijk groot. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: Kijk ik nog even naar de wegen van Overijssel. Die zijn over het geheel filevrij op één plek na. Dat is de N50 en dat is dan weer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Hele middag al wat vertraging. 5 kilometer lang de file op dit moment en 6 minuten de vertraging. Zometeen hoor je natuurlijk weer dat noodsignaal voorbij komen. Alleen wanneer, hè? Daar gaat het om. Komt er zo weer aan. En we hebben nog een pop-up plaats met een heel leuk verhaal erbij over een nummer van Toto. Wat schiet jou als eerste te binnen als je de bandnaam Toto hoort? Je kunt het snel doorgeven. Dat kan op 0645671331.

0: Nielsen en Miss Montreal. En hoe? Nou, het is heel eenvoudig. Als je het signaal hoort, dan WhatsApp je naar 06-4567-1331. Of belt 074-2456-665. En als je het doet binnen 5 minuten na het noodsignaal, dan maak je kans om uitgeloot te worden. Inderdaad, we hebben het hierover. Het signaal klonk net midden onder de muziek van de conga van de Miami Sound Machine. En zo kan het onverwachts in één keer weer voorbij komen. Maar meteen werd er alweer heel veel gereageerd, zoals nu trouwens ook weer. Maar het signaal is al binnen en ik heb al geloot uit alle zendingen. En we gaan eens eventjes bellen met diegene. Die hoort dus nu, als het goed is, zijn telefoon overgaan. En eens even kijken wie dat is. Ja, ik zie alleen maar nummers. Ik heb geen idee hoe en wie en wat op het moment dat ze noodradio doorgeeft.
1: Ja.
0: Hallo, goedemiddag. Hallo? Met Jan Willem, Radio Oost.
1: Hallo?
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo? Dit was een heel lang gesprek. Hallo, hallo. Hallo? Nou, dit is...
1: Hallo?
0: Dit is één richting verkeer, dit. Hola. Nou, ik ga eventjes de verbinding verbreken. En ik ga nog één poging opnieuw doen. Want er is wel degelijk contact. Maar ook in de auto. Hopelijk handsfree.
1: Dat, ja, hallo.
0: Dag, Radio Oost met Jan Willem. Hallo?
1: Ik ben in de auto gaan staan.
0: Hallo. Hallo. Hallo allemaal. Nou, dat gaan we eventjes op een andere manier oplossen.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Ja, hallo.
0: Ja. Met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Wim Willink.
0: Wim Willink, goedemiddag. Het is gelukt. Je zit onderweg in de auto.
1: Ja.
0: Sorry dat ik je stoor. Je bent in de uitzending met Jan Willem, Radio Oost.
1: Helemaal goed.
0: Wim, je hebt gereageerd op de noodradio.
1: Ja, ik denk, die past me wel.
0: Ja, dat denken heel veel mensen. Maar je bent eruit geloten voor dit moment. Maar je bent onderweg in de auto. Waar ga je naartoe?
1: Nou, ik ben alweer onderweg naar huis. Mijn vrouw moest een paar boodschappen met een kleinzoon. En dan even de weg op.
0: Ja,
1: maar we waren onderweg. Maar ik heb net een andere auto en ik weet nog niet helemaal goed hoe het werkt.
0: Ja, nee, dat was te merken. Maar hopelijk sta je wel veilig nu ergens.
1: Ja, ik sta hier aan de kant.
0: Nou, helemaal goed. Nou, jij hebt de noodradio gewonnen.
1: Ja, nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, gefeliciteerd zou ik zo zeggen. En voorzichtig doorrijden, niet te snel de weg opdraaien en goede reis terug.
1: Ja, Willem, heel erg bedankt. Ja. En, heel bedankt voor de noodradio.
0: Nou, heel goed. En bedankt voor het meedoen. Net als al die vele, vele anderen. Ja, weer daarnaast. Sorry voor die mensen. Maar blijven proberen. Tot en met zondag 6 uur. Elk uur geven we een noodradio weg op Radio Oost.

0: Joan Sicada en Just Another Day. Het is ook weer een gewone volgende dag in de barbecue-week op de donderdag. Morgen dus de top 100 op de radio. En vandaag hebben we het in voorbereiding op zomer in Overijssel. Wat er vanaf komende zaterdag 6 weken lang te horen is op Radio Oost. We gaan kriskras de provincie door en hebben heel veel leuke muziek en live belletjes en verslaggevers op pad. Het wordt een en al gezelligheid.
1: De pop-up plaat.
0: En ook de pop-up plaat die ga je horen in Zomer in Overijssel tussen 2 en 6 vanaf volgende week maandag. En we spelen hem al nu een beetje. Welke nummer komt er bij jou direct naar boven als jij de naam hoort van de band Toto? Sabine Bossink reageert en zegt: dag, een nummer van Toto, Home of the Brave, is een mooie. Wat minder bekend, maar zeker ook mooi. Klopt, heel mooi, Sabine. Even kijken, Rosanna is aangevraagd door Wim onder meer. En heel veel verzoekjes voor Afrika, die hebben we al gedraaid. Maar deze vond ik ook wel mooi om eens te draaien. Aangevraagd door Mirjelle. Ze zegt: als ik aan de band Toto denk, dan denk ik aan mijn uitgaansleven. Bruins in Saasveld, dat was mijn favoriet. En als band speelde daar vaak Trip to Trip. En dan kwam ik helemaal in de feeststemming als ze ook nummers van Toto speelden. En die deden ze donders goed na, zegt Mirjelle. Ik heb zelfs nog een cd gekocht van die band. Van inderdaad Trip to Trip. Met muziek ook van Toto. Machtig mooie tijd, mooie herinneringen. Ook aan dit nummer. Stop Loving You van Toto.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
7: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld... en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
9: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De grote kolksluis in Zwartsluis blijft voorlopig dicht voor de recreatievaart. Die sluis is in slechte staat en voldoet niet aan de veiligheidsnormen, zeggen Rijkswaterstaat in de gemeente. Er zijn nog wel gesprekken met inwoners om het mogelijk te openen. En Go Ahead Eagles gaat Jacob Bream kwijtraken. Hij gaat waarschijnlijk naar een club in Frankrijk. Je leest daar meer over op de sportpagina van Oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit zijn de files om 4:02. De A35 en 35 overgang bij Wierde. In beide richtingen vertraging 4 kilometer 7 minuten. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord. Vandaag weer raak 3 kilometer 6 minuten. En de N50 tenslotte Kampen-Noord-Hattemerbroek. Daar is de hele dag ook al file rijden. 5 kilometer lang en zo'n 6 minuten vertraging.
13: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert neps alle soorten holt.
14: Wat moet korter?
13: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
14: Nee, korter.
13: Bij RTT heb ze van een holt.
14: Korter.
13: Een bult holt bij RTT.
14: Korter.
13: RTT holt.
14: Korter.
13: Holt.
15: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
19: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
20: Radio Oost. Jan-Willem Cobus

0: vind ik altijd een van de leukste stukjes uit het nummer. Yippie, ja, yippie,
1: ja,
0: jee.
1: Ja, gezellig.
0: Het past er helemaal niet bij, maar het wordt
1: kan
0: het
1: heel schelen.
0: Grappig.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. Dat is ook precies het gevoel wat we hebben als we weer Radio Lotto maken.
1: Zo is
0: jippie,
1: het.
0: Ja, jippie, ja, jee.
1: Absoluut.
0: We gaan weer met jou de middag in. Tenminste, we hopen dat je erbij blijft, want we hebben heel veel leuks en interessants en boeiends en ook weer minder interessant te melden. Nee, niet minder interessant, maar wel minder vrolijk.
1: Dat wel, maar er zit ook een hoogtepuntje aan te komen.
0: Oh, vertel.
1: We gaan straks bellen met Jenning de Bo.
0: Oh.
1: De schaatser die we natuurlijk allemaal kennen. Morgen doet hij mee aan een bekende wedstrijd in onze provincie. En de schaatsen laat hij thuis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er ook een schaatsversie eigenlijk van wat hij gaat doen?
1: Het zou wel leuk zijn. Ja, een wintereditie.
0: Het zal er vast wel zijn. Ja. Daar hebben we het over. Wat dat precies is, hoor je zo. En een andere sport is trampoline springen.
1: Ja.
0: Dat kun je ook nog doen voor het goede doel.
1: Gelukkig maar. Een vrolijk onderwerp met een treurige aanleiding. Daar gaan we het straks over hebben in Haarlem. Maar een vrolijke reportage daarover, dat trampoline springen, hoor je zo.
0: En we hebben het ook nog over de verkiezingen die eraan komen. Maar dan wel van die van 2029.
1: Ongeveer, ja.
0: Dan gaat het gebeuren.
1: Precies.
0: Eindelijk een kleine stembiljet.
1: Ja.
0: We mogen nog een paar keer zwoegen in het stemhokje de komende jaren. Maar goed, dan gaat het gebeuren. Daar hebben we het over. En waar gaat de 5 voor 6 over?
1: Over springen. De lucht in.
0: Nou, jump zou ik zeggen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Oké. Jouw ideetjes voor die 5 voor 6, welke muziek daarbij past, geef ze door. Nu Sam Fender en Rain Me In op Radio Oost.
3: Now let go of everything I've ever.

0: Jan en Willem, zo heten ze. Ja, het is Jan Smit. En natuurlijk Willem, dat is... die. Ik kan er even niet op komen, dat maakt niet uit.
1: De nieuwsblad.
0: Whalen, toch? Willem is Whalen. Ja.
1: In 6 voor 7.
2: Ja. Ja, we gaan het hebben over een heel ander onderwerp. Het prachtige onderwerp vanuit Haarlem vandaag. Want vanaf gisteren hebben ze eigenlijk zomervakantie. Maar leerlingen van groep 8 van basisschool Op Weg in Haarlem kwamen vandaag gewoon naar school. Op een bijzondere manier halen ze geld op voor het Epilepsiefonds. Een doel waar ze helaas bekend mee zijn. Vorig jaar overleed hun klasgenootje Daan aan die ziekte. En bij het afscheid van hun basisschool wilden ze iets bijzonders voor hem doen. En dat werd een marathonsessie trampoline springen. Super sympathiek, daar werd vandaag dus geld voor opgehaald.
3: Het is gewoon de bedoeling, er moet continu eentje blijven springen. Ook, dus nog nooit gestopt, ook niet meer voor een pauze of zo. Dus wat gerouleerd. En we blijven gewoon lekker doorgaan.
4: Gewoon doorgaan. En wat algemeen is vandaag gewoon super mooi. Er zijn zoveel mensen hier vandaag bij. En dat is gewoon echt heel fijn, dat zoveel mensen er aan denken.
5: Het is ontzettend belangrijk, omdat gewoon nog veel te weinig bekend is over epilepsie. En de impact van epilepsie heel groot is. En wij hopen van onze stichting dat we ooit epilepsie helemaal de wereld uit kunnen krijgen.
4: Heel mooi, ja. Dat we toch dit bedenken om toch nog iets de laatste week van de school... Zo hier op basisschool toch nog even wat moois voor hem te doen. Maar je heel veel geld op te halen.
6: Het ongelofelijke bedrag is 10.484 euro.
0: Trampoline springen, daar ging het om en heel veel geld.
2: Ah, oh, wat is dat toch sympathiek. Eigenlijk zomervakantie, maar toch een dagje komen inzamelen voor het goede doel. En daarom liedjes over springen en de lucht ingaan. Daar zijn we naar op zoek.
0: Ja, en Charles had er een half woord genoeg om alvast een ideetje door te geven.
2: Ja.
0: Nou, en dat is natuurlijk trampoline springen voor het goede doel. Dan denk je aan Jump to the Beat. Stacey Ladislaw.
2: Ah, leuk.
0: Ook nog een hartstikke lekker zomersplaatje. Dankjewel, Charles. Jouw idee.

0: The Little River Band en Help is on its way. 5 minuten voor 4:30. En daarvoor draaiden we Jump to the Beat vanwege het springen voor het goede doel op een trampoline. Hartstikke mooi initiatief.
1: Absoluut. En ruim €10.000 opgehaald. Ja, nee, ongelooflijk.
0: Fantastisch. Zometeen meer plaatjes daar nog over. Je kunt ze ook nog doorgeven. En straks komt ook de Noodradio nog weer voorbij.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: 4:55, luister naar Radio Oost. En in Eppenzolder, daar is het op dit moment zo'n 20 graden. Ommerschans 18,5 en Steenwijkerland 19 graden. Het regionale nieuws krijg je van Wieke Essendal.
13: Goedemiddag. Het kabinet wil een verbod op uitzendkrachten in de vleesindustrie. Het komt door misstanden met arbeidsmigranten. Zoals onderbetalen, onveilige werkomstandigheden en ook het verlies van hun huis als ze hun baan kwijtraken. De vleessector kreeg een jaar de tijd om die problemen op te lossen, maar volgens het kabinet is er te weinig aan gedaan. En daarom moeten werknemers straks rechtstreeks in dienst zijn van een vleesbedrijf. Het speelt ook in onze provincie. We houden dat nieuws dus voor je in de gaten. Het kabinet neemt naar waarschijnlijkheid morgen een definitief besluit. Een tweede verdachte van een zware mishandeling in het centrum van Deventer komt vrij. Het gaat om een man die wordt verdacht van het doodschoppen van een plaatsgenoot. Het slachtoffer liep zwaar hersenletsel op en lag een tijd in coma. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs om die verdachte langer vast te houden. Zo is er waarschijnlijk ook geen DNA-bewijs te vinden. Die man mag voorlopig ook niet in het centrum van Deventer komen en mag ook geen contact opnemen met het slachtoffer. En de grote kolksluis in Zwartsluis blijft voorlopig dicht voor de recreatievaart. De sluis is in slechte staat en voldoet niet aan de veiligheidsnormen, zeggen Rijkswaterstaat en de gemeente. Toch is er een klein lichtpuntje. Rijkswaterstaat kijkt of een deel van de sluis misschien toch open kan en of een verfbeurt dit jaar nog kan worden gedaan. Het dorp en de overheid praten samen over een nieuwe aanpak om die sluis in Zwartsluis te verbeteren. En kamperen blijft razend populair. Vooral de verkoop van nieuwe caravans zit in de lift. In de eerste helft van het jaar zijn er bijna 10% meer verkocht dan een jaar geleden. Bij campers is het beeld anders. Vooral tweedehands campertjes worden minder verkocht. Volgens de brancheorganisatie komt dat doordat een camper duurder is geworden, Onder meer door de hogere motorrijtuigenbelasting en door de gestegen prijzen aan de pomp. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
12: Ja, heb jij al een caravan ooit gehad?
13: Of nee.
12: Jij bent van tentje?
13: Ja, zeker. Ja, lekker back to basic.
12: Ja, ik ben niet opgevoed met camping. En dat heb ik toch een beetje. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ja, dat vooral als dit weer is, dan gaat het wel.
13: Ja.
12: Op dit moment kijk ik naar buiten, zie ik het zonnetje schijnen. Maar die regen.
13: Dat het is toch een, echt het gezelligste dat er bestaat. Ja.
12: Gezellig, ach, in je tentje, regen op de tent.
13: Ach, wat romantisch.
12: En dat je dan je eerste voet naar buiten zet en dan...
13: Of dat je gezellig binnen een boekje leest, lampje aan, even bijklitsen, een beetje ontspannen. Ja, het is echt perfect.
12: Nou, dat klinkt wel goed. Stilstaan, boekje lezen, ontspannen kan ook als je staat op de A35.

0: minuten. Kijken we nog even naar het weer. Een bewolkte dag vandaag. Zelfs een buitje is er voorbij gekomen in grote delen van de provincie. De temperaturen zijn prima, kunnen oplopen tot zo'n 21, 23 graden. En morgen blijft het weer droog met afwisseling van zon en wolken. Net dezelfde temperaturen als vandaag, rond de 1 tot 23 graden. 21 tot 23 graden moet ik natuurlijk zeggen. Zaterdag wordt het ietsje warmer, kan het richting de 25 graden gaan met ook zon. In de middag iets meer wolken en vanaf zondag wordt het een paar dagen licht wisselvallig met 22 graden.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.

0: Robbie Williams. En Millennium, net vlak voor het nieuws, hoorde je hem weer. Jazeker, het signaal van de noodradio ging af en dan wordt er weer heel veel gereageerd. Deze keer kiezen we ook weer uit de WhatsAppers, een willekeurige inzender. Ja, ik heb geen idee wie het is, ik zie alleen maar een telefoonnummer.
1: Oh, spannend. En eens
0: kijken wie dat gaat worden.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Tony van de Hoek. Hallo, met wie spreek ik?
2: Tony van de Hoek.
0: Tony van de Hoek, je spreekt met Jan van der Merwieke, Radio Oost. Je bent live in de uitzending.
2: Ja, ja. Je
0: hoort het. Nou, helemaal goed. Dus je hebt de radio ook nog aanstaan. Helemaal goed. Hartstikke goed, Tony. Want ja, natuurlijk heb je de radio aanstaan. Want je hoorde het noodsignaal. Je hebt al vaker geprobeerd om mee te doen? Of?
2: Oh, maar dan gaan we een maal of 30, 40.
1: Ja, ja, want Tony, jij mist dus nog een radio in jouw pakketje.
2: Ja, dat klopt.
1: Is de rest van het pakket op orde?
2: Ja,

0: Nou, bijna.
1: Wat zit erin?
0: Water en blikgroentes en andere dingen meer.
1: Ja, nou, we kunnen dus bij jou schuilen als het misgaat.
0: Ja, als het misgaat wel, ja.
2: Niet allemaal tegelijk komt ook. Dat scheelt ook wel natuurlijk. Hé, hey, Tony, waar woon je?
0: Ik woon in Agelo.
2: Agelo.
1: Kijk.
2: Agelo. Ja. Voor de mensen die de kaart niet in het hoofd hebben zitten, waar vinden we Agelo?
0: In de buurt van Oort-Marsum.
2: Nou, helemaal goed. Agelo, ben je op Marsum, dan zit je ook een beetje op het grensgebied natuurlijk. En vroeger hadden we dat we 112 daar niet eens konden bellen. Dat is tegenwoordig wel voor elkaar, toch?
0: Ja, hier in Agelo valt er nog wel mee. Het is meestal Latro-Brekkum kant die kant
2: op. Ja, precies. Nou,
0: ik zit nog iets verder van de grens
2: af. Oké, nou, maar radio ontvangen kun je zeker. En dan krijg je een mooie noodradio voor. Tony, dankjewel voor het meedoen ook. En gefeliciteerd.
0: Moet ik
2: Ja, even blijven hangen.
0: Yo.
2: En even slingeren aan die noodradio.
0: Ja.

0: The Sister Sledge en Frankie op Radio Oost. Ja, en de temperaturen zijn weer wat aangenamer om ook iets aan sport te kunnen doen.
1: Oh, dat kan je wel zeggen. Het wordt zelfs een jubileumeditie de komende dagen. De Triathlon Holte hebben we het over. Editie nummer 40. En alle reden om groot uit te pakken. En dat gebeurt, want een van de opvallende deelnemers is deze man.
2: Met een wervelende show hier in Tialf. Wereldkampioen sprint in eigen huis. Heerenveen ontploft. Jenning de Bal is de kampioen. Wereldkampioen sprint.
0: Ja, en die wereldkampioen en medaillewinnaar op de Olympische Spelen, Jenning de Bal, komt morgenavond dus in actie bij de bedrijven triathlon estafette in Holte. En goedemiddag, Jenning.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ja, past dit nou in het zomerschema voor een schaatser?
3: Nee, helemaal niet. Verre van zelfs. Nee joh, ik train nooit mijn armen. Dus ik hoop, ik zwem niet vaak. Ik mag het zwemgedeelte morgen natuurlijk gaan doen. Dus ik ben benieuwd hoe mij dat afgaat zometeen.
1: Ja, Jenning, nou weten we dat jij een beetje van leuke uitdagingen hoort. Op het zilveren bal heb je natuurlijk de 3000 meter geschaatst tegen Joy Beunen. En dit voelt ook weer een beetje als zo'n idioot, maar idioot leuk idee.
3: Ja, weet je, het scheelt dat het geen volledige triathlon is natuurlijk. En bij ons in de groepsapp werd het idee geopperd door de sponsor, door Reggeborg natuurlijk. En iededeen was als de wie de weer gaat bij om het hardlopen en het zwemgedeelte te doen. Of het hardlopen en het fietsgedeelte te doen. Maar niemand wou zwemmen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk best een leuke uitdaging. En wie weet ben ik er wel heel goed in. Dus ja, we gaan zien hoe ver ik kom.
0: Ja, het is natuurlijk wel de watereditie voor dit seizoen van het jaar. Hè? In de winter is het hard, maar in de zomer is het zacht en kun je lekker zwemmen. Heb je je diploma's wel een beetje op orde?
3: Ja, ik heb zeker mijn diploma's. Ik heb gewoon de ABC. Dus of het morgen een borstcrawl wordt, dat kan ik niemand beloven. Maar ik denk dat ik met schoolslag ook wel de finishlijn haal.
1: Ja, Jenning, dus, ik zit even te kijken. Ja. Het water is nu 23,8 graden. Het is een prima omstandigheid wat dat betreft. Hoe ver moet je en wat denk je ervan?
3: Ik heb gehoord dat ik 750 meter moet. Dus nou, dat zijn aardig wat baantjes. En ik heb nog niet in het bad gelegen. Nou is het ook nog eens een open waterzwemtocht. Dus ik ben dan ook benieuwd hoe dat gaat natuurlijk. Maar ik heb nog niet geoefend. Ik heb ook nog geen wetsuit, als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk dat ik morgen gewoon in mijn zwembroek aan de startlijn sta. Duikbril moet ik nog even cheffen. En volgens mij krijgen we een badmuts.
0: Dus, en ik wil niet vervelend doen, maar ik zou ook een paar zwembandjes erbij vragen.
3: Dat is geen gek idee. Dan kan de sponsor in ieder geval me zien.
1: Wordt dit nou gewoon een beetje, hup, we zien het wel, lachen met z'n allen? Of zit er dan toch een beetje die sportersmentaliteit onder?
3: Nou, ik denk dat ik er wel in ga met, ik heb natuurlijk geen druk of prestatiedruk of zenuwen. Dat scheelt in ieder geval. Maar ja, als je eenmaal aan de start staat, ja, je bent en blijft een topsporter. Dan ga je toch, weet je, er liggen andere sporters in het water. Mijn coach ligt in het water. Dus ja, daar moet je van winnen natuurlijk. Daar kan ik niet omheen.
0: Nee, en dan kijken we ook al vast eventjes naar het nieuwe seizoen. Want ja, leuk hoor, zo'n zomerse activiteit. Maar wanneer komt het ijs weer in zicht?
3: Nou, wij vertrekken toevallig aankomend weekend gaan wij naar Zuid-Duitsland, naar Insel. En daar worden de eerste meters op het zomerijs alweer gereden. En daarna komt er ook ijs in Tialf, hier in Heerenveen. Dus dan begint de hele rimram eigenlijk weer. En de eerste wedstrijden staan september op de planning. Dus dan is zo'n zomer ook eigenlijk heel snel voorbij, kan ik je vertellen.
1: Ja, jij tropt Tialf al eventjes. Deze week kwam dat ook in het nieuws naar buiten, dat die plek wordt gebruikt voor het schaatsen bij de Olympische Spelen in 2030... Hoe vind je dat?
3: Ik denk dat het een beetje een dubbele kant heeft. Aan de ene kant denk ik dat het voor de supporters super mooi is. En ik denk dat het heel veel mogelijkheden biedt. Nou denk ik wel dat het een beetje afneemt aan de Olympische ervaring. Maar dat is logisch. Dat heb je bij de winterspelen natuurlijk sowieso. Dus ik hoop dat dat thuisvoordeel wat extra's voor ons gaat doen. Het enige wat ik jammer vind is dat we niet in het Olympisch dorp, het officiële hoofddorp zitten.
1: Ja, dat wil je toch? Dus ja, in Frankrijk tussen de sporters echt dat gevoel krijgen van ik zit hier echt bij.
3: Ja, wel een beetje. En met dat lange baanschaatsen zitten we dan zometeen als enige in Heerenveen. Maar ja, weet je, ik denk dat we er niet naar het negatieve moeten kijken. Ik denk dat we het juist als een hele mooie kans moeten zien. En ik hoop dat het gewoon heel professioneel en groots wordt aangepakt. En dat we in Nederland een Olympische Spelen en een Olympische vlam hebben. Daar moeten we niet negatief op neerkijken, denk ik.
0: Ja, nee. En wat dat betreft, ik weet niet precies hoe natuurlijk dat schema eruit gaat zien. Maar hopelijk zijn de wedstrijden voor het eind al een beetje klaar. Dat je alsnog naar dat Olympische dorp toe kunt tegen die tijd. Als je er dan bij bent natuurlijk, hè, want het duurt nog even.
3: Ja, het is nog niet vanzelfsprekend dat je naar de Olympische Spelen mag. Nee. Dus ik moet me eerst maar weer eens plaatsen in 2030. Maar ik hoop ook inderdaad dat ik wel bij een opening of een sluitingsceremonie kan zijn. Dat zijn natuurlijk wel een beetje de grote aandachtspunten van de Spelen, waar je als sporter graag je gezicht laat zien.
1: Ja, waar mensen jou in elk geval wel gaan zien, dat is dus morgen, de triathlon Holte. Stel nou dat mensen denken, ja, die jongen in die zwembroek, die wil ik even aanmoedigen. Waar en hoe laat?
3: Wij starten uit mijn hoofd om 7:15. En ik lig ongeveer 20 minuten in het water. Dus hoe goed je me kan zien, als ik nog drijf tenminste. Om 7:15 starten we.
0: Nou, dat hoop ik inderdaad. Dat goed geregeld wordt en dat je in de gaten houden. Want het winterseizoen komt er ook weer aan. In ieder geval een leuke training. En straks nog steviger armen ook bij het schaatsen. Misschien wel handig. Hey, Jenning, dankjewel. Heel veel plezier en succes.
3: Super, dankjewel. Fijne

0: Ja.
1: Talk to me, Damiano David natuurlijk. Lekker plaatje, lekker zomersplaatje ook. En die zomerse plaatjes kun je nog aanvragen voor de barbecue top 100.
2: Ach, zo leuk. Morgen is het zover. We gaan ons onderdompelen in die heerlijke zomerplaatjes. Ben jij iemand die graag barbecuet?
1: Ja, ik ben daar wel van. Ja, ja, maar vooral, ik laat het mij graag voorzetten.
2: Ach, jongen. Kom op. Handen uit de mouwen.
1: Zo is het.
3: Toppers van toen en nu.
4: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10 van

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1991? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
1: Vers.
5: Aan tafel.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
1: Vers.
5: Aan tafel.
6: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. Een man uit Deventer die verdacht wordt van het mishandelen van een plaatsgenoot komt voorlopig vrij. Die zaak is niet afgerond. De verdachte moet alsnog voor de rechter verschijnen. En de grote kolksluis in Zwartsluis blijft voorlopig toch dicht. De sluis is in slechte staat en onveilig. Rijkswaterstaat kijkt wel of een deel van die sluis misschien open kan. Je leest er meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Om 5:02 is het aantal files wat toegenomen. Daar komen ze. A28 tussen Amersfoort en Nijkerk eerst 6 kilometer. Dan voor Elspeet 8 kilometer. En rij je door naar knooppunt Hattemerbroek nog eens 6 kilometer. In totaal ruim een kwartier langer onderweg over dat traject. De A35 en N35 overgang bij Wieren in beide richtingen 4 kilometer en 9 minuten de vertraging. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn voor Apeldoorn 7 kilometer en 15 minuten. En kom je van de andere kant 7 kilometer 8 minuten. De N50 tenslotte tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat is de hele middag al raak, 5 kilometer lang en zo'n 7 minuten vertraging.
16: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
17: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Kijk je foto, The Picture of You van Boyzone.
1: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we nemen je mee richting de avond. Het komende uur zetten we het nieuws voor je achter elkaar en duiken ook ergens dieper in.
2: Ja, dat kleine stembiljet. We hebben het er vaker over gehad. Een experiment, onder andere in Borne. Daar waren ze er niet echt tevreden over. Maar we moeten er allemaal aan geloven.
0: Ja, en ik kan er niet op wachten, maar dat zal toch moeten, want het gaat nog wel even duren voordat het zover is. Hoor je zo meteen meer over. Ook vertellen we je wat er vanavond en morgen allemaal nog te doen is. En we zoeken plaatjes zoals elke dag in de 5 voor 6. En die gaan vandaag over springen.
2: Ja, springen op een trampoline. De lucht in met heel veel groep achters tegelijkertijd. Dat gebeurde vandaag voor het goede doel. Liedjes over springen. Die mag je doorgeven.
0: En dat kan op 0645671331. Hetzelfde WhatsApp-nummer dat we ook gebruiken voor de noodradio. Zometeen hoor je een keer weer het signaal voorbij komen. Wanneer is altijd de verrassing, maar dat ga je horen. Eerst het overzicht van het nieuws van vandaag. Het ministerie van Asiel verwacht dat gemeenten zich gewoon aan de spreidingswet houden. De gemeenten Hardenberg, Borne en Oldenzaal weigeren asielzoekers op te vangen, ondanks dat dat moet volgens de wet. Volgens verslaggever Rutger Borgerink is het spierballentaal van met name Borne en Oldenzaal.
3: Ze kunnen inwoners namelijk helemaal niet beloven dat ze geen asielzoekers gaan opvangen, omdat de minister er uiteindelijk over gaat. Die kan de gemeente dwingen om een AZC te openen. En dat zagen we eerder natuurlijk in Albergen gebeuren.
0: Asielminister Van der Brink wil eerst met de gemeente in overleg en heeft hen om uitleg gevraagd.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie gewerkt, onder andere in Duitsland. Enschede wordt ook genoemd als een van de plaatsen van waaruit slachtoffers zijn vertrokken. Het komt vaker voor dan gedacht en er is weinig zicht op deze slachtoffers. En daarom zouden landen goed moeten samenwerken, zegt het Centrum Mensenhandel.
4: Wij moedigen organisaties ook aan om vermoedens te gaan delen, onderbuikgevoelens, zodat zij gezamenlijk een beeld krijgen van deze problematiek. Wat er in Nederland gebeurt, in België en in Duitsland, zodat we een beeld hebben van zo groot is het misschien wel. En dat slachtoffers kunnen worden beschermd.
2: Ja, het centrum roept politici ook op om een gezamenlijke aanpak te bedenken tegen dit soort gedwongen prostitutie.
0: De TBS-maatregel voor de Almeloze kruisboogschutter is vandaag verlengd. In september 2021 bracht hij zijn buurvrouw en haar nicht met messteken om het leven. Met een kruisboog schoot de man vervolgens vanaf zijn balkon op de hulpdiensten. Ondanks een eis van 22 jaar gevangenisstraf werd hij in 2024 veroordeeld tot TBS zonder zelfstraf. De rechtbank acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar.
2: Grols neemt de Limburgse bierbrouwer Gulpener over. De Enschedese brouwer was al voor een groot deel eigenaar, maar nu dus helemaal. Met die overname krijgt Grols een stevige positie op de markt voor speciaal biertjes en alcoholvrije drankjes. De biermarkt, waar Grols en andere brouwers het jarenlang van moesten hebben, is al tijden aan het krimpen. Er wordt weinig pils verkocht. Grols moest daardoor ook al reorganiseren.
0: En voor bewoners van zorginstellingen in Twente was het vandaag een bijzondere dag. Een peloton van 50 wielrenners kwam op bezoek tijdens Le Tour de Gaulle. Onderweg stopten ze bij de bewoners om hen vervolgens met speciale fietsen mee te laten bewegen.
5: Heel leuk, heel gezellig. We konden het goed met elkaar vinden onderweg.
6: We hebben herinneringen opgehaald. En het was gewoon heel mooi. En ik merkte gewoon dat Sini Boswerger gewoon heel fit was. Fitter dan ik eigenlijk nog. Dus dat heeft me wel verbaasd. En we hebben inderdaad heel veel lol gehad.
7: De mensen glimlachen allemaal. En ze zijn ook heel even uit de sleur. Want uiteindelijk is het natuurlijk, als je in zorg leeft, zijn de dagen vaak best wat hetzelfde. Nou, en ja, en dit brengt natuurlijk gewoon dusdanig veel verandering. Hier worden dagen over gesproken.
0: Ja, zo is het. Hartstikke gezellig. Die fietsen is op visite. Al die wielrenners zijn gezellige mensen. Meer over IJssel's nieuws vind je op RTV Oost en in de app.

0: Samjay, kwart over vijf. Dark before the dawn. Weet je waar ik nou zin aan heb?
1: Nou.
0: Een keer weer een gezellige verkiezingen.
1: Ja, we gaan het inderdaad hebben over politiek. In Borne zijn ze er niet zo tevreden over. Maar toch moet het hele land eraan geloven. Het kleine stembiljet. Vanaf 2029 stemt heel Nederland op die manier. Volgens het kabinet is het makkelijker, gaat het stemmen tellen ook een stukje sneller. En in Borne werd daar dus al mee geëxperimenteerd. Sneller, dat gebeurde inderdaad, maar ook meer ongeldige stemmen. En toch zet het kabinet die plannen nu door.
0: We praten erover verder met verslaggever Pepijn Bosger. Goedemiddag Pepijn, je bent zelf ook ervaringsdeskundige.
2: Goedemiddag, ja, ik ben zeker ervaringsdeskundige. Ik woon in Borne. Ik heb twee keer met dat kleinere, nieuwe stembiljet mogen stemmen. En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat het gewoon echt heel prettig is. Dat het makkelijk is en niet zo ingewikkeld. En dan wil ik ook nog even insteken op wat jullie net in de inleiding zeiden. Het is vooral de raad in Borne die het allemaal niet zo'n goed idee vond. Want die zeiden van ja, we staan niet met onze stem, of niet met onze naam op het stembiljet. En we willen heel graag zichtbaar zijn. En daarom ging het toen niet door.
1: Ja, dat is inderdaad die kant van het verhaal. Maar goed, jij bent dus enthousiast, je hebt er ervaring mee. Leg het ons dan, mensen buiten Borne, nog eens even een keertje uit. Hoe werkt dat ding?
2: Nou, je gaat gewoon stemmen, gewoon wat je normaal ook doet. En dan krijg je vervolgens een stembiljet waarbij je niet één keer een vakje moet inkleuren, maar twee keer een vakje moet inkleuren. Als eerste kijk je welke partij je leuk vindt. Daar die stem breng je uit. En vervolgens ga je kijken naar de kandidaten. En die kandidaten staan dus niet meer op dat stembiljet, wat dat stembiljet zo mega groot maakt. Zeker bijvoorbeeld bij raadsvergaderingen. Of raadsverkiezingen moet ik zeggen. Maar het is anders omdat je een boekje ook hebt. En je gaat vervolgens bladeren in dat boekje naar de partij waar je je stem op hebt uitgebracht. En vervolgens kijk je, oh ja, die persoon, daar wil ik op stemmen. En vervolgens staat daar een nummer bij en dat nummertje kleur je rood. En dat kan je eigenlijk bijna niet fout doen. Het gaat ook heel weinig fout, maar toch nog net iets meer dan gemiddeld met het oude stembiljet.
0: Ja, en de burgemeester, Jan Pierik, is daar ook enthousiast over.
3: Ja, daar ben ik blij mee. En het beantwoordt ook aan de verwachting die ik denk ik op eerder moment ook uitgesproken heb. De ervaringen die we in Borne hebben opgedaan als proefgemeente wezen heel duidelijk in de richting van dit is een hele goede ontwikkeling. En ik ben blij dat de jongste proef ook dat bewezen heeft. Dus laat maar komen, zou ik zeggen.
1: Ja, enthousiaste reacties wat dat betreft. Maar toch, nog even terug, in Borne veel ongeldige stemmen, of relatief veel in elk geval. Ja, dat is toch een gigantisch nadeel bij verkiezingen.
2: Dat is inderdaad wel een nadeel. Maar je kunt het ook oplossen. Ten eerste doet de minister dat dus al door nu te zeggen, we gaan de manier van stemmen iets aanpassen.
1: Ah.
2: Het was dus zo dat je eerst een stem, die breng je uit op de partij. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat kun je eigenlijk gewoon niet fout doen. Als je gewoon binnen de lijntjes kleurt, gaat het altijd goed. Wat je wel fout kon doen, was dat je een nummer rood maakte. En dat, nou ja, bijvoorbeeld de partij waar jij op stemt heeft 15 kandidaten. En jij kleurt om wat voor reden dan ook nummertje 17 rood. Ongeldige stem. Ja. En daarvan is gezegd, dat gaan we niet meer doen. Op het moment dat iemand dat doet, dan gaat die, dan wordt nummer 17 wordt automatisch nummer 1. Dus gewoon de lijsttrekker. En dan gaat daar de stem naartoe. Omdat eigenlijk het idee is van ja, de keuze voor de partij is in dat geval het belangrijkste. En die telt dan, zodat de stem toch gewoon geldig blijft.
0: Ja, en het lijkt me ook voor heel veel mensen in allerlei soorten en maten en met alle beperkingen of niet beperkingen handig dat het niet zo'n ding is. Zo'n enorme velbehang.
2: Het zou wel aardig zijn om eens een keer gewoon een wedstrijdje stembiljet vouwen te doen. Want ja, hoe lang doe je daar wel niet over? Dat kan heel lang duren. Met dat kleine biljet gaat dat heel snel. Het is niet alleen dat sneller gaat, maar het is ook voor minder beperkte mensen is het gewoon makkelijker.
4: Meteen bij de proef vonden wij al van dit is heel goed. Dit werkt voor ons, die signalen kregen we ook. Maar met name voor mensen die blind zijn is dit echt een uitkomst. Want daar kan je heel makkelijk een mal overheen leggen. En via de koptelefoon horen zij dan welke partijen en welke kandidaten. En dan kunnen ze heel makkelijk vinden op de mal welk hokje ze aan moeten kruisen.
2: Ja, je hoorde Marianne Stevelink uit Borne. Zij is van een belangenvereniging voor gehandicapten. Zij maakte zich heel boos over het feit over de beslissing om dat kleine stembiljet in Borne weer af te schaffen eigenlijk. Om niet door te gaan met die proef. Ja, ze is nu natuurlijk ook gewoon heel blij dat het wel doorgaat.
1: Ja, wel doorgaat, want we hebben er nog heel even mee te maken, dat oude papier.
2: Ja, want bij de volgende verkiezingen gaat dat niet gebeuren volgend jaar. Dan moeten we nog even met het oude papier doen. Dat wordt vooral gedaan om het kabinet ook de tijd te geven om het allemaal te regelen, om het allemaal te organiseren. Er moet een wet door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. Dat kost allemaal tijd. Nou, begon jij in je inleiding nog heel optimistisch van, nou, ik heb eigenlijk wel weer zin in verkiezingen, zei je zoiets of zo? Ja, nou, op het moment dat er nieuwe verkiezingen zouden komen nu, dan gaat dat hele kleine stembiljet niet door waarschijnlijk. Want dan, ja, dan gaan we eerst weer stemmen. En dan komt er zoveel vertraging dat ze waarschijnlijk ook 2029 niet halen.
5: Oh, okay.
2: Dus nou, dat zou dan nog wel weer een domper zijn. Dus laten we hopen dat de boel nog even blijft zitten.
0: We duimen voor het heilige kabinet, zodat we straks een minder groot stembiljet hebben.
1: En zo is het.
0: Dat vind ik wel een heel goede reden als enig ook. Goed, dankjewel Pepijn voor de uitleg. En ja, dus 2029, dan zou het er misschien van kunnen komen. Dankjewel.

0: dat was hem weer. Appen maar of bellen. We gaan er zo meteen weer eentje uitloten. En natuurlijk ook hebben we het over trampolinespringen.
1: Ja, kom maar door hoor, met je plaatjes over jumpen.
0: Ja, voor het goede doel springen.

0: Zo springen op die trampoline voor het goede doel. Dat is ons onderwerp van vandaag.
1: 10.000 euro voor het epilepsiefonds opgehaald.
0: Ja, nee, dat is een fantastische initiatief. Je kunt er meer over lezen op boos.nl. En onze 5 voor 6 gaat erover. Dit was een van die nummers. Jump werd ook aangevraagd door vele luisteraars. Nou, tijd weer voor de uitslag van...
1: Daar is hij weer.
0: Ja, ik heb de hele middag WhatsAppjes geselecteerd. Dus we hebben maar weer eens een beller gewoon er tussendoor gepakt. Goedemiddag, met wie spreken we?
2: Goedemiddag, met Wim uit Enschede.
0: Wim uit Enschede. Ja. Heeft Wim ook nog een achternaam?
2: Vinken.
0: Wim Vinken uit Enschede. Jij was erbij om de noodradio te winnen.
2: Ja, graag.
0: Ja, had je al meer pogingen gedaan?
2: Oh. Zoals zoveel je bent.
0: Ja, inderdaad. Nou, dat moet gezegd worden. Echt, we spelen het nu bijna 3 weken.
1: Ja.
0: En er zijn mensen die echt elke dag, elk uur proberen. Ja, je moet het geluk hebben dat je er in één keer tussenuit valt, Wim. Jij bent gelukkig.
2: Dat geluk had ik, ja.
0: Zo is het. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstette. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render, in Alstette bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
0: Eén minuut over 5:30 is het. Je luistert naar Radio Oost. En we kijken nog eventjes naar de tussenstand. Een beetje van de thermometer. Straks krijg je het uitgebreide weerbericht. Maar in Esplo is het op dit moment zo'n 19 graden. In Oosterdalfse 19,5. En Steenwijkerwold 20. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Het kabinet wil een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. Het komt door misstanden met heel veel arbeidsmigranten. Zoals onderbetalen, onveilige werkomstandigheden en vooral het verlies van hun huis als ze ook hun baan verliezen. De vleessector kreeg een jaar de tijd om de problemen op te lossen, maar volgens het kabinet is er echt te weinig verbeterd. Binnenkort moeten werknemers rechtstreeks in dienst zijn van het vleesbedrijf. Het is al een langer onderwerp, ook hier in onze provincie trouwens. Het kabinet neemt waarschijnlijk morgen een definitief besluit. De hittegolf van afgelopen week heeft gezorgd voor meer doden dan verwacht. Blijkt uit de eerste cijfers van het RIVM. Vooral in het oosten en zuiden van ons land zijn meer mensen gestorven. Op die plekken werd het ook het warmst. Het gaat vooral om 80-plussers. Volgens het RIVM zorgde de extreme hitte en ook de slechte luchtkwaliteit samen voor extra gezondheidsproblemen bij veel kwetsbare mensen. Kringloopwinkels hebben het drukker dan ooit, maar financieel hebben ze het lastig. Er worden meer spullen ingezameld, er wordt ook meer verkocht, maar de kosten die lopen ook op. Dat komt vooral door hogere salarissen, duurdere energiekosten en minder subsidies. Volgens de branchevereniging draaien veel kringloopwinkels al 2 jaar op rij verlies. En het grote opvouwbare stembiljet verdwijnt. Vanaf 2029 wil het kabinet een klein stembiljet gaan invoeren. Je kleurt dan 1 vakje voor de partij en 1 voor de kandidaat. Volgens de minister maakt het stemmen makkelijker. Kunnen stemmen ook sneller worden geteld. En de minister heeft ook wat dingen veranderd, zodat je stem niet zomaar verloren gaat. Vertelt onze verslaggever Pepijn Bolscher.
11: De partij waar jij op stemt heeft 15 kandidaten. En jij kleurt om wat voor reden dan ook nummertje 17 rood, ongeldige stem. En daarvan is gezegd, dat gaan we niet meer doen. Op het moment dat iemand dat doet, dan gaat dan wordt nummer 17 wordt automatisch nummer 1. Dus gewoon de lijsttrekker.
1: Ja, want dan gaat je stem alsnog naar de partij waar je op wilde stemmen. In Borne is er een tijdje met het kleine stembiljet geëxperimenteerd. De burgemeester was hartstikke enthousiast. Zijn raadsleden een stukje minder. Hoe dan ook, heel Nederland krijgt er mee te maken. Het grote biljet verdwijnt en het kleine stembiljet zit er aan te komen. Meer nieuws hierover en andere zaken uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Ja, kleine stembiljetten, lange files. Ai. Onder meer op de A28 Amersfoort richting Zwolle voor Elspeet. 9 kilometer en 10 minuten. Kom je vanaf Groningen, dan kom je bij knooppunt Hattemerbroek in 9 kilometer en 11 minuten vertraging. A35 en N35 bij Wier in beide richtingen 4 kilometer en 12 minuten. Maar kom je vanaf Almelo richting Wieren, dan is de vertraging op dit moment 3 kwartier. Lange file dus aan het ontstaan op die A35 en N35. Dan kijken we nog naar de N50. Ook daarbij Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Op dit moment 5 kilometer en 7 minuten. En even kijken hoor, dat zijn ze wel de files voor dit moment. Volgens de ANWB. Gaan we door naar Margot Ribbering op deze dag, die eigenlijk van alles kende, met wat grauwigheid, regen en dan weer de zon tussen de wolken door, Margot.
12: Ja, en na regen komt zonneschijn, want op dit moment is het alweer voorbij met de regen. Wat heeft het opgeleverd? In Raalte 0,8 millimeter. In Enschede West en in Giethoorn 3,8 millimeter. Een heel zwak frontje wat in de eerste helft van de middag van noordwest naar zuidoost over onze omgeving trok. Daarvoor uit hebben

0: lekker weer droog en het is ook lekker opgeklaard. Dus dat betekent als de wind gaat afnemen vanavond en vannacht dat we een lekker koel nachtje krijgen. Het wordt 11 graden.
1: Oh, daar kunnen we ook wel weer aan wennen. Dankjewel. En wat gaan we dan komende dagen nog krijgen? Want ja, ik zie eigenlijk de komende dagen volgens mij dat het redelijk blijft. Terwijl ook weer de hitte werd voorspeld, maar...
0: Die komt later. Maar voorlopig nog niet. Voorlopig hele comfortabele, beschaafde zomertemperaturen. Morgen een droge dag met zon en wolken. Een zwakke in de middag matige wind uit west tot noordwest. En temperaturen van 21 tot 23 graden. Een zaterdag een graadje hoger. 23 tot lokaal 25 graden in Twente. De meeste zon in de ochtend, meer wolken in de middag. En 's avonds misschien een buitje in het noorden van de provincie. En dan van zondag tot en met woensdag ligt wisselvallig weer met wolken, een beetje zon, maar ook elke dag wel een beetje regen en een bui bij 21 graden. En vanaf woensdag, donderdag, dan gaat de temperatuur weer omhoog naar in ieder geval 25 graden of hoger.
1: Oké, dankjewel Maro.
0: Graag gedaan.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal. Radio Oost. Barbecue. De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Raymond en Supergirl. We gaan het hebben over wat er allemaal vanavond zich nog gaat afspelen in en rond onze mooie provincie. Want er is van alles te doen op allerlei plekken, zoals hoog bezoek in Ommen vanavond. Want de commissaris van de Koning komt langs om het nieuwe gemeentebestuur daar te beedigen. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor de opvolger van Annemiek Jetten, die nu waarnemend burgemeester is in Ommen. Jetten kijkt uit naar dat bezoek.
1: De commissaris komt op bezoek, de heer Heidema, die komt in Ommen de profielschets ophalen voor de nieuwe burgemeester. We kijken naar zijn komst uit. Ik ben blij dat hij komt. Ik vind het ook mooi voor Ommen dat er vaart in zit, want het is ook fijn dat je weer kunt bouwen met een burgemeester die 6 jaar blijft.
0: Ja, er is nu eerst een profiel gemaakt voor de nieuwe burgemeester. Wie dat gaat worden, dat gaat dus nog wel even duren voordat het zover is.
2: Wil jij het volgende dingetje even instarten voor ieders plezier?
0: Ik wil het volgende
2: dingetje. Dat is een dingetje wat we al vaker hebben gehoord deze dagen. Ja. En wat we de komende weken nog heel vaak gaan horen. Ook zeker hier op de radio.
0: Sommige mensen worden dan helemaal gespannen. De
2: wat heerlijk dit. Nog 2 nachtjes slapen en dan is het zover, de Tour de France. De grootste wielerwedstrijd ter wereld. Vanavond de ploegenpresentatie. En voor Rick Pluimers uit Enter wordt dat natuurlijk een heel speciaal moment. Hij maakt zijn debuut in de Tour, we hoorden hem gisteren in dit programma. En hij noemt het zelf allemaal een jongensdroom.
3: Het eerste is waar je als jongetje naar kijkt, de Tour. Ik denk dat het voor de meeste mensen in Nederland de bekendste wedstrijd is die er is. Dus ja, om daar dan aan de start te staan is zeker wel een droom die ik vroeger had en dat nu uitkomt is wel heel vet.
2: Ja, heel vet, dat is het zeker. Ook vet dat zijn vader en moeder 3 weken lang achter hun zoon aantoeren met een campertje. En het plan is dat je die ouders elke dag gaat horen zo rond de Tour om eens even te horen hoe het is in Frankrijk.
0: Nou, wat een gezelligheid. Ja. Minder gezellig is dit dan altijd weer, hè? Op TV Oost vanavond weer van alles te zien, waaronder de laatste aflevering van dit seizoen van Plaats Delict. Het gaat onder meer over een opvallende zaak van een inbraak in een kerk in Kampen, vertelt presentator Emiel Hoebe.
4: Sommige inbrekers kunnen blijkbaar echt alles gebruiken. Wij dachten ook, ja, wat steel je nou in een kerk? De inhoud van de collectebus, dat kan ik me misschien nog wel voorstellen. Nou, dat neemt deze man ook inderdaad mee. Maar hij zag nog iets. Er zouden namelijk filmopnames worden gemaakt in de kerk. Dus er lagen allemaal cameralenzen klaar. Nou, die lenzen heeft de man meegenomen. Ook nog een dure selfie-stick. Ja, maar deze inbreker heeft wel heel veel moeite moeten doen om de kerk in te komen, want de deur zat dicht. Alleen een klein bovenraampje stond open en gelukkig hangt precies daar een camera. En op de beelden daarvan zie je hem echt als een acrobaat door dat kleine raampje zo naar binnen kruipen. Het is bijna komisch om te zien, maar de personen die daar een apparatuur in de kerk hadden liggen, ja, die waren echt niet heel vrolijk van de actie van deze man geworden. Ja, want die cameralenzen die hij uiteindelijk heeft gestolen waren behoorlijk prijzig, dus zij zitten echt met een flinke schadepost.
0: Nou, dat en meer te zien in Plaats Delict. Elke uur op TV Oost. Ik vond Franse muziekje wel gezellig. Die gaan we mee verder.
2: Goed, want ook op TV Oost vanavond de laatste aflevering van dit seizoen van De Toekomstmakers. Het gaat over innovaties op het gebied van duurzaamheid. Er komen strenge Europese regels aan wat betreft de waterkwaliteit. En in Overijssel werken bedrijven aan het verder zuiveren van water. Heel belangrijk. En hoe dat eruit ziet, dat zie je vanavond dus op TV Oost.
0: En ruim 100.000 mensen gaan weer Deventer bevolken voor Deventer op Stelten. Ja. Morgen begint het en de stad verandert in 1 groot podium met straattheater, bijzondere installaties en acrobatiek. Het evenement duurt tot en met zondag.
2: Ook vanaf morgen de Triathlon Holte, editie nummer 40. En er wordt flink uitgepakt. Onder meer schaatskampioen Jenning de Bo staat aan de start. We hoorden hem net al in dit programma. Normaal natuurlijk op het ijs. Maar morgen duikt hij in zijn zwembroekje het water in voor de bedrijven Triathlon Estafette.
5: Ik denk dat ik er wel in ga met, ik heb natuurlijk geen druk of prestatiedruk of zenuwen. Dat scheelt in ieder geval. Maar ja, als je eenmaal aan de start staat, ja, je bent en blijft een topsporter. Dan ga je toch, weet je, er liggen andere sporters in het water. Mijn coach ligt in het water. Dus ja, daar moet je van winnen natuurlijk. Daar kan ik niet omheen.
0: Hij gaat zwemmen in plaats van schaatsen. En vanuit heel Nederland komen morgen vroeg mensen naar Dalfsen. Daar staat namelijk de verkoop voor het allerlaatste concert van Normaal in Dalfsen. Of het echt de laatste blijft, dat is nog wel even de vraag.
2: Nu echt.
0: het is een beetje echt. Normaal is het Heintje Davids van de band, zeg maar. Normaal kondigde al wel vaker aan te stoppen. En deze fan was 10 jaar geleden al bij zo'n afscheidsconcert.
6: Nee, ik vind het wel heel jammer, maar we drinken nog een mooie in erop. En misschien nog wel een paar meer. Dus ja, het is niet anders. Ouderdom, hè. Ouderdom komt met gebreken. Nou, dit is gewoon een groot gebrek. Het is gewoon hartstikke jammer.
0: Ja, ja, maar inmiddels zijn we 10 jaar verder en is er weer een afscheidstournee. Normaal treedt op 12 september op in Dalfsen bij het Sallandse Bakfeest. Morgenochtend hoor je op Radio Oost hoe die kaartverkoop verloopt. En verslaggever Jeroen Kuiper, ook normaal fan van het eerste uur,
2: in hart en
0: is
2: nieren.
0: Daar natuurlijk bij. Dat gaat morgen allemaal gebeuren. Dus daar in Dalfsen.

0: Ruben Hillen en zijn 20 seconds, die toch ruim 3 minuten duurt.
1: Ja, leuk liedje hoor.
0: Ja, zeker. Nee, heel gezellig. Het zit er weer op voor vandaag wat ons betreft. Zometeen gaan we lekker weer schakelen naar heerlijke muziek op de radio. En zijn we er morgen natuurlijk weer met heel vroeg in de ochtend. Marcel Oosten en Anne Neeltje die je bijpraten over het nieuws van dat moment. Zometeen, je kunt nog stemmen hè, voor
1: Tuurlijk.
0: De Barbecue Top 100. Doen, die is er morgen
1: doen.
0: Vanaf 8 uur tellen we af van 100 naar nummer 1 morgenavond 6 uur. Dus ook daar weer van genieten. Dit is Peter Gabriel als laatste in dit uur met Salisbury Hill.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Let's go! Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De TBS-maatregel voor de Almeloze kruisboogschutter is verlengd. In 2021 doodde die man 2 vrouwen. Met een kruisboog schoot hij daarna vanaf zijn balkon op de hulpdiensten. En de Welle langs de IJssel wordt voor Deventer op Stelten het hele weekend afgesloten. Die afsluiting gaat morgenochtend om 7 uur in. Meer nieuws, dat vind je in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
7: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al.
13: Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Tangerine en Zo Gospel Choir. Work for that love.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
4: Slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle hold.
9: Korter.
8: Een bult hold bij RTT.
9: Korter.
8: RTT hold.
9: Korter.
8: Hold!
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
20: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
21: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
7: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
6: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
8: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
6: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
11: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
12: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Wie RTT heeft ze vallen holt.
3: Korter.
2: Een bult holt, wie RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Grote opruiming bij Modehuis Render in Alstetten. Scoor nu merkmode voor hem en haar. Met kortingen tot wel 70%. Modehuis Render. In Alstetten bij de kerk. 5 minuten over de grens bij Enschede.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Radio Oost, thuis in Overijssel.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
7: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
9: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
7: Ja, en dan het weer vanavond. En vannacht droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
7: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
6: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
8: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
9: Hoe gaat u dat oplossen dan?
8: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
6: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden. Hij werd op het vliegveld van Istanbul opgepakt toen hij terugkwam van vakantie. Volgens de Turkse versie van de BBC wordt hij beschuldigd van belediging van president Erdogan. En volgens de krant Hürriyet heeft hij religieuze waarden beledigd. Ruim een week geleden zette Göktaş zijn nieuwste voorstelling op YouTube. Daarin maakt hij grappen over president Erdogan en over religie. De show heeft inmiddels 9 miljoen views. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en van onderwijsorganisaties. Scholen mogen nu nog zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie werd het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de aanslag. Een man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij. Het OM had 18 jaar geëist. Bij die schietpartij, een jaar geleden in Coevorden, kwam een man uit Emmen om het leven. Degene die de dodelijke kogels afvuurde werd veroordeeld tot jeugddetentie. Een mogelijke ontvoering zou de aanleiding zijn voor de schietpartij. Google moet definitief een Europese boete uit 2018 betalen. Google had daartegen beroep aangetekend, maar het Europees Hof van Justitie gaat er niet in mee. De rechters vinden net als de Europese Unie dat Google misbruik maakt van de machtspositie van Android, het besturingssysteem voor telefoons, tablets en smartwatches. Fabrikanten die Android wilden gebruiken moesten bepaalde Google-apps en diensten installeren op hun telefoons. De boete van bijna 2,5 miljard euro werd in 2018 opgelegd en is nu dus definitief. Voor Oostenrijk is het WK voetbal voorbij. In Los Angeles was Spanje veel te sterk. Het werd 3-0. En het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ik was vanmiddag weer eens in good old Den Haag. Voor mijn afspraak haalde ik snel een espresso. Mooie mensen krijgen vandaag gratis koffie, zei de barista joviaal. Ik wilde net zeggen, goh, nou, dat is aardig. Maar hij was me voor. Voor u, €4,50. Welkom bij het oog. Een belangrijke uitspraak van de Raad van State gaan we bespreken. De staat moet 7 kinderen een verblijfsvergunning geven. Hun grondrechten wegen zwaarder dan het strenge asielbeleid, oordeelde de hoogste rechter. Een van hen is straks hier en ook een advocaat die vertelt wat dit allemaal betekent. Het was een bijna perfecte misdaad. Ja, bijna, anders hadden we het er waarschijnlijk niet over. Een van de grootste goudroven uit de geschiedenis. In huidige waarde €120 miljoen aan goud. Morgen gaan de rechters kijken op de plaats delict in Rotterdam, waar dat goud uit de kluis is verdwenen. Het is het einde van het parlementaire seizoen. Met 3 oppositieleiders sprak ik eerder op deze soort van laatste dag voor de vakantie over hoe je oppositie kunt voeren tegen een minderheidskabinet. Maar we gaan beginnen met het nieuws van
1: donderdag 2 juli.
2: Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn vermoedelijk seksueel uitgebuit in België en Duitsland. Dat zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. En waarschijnlijk zijn het er nog veel meer.
3: We denken dat het eigenlijk nog meer moeten zijn, want we weten bij mensenhandel, het is zo onzichtbaar. En pas als je ernaar op zoek gaat, ga je het zien.
2: Dit slachtoffer doet nu haar verhaal.
4: Mensen die dat soort dingen met anderen doen, dat zijn hele grote netwerken. En ik ben geboren in zo'n netwerk.
2: Het misbruik vond op verschillende plekken plaats.
4: Meestal was het in een camper of een caravan. Dan sta je vaak ergens of op een camping of ergens, weet ik veel, soms zelfs ergens langs de weg.
2: Dit slachtoffer werd uitgebuit door haar oom.
5: Hij zorgde ook gewoon dat ik eigenlijk alleen nog maar vast kon klampen aan hem, want hij gaf eten.
2: Deze vrouwen bieden nu hulp aan als ervaringsdeskundigen.
4: Dat ook een boodschap van hoop geeft aan degene die daar of net uit zijn of die daar net in zitten, van er is hoop en het kan.
2: Tussen de jaren 50 en 80 werden zo'n 13.000 vrouwen gedwongen om hun kind af te staan. De zogeheten afstandsmoeders. De regering zegt nu sorry tegen hen en hun kinderen.
6: Daar bied ik jullie namens het hele kabinet uitdrukkelijk excuses voor aan.
2: Het ging in de meeste gevallen om ongehuwde vrouwen die een kind kregen. Dat werd destijds niet geaccepteerd.
7: Ik was een schande voor de familie.
2: De excuses van het kabinet riepen gemengde gevoelens op. Deze zoon was tevreden.
8: Ik vond het een redelijk volledig excuus.
2: Maar deze zoon had er meer van verwacht.
9: Ik vond het verhaal wel een beetje feitelijk. De overheid dit, de Raad van de Kinderbescherming dat.
2: Het kabinet komt met herstelmaatregelen zoals inzicht in adoptiedossiers. Maar volgens deze afstandsmoeder moet er meer gebeuren.
7: Bijvoorbeeld de naamswijziging. Dat het makkelijker gaat, psychische hulp voor vrouwen en kinderen.
2: In Den Haag werd gedebatteerd over de plaats waar er kerncentrales moeten komen. Veel Groningers op de publieke tribune, want die willen geen centrale in de Eemshaven.
10: De afspraak was dat Groningen niet meegenomen zou worden, dat het geen serieuze optie was.
2: Maar voor de staatssecretaris is de Eemshaven wel degelijk een optie. Balen voor die Groningers dus.
10: Ja, lekker is dat.
2: Ook Kamerleden begrepen er weinig van.
11: Waarom zegt deze staatssecretaris niet gewoon er komt geen kerncentrale in Groningen?
2: Ook Terneuzen is nog een kanshebber voor de kerncentrale. En dus waren er ook tegenstanders uit Zeeland bij het debat.
12: Ik heb vrijgevraagd vandaag van mijn werk. Ik doe het niet voor mijn lol. Je doet dat omdat het echt nodig is.
2: Ze waren met zoveel mensen dat ze de tel kwijtraakten.
13: Ik weet het aantal niet. Weet iemand het aantal Zeeuwen?
2: Een rel in de wereld van de games. Sony biedt over 2 jaar geen games meer aan op een schijf.
14: Mamma mia!
2: En dat dacht deze eigenaar van een gamewinkel ook.
15: Ik denk, ze zijn gek. Zo dom.
2: Sony maakt zich er niet populair mee.
15: Dit gaat ze heel veel klanten kosten.
2: Gamers zeggen nu tegen Sony:
16: game over.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Er woeden grote bosbranden in Zuid-Frankrijk, waar nu meerdere campings worden ontruimd. Aan de lijn Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Ja, wat is het laatste nieuws daar?
14: Ja, wat vanavond bekend is gemaakt is dat meer dan 2000 brandweermannen en vrouwen vandaag op de been zijn om 30 verschillende natuurbranden in het land onder controle te krijgen, bijna allemaal in het zuiden. Duizenden mensen die zijn geëvacueerd, vooral in het departement Pyrénées-Orientales, daar waar dus ook de campings zijn die je net al noemde. Maar het vuur kwam ook tot een jachthaven in Canet-en-Roussillon en ook verschillende bedrijfspanden die zijn in vlammen opgegaan. En vandaag is er daarom ook een crisisoverleg geweest in Marseille. En premier Sébastien Lecornu die was er ook bij en die zei dat dit jaar alleen al 8700 hectare aan land is verwoest. En dat is heel veel voor deze tijd van het jaar, zeker zo vroeg in de zomer. En daarom dus ook erg zorgwekkend, zei hij.
2: Je was vorige week zelf in dat gebied tijdens de hittegolf. Wat heb je daar toen gezien?
14: Ja, dat klopt. Ik was daar toen om een verhaal te maken in het departement Hérault met de brandweer, juist over hoe zij zich voorbereiden op bosbranden. En Frankrijk zat toen inderdaad midden in een hele zware hittegolf, de heetste dagen ooit gemeten. En dat had ook als gevolg dat het landschap heel snel heel erg droog werd. We zagen ook het gras, struiken, bomen, die waren als het ware al helemaal vergeeld. En de brandweer die daar sprak, die zei ook van ja, we moeten ons echt gaan opmaken voor een heftig seizoen dat ook veel eerder in het jaar gaat beginnen. En ja, dat blijkt nu ook, want juist ook in dat departement waar ik was woedde vandaag ook branden. Wat daarnaast ook meespeelt, ik hoorde een brandweercommandant vanmiddag op de Franse radio zeggen dat eigenlijk nu alles bij elkaar komt. He, je hebt de droogte, maar ook de wind. Die komt uit het noordwesten. Dat is vaak een droge, krachtige wind, waardoor een brand zich heel erg snel kan uitbreiden. En daarnaast heb je ook de luchtvochtigheid die momenteel heel erg laag is. Dus ja, alle condities die zijn nu bij elkaar gekomen voor bosbranden die zich heel erg snel kunnen gaan verspreiden in Frankrijk.
2: Dank voor je update, Saskia Houtuin. We gaan verder met de krant van morgen. Die is al gelezen door Robert Baltus en hij begint met voordragen.
17: Schiphol begint de zomervakantie met flink minder beschikbaar personeel bij de security vanwege een hoog ziekteverzuim. Dat melden ingewijden aan de Telegraaf. En dat roept het beeld op van een paar jaar geleden. Lange rijen voor vertrekkende passagiers. De afgelopen dagen lag het ziekteverzuim op 15%. En dat heeft te maken met recente aanbesteding van 6 naar 3 bagageafhandelaren. En dus krijgen 2000 mensen een andere baas. De roosters zijn niet op orde, er zijn dus al zieken. Er zijn veel vacatures niet ingevuld en dus melden meer mensen zich ziek.
2: Schiphol zegt dat het overgrote deel van de reizigers een snelle en soepele doorgang gehad heeft bij de handbagagecontrole de laatste weken. Dat geeft vertrouwen voor de zomervakantie, zeggen ze. Tijdens de zomervakantie zullen naar schatting 12,7 miljoen passagiers reizen via Schiphol.
17: Gemeente hoopte van minister oplossingen te horen. Over de opvang van 140.000 Oekraïners die sinds de Russische invasie naar Nederland zijn gekomen. Ze hoopten op toezeggingen in een Kamerdebat met CDA-asielminister Bart van der Brink. De zorgen zijn groot, schrijft Trouw. Het kabinet wil Oekraïne helpen, maar gaat er ook vanuit dat de vluchtelingen straks na de oorlog weer teruggaan om het land op te bouwen.
2: Maar de Russische president Poetin weet niet van ophouden. Intussen is de mentale gesteldheid van veel Oekraïners volgens onderzoek verslechterd. Ze wonen nog steeds vooral in tijdelijke opvang, voelen zich onveilig. Ze werken vaak onder hun niveau, ze spreken vaak nauwelijks Nederlands.

0: jaar ernstige post-covid. Aan het einde van een lange gang, achter deuren die maar heel soms opengaan, liggen twee ernstig zieke vrouwen die geen kant meer op kunnen. Links Linda, die op goede dagen even in haar ligrolstoel uit bed kan. Rechts Nicole, zwak en bleek, onder haar pastelkleurige gehaakte deken, vastgekoppeld aan een infuuspaal. Maar ze moeten weg uit het behandelcentrum vanwege de regels. Ze zijn uitbehandeld. Wat daarachter zit, leest u in de Volkskrant.
1: U heeft het misschien wel hier op de radio gehoord. Sire, de club die ons vaker oproept fijne dingen voor elkaar te doen, vindt dat we vaker een praatje moeten maken. Maar hoe begin je, vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Psycholoog Roos Vonk die weet dat. Een gesprekje bij de bakker mensen net zo goed uit hun eenzaamheid kan halen als een diep gesprek met een vriend, zegt ze. Wie tegenwoordig in de trein om zich heen kijkt, ziet mensen met gebogen nek in hun telefoon gedoken, en met wat pech hebben ze dan ook nog een koptelefoon op het hoofd.
0: Maar ja, wat moet je zeggen tegen iemand die je niet kent? Het goede nieuws is dat je jezelf kunt trainen in de zogenoemde small talk, zegt Vonk. Het belangrijkste is dat je er niet te veel druk op legt. Je moet gewoon even door dat ongemakkelijke gevoel heen. Maar wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Je zult merken dat het in ieder geval dat ongemakkelijke gevoel minder wordt als je het een paar keer doet.
2: Deze

0: Rex Orange Country met Benny Sinks en het nummer heet Loving is Easy. Baanbrekend wordt het nu al genoemd, de uitspraak van de Raad van State over het kinderpardon. De betrokkenen die noemen het zo, baanbrekend. Twee van die betrokkenen leggen straks uit waarom. Advocaten Anja van der Meer en Eva, die als kind 12 jaar lang in onzekerheid heeft geleefd, is inmiddels 23. Eva, hartelijk welkom.
1: Bedankt.
0: Ja, kun je zeggen wat dit voor dag is? Hoe heeft het bericht jou bereikt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, het is echt het beste nieuws ooit wat ik in mijn leven heb ontvangen. Natuurlijk 12 jaar lang zitten wachten en eindelijk krijg je het. Maar ik kan het nog steeds niet geloven, om heel eerlijk te zijn. Ik moet het echt denk ik nog heel lang laten bezinken. Ik krijg ook telkens felicitaties binnen, appjes binnen, mensen die me bellen om te feliciteren. Maar ja, het lijkt alsof het niet echt is, dat het niet gebeurt. Het is echt de grootste droom, zowel voor mij als voor mijn gezin geweest. En eindelijk is dat gebeurd.
0: Want je hebt nu een verblijfsvergunning.
1: Ja, klopt.
0: Ik vraag even aan Anja van der Meer, de advocaat. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Is dat dan definitief of kan er nog een hoger beroep of een wetswijziging of wat dan ook komen?
2: Ja, ik wil even een kleine correctie maken, want het is niet

0: Alleen deze zaken zijn nog twee zaken van twee Nigeriaanse families waar de Raad van State gelijksoortige uitspraken heeft gedaan. En we stonden destijds met z'n drieën ter zitting, zeg maar. De Raad van State is het hoogste rechtscollege in het bestuursrecht. En daar kan in Nederland geen hoger beroep meer tegen ingediend worden.
1: Dus zo is het, die verblijfsvergunning die wordt niet meer ingetrokken. Kunt u uitleggen wat het oordeel was? Hoe hebben zij dat opgebouwd bij de Raad van State? Wat was hun redenering?
0: Nou, het is een zaak die in 2019 begonnen is. En toen was de definitieve regeling kinderpardon. Hè, daar heeft de familie een aanvraag voor ingediend. En daar voldeden ze net niet aan. En uiteindelijk is er doorgetoetst in het kader van artikel 8 EVRM. Dat betekent privé- en familieleven. En de IND, het ministerie van Justitie, Asiel en Migratie, die heeft zich vooralsnog altijd op het standpunt gesteld van voor privéleven. Dus bijvoorbeeld als je naar school gaat, als je vrienden hebt, allerlei sociale contacten, vrijwilligerswerk, noem maar op. Die heeft zich, maar dat is inherent aan langdurig verblijf. En de Raad van State heeft gezegd van nou, er zijn unieke zaken op basis van Europese jurisprudentie. En dan kan je daar zo niet mee omgaan. Dan moet je goed die belangen, die individuele belangen van kinderen, moet je wegen en zwaar meewegen. Dus het feit, vooralsnog zei de IND ook van de ouders hebben al heel lang te horen gekregen dat ze terug moesten. Maar ja, natuurlijk, dat is een klein iets wat meegewogen moet worden. Maar dat kan geen labmiddel zijn om die individuele belangen van het kind niet zwaar te doen laten wegen. En dat opgebouwde privéleven. En zoals ik dat alvast mag vertellen, van deze families hebben verblijfsvergunningen gekregen. Ook denk ik, omdat natuurlijk kinderpardon ging over een periode van 5 jaar dat de mensen in Nederland waren. En deze zaak heeft 7,5 jaar geduurd.
1: Juist, dus, maar in essentie zegt u, het is een afweging van verschillende belangen en een grondrecht. Het opbouwen van een privéleven weegt zwaarder dan het belang van de Nederlandse staat. Dat is namelijk het asielbeleid.
0: Ja, natuurlijk, restrict migratiebeleid mag gevoerd worden, ook conform de Europese jurisprudentie. Maar die individuele belangen van die kinderen, die zijn in bepaalde gevallen uitzonderlijk en die moeten zwaarder meewegen en beter naar gekeken worden. En daar ziet de afdeling op toe. Staat er letterlijk in uitspraak.
1: Eva, jij bent nu 23, oorspronkelijk afkomstig uit Armenië. Je hebt dus eigenlijk het grootste deel van je leven in een soort onzekerheid geleefd.
2: Ja, helaas wel, klopt.
1: Wat betekent dat voor je leven?
2: Het maakt je heel erg kapot van binnen natuurlijk. Ik kan het heel lastig uitleggen wat het met je doet. Dat mentale onzichtbare litteken. Ik denk dat dat nog heel lang zal blijven hangen.
1: De spanning, de stress.
2: Ja, de spanning, de stress. Ik heb nu gelukkig verblijfsvergunning, maar dat betekent niet dat alle mentale zorgen en alles gelijk is verdwenen.
1: Het leed is al geleden. Maar wat mag je allemaal wel en niet als je die verblijfsvergunning niet hebt? Als je dus in zo'n onzekere positie zit, als je niet echt die status hebt. Nou, mocht jij werken bijvoorbeeld?
2: Nee. En ik wou heel graag werken, maar dat mocht helaas niet. Je mag eigenlijk heel weinig als je geen verblijfsvergunning hebt. Je mag niet werken, je mag niet op vakantie, je mag geen rijbewijs, niet op studiereis. Enige wat je mag doen, sociale omgeving, dus daar sta je sowieso vrij in om vrienden te maken natuurlijk. En na mijn middelbare school het afronden en nadat ik 18 werd, het werd ook steeds moeilijker om te studeren, want je bent al volwassen en eigenlijk heb je daar geen recht meer op. Je hebt het wel, maar het is gewoon heel moeilijk om al die zaken te regelen. Dingen wat voor mensen met verblijfsvergunning of mensen uit Nederland vanzelfsprekend zijn, was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend.
1: Dus je mag eigenlijk geen leven opbouwen?
2: Nee. Soms had ik ook echt in mijn hoofd de vraag van, ik ga steeds door en ik stop niet. Ik geef niet op, maar waar doe ik dit eigenlijk voor? Maar aan de andere kant dacht ik van, dit is ook de het enige wat ik kan doen en ik ga doen met de hoop dat ik later, zodra ik verblijfsvergunning heb, dus nu, hè, ik kan ook echt niet wachten tot ik ga beginnen met werken, carrière opbouwen en daarnaast ook iets terugs doen voor de Nederlandse samenleving. Ja.
1: We gaan even tussendoor naar een spookrijder.
3: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 s-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Empel en knooppunt Hooipolder een spookrijder tegen.
1: Eva, je zei het was heel moeilijk om een leven op te bouwen. Ja. Eigenlijk mag je allerlei dingen die anderen mogen niet. En toen zei je, nu hoop ik echt zo snel mogelijk te kunnen gaan werken en mijn plek te vinden in de samenleving en toch ook wel iets terug te doen.
2: Ja, het voelt voor mij echt alsof ik een nieuw leven krijg. Alsof ik herboren word. Want ik zei dat ook gisteren tegen mijn zusje van, het is gewoon eindelijk klaar. We mogen werken, we mogen rijbewijs halen, we mogen op vakantie. We mogen gewoon door met ons leven zonder het zorgen van wat als.
1: Mevrouw van der Meer, het gaat nu over 7 kinderen. Kan dit nog een precedent scheppen voor andere gevallen? Heeft dit nog andere gevolgen dan alleen de zaken waar die uitspraak over ging?
0: Dat denk ik en dat hoop ik ook zeer zeker. Bij de afdeling heb ik ook al gevraagd van dit zijn niet de enige zaken en de kinderen die al zo langdurig in onzekerheid verblijven. En ook in de uitspraak staat bijvoorbeeld dat die langdurige onzekerheid ook weer een van de belangen is. En eigenlijk is de in mijn ogen dan de IND op zijn vingers getikt van die belangenafweging, die belangen van die kinderen, die hebben jullie gewoon altijd, of tenminste vanaf nu dan, niet goed gewogen. En er zijn natuurlijk juist die kinderen hebben al dat ze heel lang allerlei banden met Nederland hebben en hier echt dat privéleven opgebouwd, dat zwaar mee moet wegen hoe het uiteindelijk zich weer gaat zetten is een tweede. En daarnaast hoop ik ook dat de rechters hierin een handvat zien om af en toe zelf ook de handschoen, of tenminste het op te pakken door in bepaalde gevallen te zeggen, aan deze onzekerheid moet een einde komen, deze mensen moeten een verblijfsvergunning.
1: Het viel me op dat de politiek tamelijk stil was over deze uitspraak. Ik heb er eigenlijk niet echt een politieke reactie van de minister of zo gehoord. Hoe ziet u dat?
0: Nou, ik denk dat het natuurlijk een beetje lastig te rijmen is met het migratiebeleid wat op dit moment men pleegt te voeren. Men is ook heel druk met het nieuwe migratiepact wat op 12 juni is ingegaan. Europees migratiepact. En ik denk dat ze zullen ook eerst moeten, want dat was ook ter zitting bij de Raad van State. Toen werd de minister, of tenminste de vertegenwoordiger van de minister, ook gevraagd van over welke groep kinderen hebben we het? En toen was daar geen antwoord op. En ik denk dat misschien intern eerst inzichtelijk moet zijn van over welke kinderen hebben we het, over hoeveel kinderen hebben we het, voordat men daadwerkelijk overgaat. Misschien naar aanleiding van deze uitspraken het schrijven van beleid daarover.
1: Eva, heb je eigenlijk al meteen een papiertje concreet in je handen dan? Of moet je dan ergens naartoe waar je vergunning moet ophalen, fysiek?
2: We moeten nog officieel wachten op de reactie van de IND. Want uiteindelijk zijn zij degene die mij het verblijfsdocument moeten geven. Dus daar zijn we momenteel op aan het wachten. En dan mag natuurlijk alles beginnen. Want zonder verblijfsdocument kan je ook vrij weinig op dit moment.
1: Je leven kan beginnen.
2: Ja.
1: Ik wens je heel veel succes met alles. Dank je hartelijk dat je langs wilde komen.
2: Ik hoop ook dat dit uitspraak ook een positieve jurisprudentie kan hebben voor de rest van de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen met heel veel, enorm veel kwaliteiten die hier ook recht op hebben en zeer verdienen ook op een verblijfsgunning. Dus ik hoop dat dit ook iets positiefs voor hun kan betekenen natuurlijk.
1: Dank je wel.

0: Naomi Song Close. Morgen begint het zomerreces bij de Tweede Kamer. En dus was het een beetje een soort van laatste dag voor de vakantie vandaag. Ik ging naar Den Haag en sprak daar met leden van de oppositie over de vraag hoe je dat eigenlijk doet. Oppositie voeren tegen een minderheidskabinet.
1: Hoe ziet zo'n laatste dag eruit voor de drie fractieleiders die tegenover mij zitten hier in Den Haag? Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Jimmy Dijk van de SP en Chris Toffer van de SGP. Goedenavond. Begin van de avond. Hoe is eigenlijk zo'n laatste dag? Is dat een beetje, Jimmy, een laatste dag voor de vakantie? Is zo'n soort sfeer?
2: Nou, vakantie kan ik niet zeggen, want het weekend zit nog helemaal vol voor mij in ieder geval. Maar je merkt wel dat alle dingen afgemaakt moeten worden. Dus er zit wel een heel rap tempo in van werken. Eigenlijk, dat zit hier altijd. Maar ik merk die laatste dagen zit er nog even een versnellingje bovenop.
1: Maar hoe is dan, Mirjam Bikker, zo'n laatste dag heel veel stemmingen die moeten worden afgerond?
3: Ja, we hebben al een keer gestemd vanmiddag. Dus ook zie je wel dat de voorzitter probeert al die stemmingen er op een galante manier doorheen te jagen.
2: Maar op een galante manier doorheen jagen?
3: Ja, dat is precies het spanningsveld.
1: Gewoon vaart maken eigenlijk.
3: Ja, vaart maken, maar wel recht doen aan de stemming is natuurlijk niet zomaar iets. Dus je ziet ook verschillende Kamerleden bij iedere motie kijken. Want dat is hun motie waarvoor zij geknokt hebben. Maar ondertussen stemmen we wel over honderden moties. Nou, daar is het spanningsveld. En dan heb je nu nog allerlei vergaderingen en commissies lopen. En commissiedebatten van mensen die met elkaar nog proberen iets voor elkaar te krijgen voordat Den Haag toch een beetje leegtrekt. En dat moet allemaal vandaag gebeuren. Daarnaast voel je dat er nog een aantal grote debatten zijn. Neem bijvoorbeeld stikstof gisteren. Dus dat voel je ook zo door de dynamiek heen sluipen. En een coalitie heeft altijd in die laatste weken ook gewoon een aantal spannende momenten. Dus ja, dat komt allemaal samen op deze dag. Dat maakt het voor de Binnenhof Watchers tot een fantastische dag. Voor mensen zoals wij in de oppositie, denk ik, wel hard werken, maar niet die stress erop die onze coalitievrienden hebben.
1: Maar hoe laat wordt het meestal, zo'n laatste dag? Is het, nou, is dat 3:30 s'nachts, middernacht?
3: Dat heb ik wel meegemaakt. Maar nu, het ligt aardig op planning. Dus het zou kunnen dat we gewoon met de trein naar huis kunnen.
1: Nou. Dat zou mooi zijn. Christoffer, het was een heel ander parlementair seizoen, omdat dat we voor het eerst in lange tijd met een minderheidskabinet zitten. En dat maakt natuurlijk ook het spel anders. Dat geeft de oppositie ook een andere rol. Hadden jullie meteen van, wat gaan ze doen? Of dacht u?
4: Het vorige seizoen zaten we ook met een minderheidscoalitie.
3: Ja, en wat voor een.
4: Maar dat was moeizamer dan deze, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft is het ten opzichte van het jaar daarvoor eigenlijk best een verademing in hoe je met elkaar werkt, hoor.
1: Maar moeten jullie dan als oppositie je rol vinden in zo'n constructie?
4: Ik weet niet, dat kan van Mirjam en van Jimmy natuurlijk weer anders zijn. Maar voor ons, ja, ik vind echt wel een beetje de rol zoeken van hoe doe je dat met elkaar? En met name omdat je merkt dat het kabinet in het verleden kwam er best wel eens een keer een minister langs of ging je ergens naartoe. En nu is het echt dat je denkt, als een keer een week niet geweest, dan denk je, is er iets aan de hand of zo? Maar het is enorm veel, ja, dat wordt natuurlijk altijd een beetje gekscherend koffiedrinken genoemd. Maar het is heel veel overleg en zoeken van hoe kom je tot iets? En ja, er wordt af en toe wel heel veel aandacht besteed aan dat je als kleine partij met 3 zetels het ook nog een beetje erin kunt vinden wat het kabinet doet. Dus het vergt gewoon een andere rol, ja. Het is veel meer, je kunt ook iets minder vrije rol pakken. Omdat elke keer het wel betekent, als je iets niet vooruit helpt, dan lukt het niet, hè. Ze hebben wel de oppositie gewoon echt nodig.
1: Jullie zijn belangrijker geworden. Ze zijn van jullie afhankelijk.
4: Kijk, in het verleden ook andere kabinetten. Wij zijn altijd een constructieve partij geweest. Ik zeg altijd kritisch constructief. Maar we zijn nooit een partij geweest die er ergens naar neigde om een kabinet een hak te zetten of naar huis te sturen. Nooit. Maar nu merk je nog sterker dat het wel enorm belangrijk is. Er zijn gewoon bijvoorbeeld afgelopen week een wet vrij en veilig onderwijs. Ja, daar zaten echt lastige dingen. Normaal denk ik, het kabinet, dat halen we. Ik had de indruk dat de staatssecretaris nu, terwijl de coalitie totaal steunde, maar de rest niet, toch wit wegtrok dat zo'n wet het niet haalt. En we hebben de afgelopen periode vaker dit soort dingen gehad. Maar dan dachten we van, ja, als we nu het te stevig aanpakken of te hard spelen, dan gaan er dus een heleboel dingen niet door, hè? Dus de verantwoordelijkheid wordt nog iets groter dan daarvoor. Terwijl we die eigenlijk vanuit SGP ook die jaren daarvoor altijd wel voelden. Maar ja, nu nog iets meer.
1: Die voelen jullie dus ook echt heel erg. Jullie zijn constructief. Want je zou ook kunnen zeggen, dan heeft het kabinet een probleem als het er niet doorgaat. Maar u ziet dat ook wel van wij moeten zorgen dat dingen doorgaan.
4: Nou, in die zin, kijk, als het ons echt totaal niet past, dan denk je, ja, dan moet een coalitie ook wat nadenken. Dat doen ze overigens geregeld ook wel. Dat je denkt, van, er wordt wel rekening gehouden ook met wat je vindt. Ik merk dat heel sterk. Maar ja, die verantwoordelijkheid drukt me wel zwaar. Want kijk, je kunt wel denken, zij moeten het doen. Op zich is het ook zo. Ze hebben zelf gekozen voor deze constructie. Maar het land moet ook bestuurd worden. En ik heb nu 2 keer gezien dat een kabinet snel viel. Rutte 4 viel snel. Schoof 1, oh ja, het is er maar 1 geweest, hè, dat kabinet. Maar dat viel ook snel. En je merkt wel dat het land dan niet vooruit komt. Dus ja, ik zou niet graag zien dat we nu weer binnen de kortste keer de verkiezing hebben. Want dan, ja, dan hebben we uiteindelijk straks misschien wel 6 jaar gehad dat het land toch behoorlijk stil ligt. En dat is in het land niet goed. En ook voor onze internationale positie is dat gewoon heel desastreus.
1: Timmerdijk, voelt u dat ook zo? Want je zou kunnen zeggen, nu heeft de oppositie de macht. Laat ze maar lekker werken en laat ze maar met plannen komen die wij wel mooi vinden.
2: U zegt het terecht, nu heeft de oppositie de macht. Ik vind dat heel treffend verwoord. Ik ga niet een kabinet steunen en zeggen dat ik ontzettend constructief ben door mee te gaan werken aan afbraak. Dat hebben we de afgelopen jaren heel veel gezien. Ik zie dat het kabinet constant bezig is met vrienden zoeken in Den Haag, maar het vertrouwen in de samenleving verliest. En daar ga ik niet aan meewerken. Ik ben veel meer van de lijn die ik ook heb gezien de afgelopen week. Ik zit hier naast mevrouw Bikker. En ik weet dat onze Sarah Dobbe samen met mevrouw Bikker heeft gewerkt aan bezuinigingen op de zorg, op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, langdurige GGZ van tafel krijgen. Dat heeft de oppositie gedaan. En dat vind ik een stuk constructiever dan dit kabinet, wat voornamelijk afbraakplannen heeft. En dat ik ook partijen zie die ja, toch een beetje tegen die macht aan willen schuren en meewerken aan die afbraak. En het daardoor zeggen, ja, daar wordt het een beetje minder slecht van. Maar dat is geen vooruitgang voor mensen. En dan kun je zeggen, ja, dan valt een kabinet. Ik ben er niet voor dat het kabinet valt. Maar ik zie wel dat in de samenleving het vertrouwen afneemt, terwijl het kabinet hier in Den Haag vrienden aan het zoeken is.
1: Mevrouw Bikker, je zou kunnen zeggen, je kan tegenstemmen, maar je kan ook onderhandelen. Want dat is natuurlijk de ruimte die er voor de oppositie is in deze constructie. Wat is eigenlijk het handigste om te doen?
3: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Kijk, ik herken eigenlijk beide collega's, grappig genoeg. Dat zou je misschien van tevoren niet verwachten. Maar ik ben heel erg van, ik wil constructief zijn. Want dit land, alle 150 Kamerleden hebben de verantwoordelijkheid dat er goed gezorgd wordt voor dit land. Van welke partij je ook bent. En als ChristenUnie vind ik dat heel belangrijk. En voor mij werkt het dan zo dat ik bij een nieuw kabinet heb ik gekeken naar hun plannen. En op een aantal punten ben ik het er niet mee eens. En dat heb ik ze vanaf het begin laten weten. Neem bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg. En daar zei het kabinet, nou, we hebben u gehoord, we komen hierop terug. En vervolgens kwamen ze erop terug met, ja, we denken toch wel dat het een goed idee is om te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Zei, ja, dan heeft u mij misschien gehoord, maar u heeft er geen bal mee gedaan. Nou, dan ga je daar een poosje het gesprek over aan. Als er dan niks op gebeurt, dan vind ik het tijd om een streep te trekken. En dan hebben we een motie, en die is ook gesteund door allebei de collega's hier en door de hele oppositie ingediend. Inderdaad met collega Dobbe, maar ook met collega Diederik van Dijk opgetrokken om te zeggen, bezuinig nou niet op de allerkwetsbaarste op het moment dat je extra geld nodig hebt. Ga dat maar ergens anders zoeken.
1: En toen werd u de vrouw van 500 miljoen genoemd.
3: Ja, nou, dat is aardig, maar het gaat natuurlijk om de mensen die hierdoor geholpen zijn, want daar doen we het voor.
1: Maar dat is dan toch gelukt om die 500 miljoen van de bezuiniging af te halen?
3: Dat klopt. Door de oppositie te verenigen, dat lukt ook niet elke dag, want je ziet ook geregeld dat partijen dan toch andere afwegingen maken. Dus dat, ook dat is hard werken. Maar vervolgens vind ik ook dat je het gesprek moet voeren met het kabinet. En hoe gaan we nu wel vooruitkomen? En daarin, waar ik me dan zorgen over maak, is dat het kabinet geen eenheid is. Dus dat ik telkens zie dat ook in het kabinet men het onderling niet eens is. En dat is wel echt iets waar ze de komende zomer aan moeten gaan werken. Want het is voor mij ook lastig om het te verhouden tot een telkens wisselend schaakbord of verzin een andere vergelijking.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat is in jullie voordeel als er verdeeldheid in het kabinet is, want daar kan je dan gebruik van maken.
3: Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen verdeel en heers. Dat is dan misschien met gehandicaptenzorg in die zin op een goede manier voor deze mensen gelukt. Maar als we kijken naar de grote vraagstukken in ons land, neem de woningbouw. Of neem de sociale zekerheid, dan is het natuurlijk van belang dat daar ook een gezamenlijkheid in ontstaat die breder is dan 76 zetels. En wat ik nu te vaak zie, is dat het kabinet van 66 zetels nog niet eens de rekensom goed maakt. Nou, dat moet wel snel veranderen. Ik geloof dat collega Stoffer daar onlangs ook nog eens opmerkingen over maakte van ga maar eens leren tellen. Wij bij de oppositie kunnen goed tellen en dat blijven we ook doen. Maar voor mij altijd met het oogmerk dat dit land ervan opknapt dat we wel meer huizen gaan bouwen die betaalbaar zijn voor mensen, dat gezinnen de rekening kunnen betalen. Daar maak ik me zorgen om bij de plannen van dit kabinet. Maar altijd in het bewustzijn, ik wil het stapje vooruit zetten. Ik wil dat we oplossingen gaan krijgen in plaats van nieuwe verkiezingen.
1: Nou zei u, de oppositie laat zich makkelijk verdelen. Meneer Stoffers, dat is natuurlijk wel een terecht punt? Want de ene keer gaat het over pro, de andere keer over ja 21. Dit is een soort verdeeldheid over links of over rechts. Maar zelden zie ik eigenlijk dat het lukt om een front dat wat breder is op te bouwen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Misschien wel aardig, hè? Ik heb vanochtend, want we hadden het net over hoe gaat dat vandaag. Ik had de openingszet vandaag. Ik heb een motie ingediend samen met Pro om onze nationale onderwijscollectie te sparen. Daar heb ik een stevig gevecht mee met de coalitie. En dan zie je, daar wordt nu een breed front getrokken. We hebben telkens over D66 zat er oorspronkelijk ook bij, maar die hebben natuurlijk wat moeite. Maar met Pro samen trekken op. Ja, er zijn meer voorbeelden waar we.
1: Maar dan zie je dat effectief samen is.
4: Het kan wel.
1: Ja, maar gebeurt dat te weinig? Laat de oppositie zich te veel verdelen?
4: Nou, ik denk dat misschien af en toe een beetje, maar het is natuurlijk met elkaar ook zoeken naar van hoe doe je dit, hè? En als je als oppositie constant alleen maar de vuist maakt naar het kabinet van wij zullen even laten zien wat er moet gebeuren. Ja, ik weet niet of dat helemaal werkt. En je hebt ideologisch natuurlijk gewoon verschillen. Laten we heel helder zijn, de belangrijke punten voor de SGP zijn andere punten dan belangrijk zijn voor Pro. Ik heb altijd rode lijnen getrokken op medische ethiek, op de vrijheid van onderwijs. Dat zijn voor ons ononderhandelbare zaken. Daar gaan wij totaal niets op doen. En voor de rest een heleboel zaken, denk je, daar hebben we idealen. Die willen we ook graag best wel waarmaken. Maar dan kijk je natuurlijk altijd in een bepaalde gradatie. Nou, in die idealen denk ik dat we elkaar misschien als oppositie nog wat meer kunnen vinden. Die gehandicapten zoals wel een goed voorbeeld. Daar is het denk ik toch gelukt om, dat men inzag van ja, dit werkt niet.
2: We hebben het nu steeds over politiek als een soort spel van meerderheden, oppositie, coalitie. Maar er zit iets onder en wat bij dit minderheidskabinet, maar ook het vorige kabinet, een veel groter probleem is. En dat is het neoliberale gedachtegoed. En dan kunnen we het gaan hebben over wie in de oppositie wel dit minderheidskabinet aan de meerderheid helpt. Maar als deze coalitie geen visie heeft op de samenleving die weggaat bij het neoliberalisme en die echt problemen wil oplossen, dan zal het pappen en nat houden worden. En dan zullen mensen het vertrouwen ook in de politiek verliezen, omdat ze zien dat de politiek geen grip op problemen heeft. En dat zie ik op dit moment steeds gebeuren.
1: Dat
2: zie ik nu weer.
1: Dat is eigenlijk ook de vraag of je zuiver blijft naar je achterban toe, of dat je gaat praten en water bij de wijn gaat doen. Nu komt Prinsjesdag eraan, hè, september. Ze hebben nog geen meerderheid voor alle plannen. En ze hebben eigenlijk gezegd dat gaan we gaandeweg richting september zoeken. Dat wordt wel een spannend procedé.
3: Ja, ook omdat voor je het weet denken ze dat ze van deelbegrotingje naar deelbegrotingje kunnen huppelen. Terwijl als er stelselmatig dingen toch echt scheef groeien, dan zal de oppositie daar de vinger bij leggen. Ik in ieder geval wel. En ik maak me bijvoorbeeld echt zorgen over die sociale zekerheid. Hoe te makkelijk de rekening wordt gelegd bij mensen die al keihard gewerkt hebben, maar die pech hebben in het leven. Dan ja, dat moet schuiven. En dat zal van het kabinet echt nog wat vragen. Want daar in die mindset zit men niet als men van begroting naar begroting wil huppelen. Daar is iets stevigers voor nodig. En dat die waarschuwing, ik ben vorige week op gesprek geweest, heb ik ook gegeven en ook gezegd, in alle rust en bescheidenheid, er zijn heel veel partijen met wie jullie zaken kunnen doen, maar trek ze om tafel en maak ook beslissingen die op de lange termijn goed zijn voor ons land. En ga niet zitten rommelen van begroting naar begroting en dan ook nog eens in de Eerste Kamer proberen er weer wat bij te rommelen. Maar ik ben best bereid te praten, want ik vind dat ons land eindelijk eens bestuurd moet worden in plaats van verkiezing naar verkiezing.
2: En ik denk dat het echt wel een taak ook voor de oppositie nu is, hè. Ik gaf net forse kritiek op eigenlijk de visieloosheid van het kabinet over hoe ze problemen willen aanpakken. Laten we even stikstofproblematiek nemen. Er zijn wel middelen, er zijn wel maatregelen, maar hoe ze nou met de toekomst van de landbouw om willen gaan, dat is niet duidelijk. Wat ik dan taak ook van de SP vind, is daar een plan voor te maken en een publiek debat ook open te trekken daarover. En ik zie dat dat niet gebeurt vanuit het kabinet. En dat verbaast me niet als je D66, CDA en VVD vrij kort in een hok stopt.
1: Maar zou juist zo'n stikstofdossier bijvoorbeeld zich niet lenen voor een gezamenlijke strategie van de oppositie?
2: Ja, ik weet niet, de ene oppositiepartij is de andere niet.
1: Maar hier kan je toch kijken hoe de anderen staan en wat een strategie zou zijn.
3: Je ziet natuurlijk wel dat er een middenkabinet is, hè? En dan heb je dus verschillende flanken waarbij de een het ene belangswaarde weegt. Kijk, een BBB maakt dan hele andere keuzes dan een Partij voor de Dieren. Dat kunt u zich voorstellen.
1: Die gaan elkaar toch niet vinden?
3: dat lijkt me wel een vrij ingewikkelde in ieder geval. maar goed, dat is, ik denk ook dat voor collega Stoffer dat idem dito geldt. Dat je ook aan het zoeken bent van hey, op welke momenten stap je wel in. En op welke momenten zeg je ja, als jullie dit kiezen, dan is dat niet met mij.
1: Wat is eigenlijk het ritueel als het straks voorbij is, dit seizoen? Als de vergadering zo meteen wordt afgesloten. Hoort er nog een ritueel bij? Of een barbecue? Of een meteen naar huis? Of een boekverbranding? Wat doen jullie dan?
4: Nou, volgens mij is er altijd een feest in Nieuwspoort. Daar gaan wij als SGP'ers nooit naartoe. Daar voelen we ons niet zo thuis. Okay. Dus mij is het wel heel simpel.
2: Ik eerlijk gezegd ook niet.
3: Nee, u heeft hier wel het college van mensen die niet naar dat feest gaan. Maar onder
1: jullie zijn niet de feestvarkens.
2: Ja, nee, dat wel. Ho, ho, ho, ho, ho.
1: Nee, niet daar.
3: Wat wel leuk is, ook voor de luisteraars. Als je de stemmingen hebt, dan hoor je in dit huidige gebouw al de beat van Nieuwspoort aanzwellen. Dus je hoort ook al wel dat allerlei medewerkers die de stemmingslijst hebben ingevuld, die zijn al vertrokken. Wat wij altijd doen met onze fractie is dat we ook wel even, we gaan zo gezellig met elkaar eten. En dan bedank ik ook alle medewerkers nog voor de stemmingen uit, zodat iedereen die wil op een christelijk tijdstip thuis kan komen. En dan die Kamerleden redden zich wel.
1: Ik dank jullie alle drie, Mirjam Bikker, Jimmy Dijk en Chris Stoffer. Dank.

0: Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. 475 goudstaven, 22.000 gouden munten. Huidige straatwaarde 120 miljoen euro. Kan je dat zomaar uit een gebouw weghalen zonder dat iemand dat doorheeft? Ja, kennelijk. In 2018 is dat dan gebeurd. Tjeerd K. en Thomas B. pleegden de grootste goudroof van de eeuw. En een jaar later werd het pas ontdekt. In de rechtszaak gaan morgen de rechters een schouw plegen en de officier van justitie. Ze gaan naar de plaats delict om te kijken waar het gebeurd is en hoe dat ongeveer gegaan moet zijn. Julia Bokdam van het AD dook in deze zaak. Hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik denk altijd de perfecte misdaad, die kennen wij niet, want die komt nooit aan het licht. En deze komt aardig in de buurt.
1: Zo klinkt het wel, hè? Bijna perfect, als je dit zo hoort. Ja.
0: Zo'n hoeveelheid goud, dat is ook in gewicht reusachtig.
1: Ja, 1100 kilo, dus dat is ongeveer het gewicht van een kleine personenauto wat daar het pand uit is gesmokkeld.
0: Dus dat moet op een bepaalde manier gebeurd zijn en niemand opgevallen?
1: Ja, in het scenario van de politie is het op meerdere dagen is dat gebeurd. En eigenlijk met een soort grote wisseltruc, om het even zo te zeggen. Dus dat goud, de gouden munten en de goudstaven, of de goudbaren moet ik eigenlijk zeggen, van een kilo, dus ter grootte van een mobieltje, die zitten in boksen. Dat goud is uit de boksen gehaald, vermoedelijk. En omgewisseld voor een soort lode balletjes met een soort slijmachtige substantie om het gewicht van het goud na te bootsen. En vervolgens zijn die boksen teruggezet en is dus het goud het pand uitgesmokkeld.
0: En daar in die veilige kluis lagen dan die lode balletjes met die siliconenkit ertussen. Welke stomste fout hebben ze gemaakt?
1: Ja, wat je op een gegeven moment, dus wat we al zeiden, het lijkt bijna perfect. Maar op een gegeven moment, als als de politie die boksen eigenlijk doorzoekt, dan komen ze erachter dat in een van die boksen, midden in eigenlijk die blauwe substantie, zit een vingerafdruk. Wat is daar, of eigenlijk de contouren van de vingerafdruk, moet ik zeggen. Ja, wat is daar nou gebeurd? Vermoedelijk heeft een van de daders de vinger eigenlijk in die blauwe substantie gestoken, om eigenlijk te voelen of het al uitgehard was. Dus eigenlijk midden in die smurrie zitten contouren van een vingerafdruk. En dat kan alleen een daderspoor zijn, want er is geen andere mogelijkheid waarom daar een vingerafdruk zit.
0: Dat is een tamelijk stomme fout natuurlijk. Het is een bedrijf dat aanbiedt om opslag te geven. Ze zeggen dat ze heel erg veilig zijn. Een heel rijke man die heeft heel veel goud en die slaat het daarop, maar die wil het op een zeker ogenblik verkopen. Dan is het 2019 en komt hij erachter dat het goud weg is.
1: Ja. Ja, dus inderdaad, het is een bedrijf wat zowel de inkoop van goud deed als de opslag regelde. En als je ook naar de website van destijds kijkt, dus in 2015 zijn zij verhuisd naar het pand. Het voormalig bankgebouw, jarenlang lagen daar de reserves van de Hollandse BankUnie. En op een gegeven moment is Stof Hazel daar dus ingekomen. En zij schermde ook met de best beveiligde kluis van Nederland, onmogelijk om ongezien binnen te komen. Overal hingen camera's, we zijn op steenworp afstand van het politiebureau. Strengst beveiligd, dus dat straalde betrouwbaarheid uit. En honderden mensen sloegen daar dus hun meest kostbare bezittingen op. Zo ook een vermogende ondernemer die goud inkocht en dus bij ze liet opslaan. En op enig moment dacht, ik wil dat verkopen, want dit is een goed moment. De goudprijs stijgt, ik wil dat verkopen. En de eerste keren ging dat goed. Dus zij regelde ook het transport. Nou, dat werd keurig afgeleverd. Daar zat ook goud in. Maar bij de laatste deal ging het plotseling mis. Want er bleek geen goud in die boksen te zitten. Zij kregen toch wel een verontrustend signaal. Dus op een gegeven moment, wordt die ondernemer erbij gehaald om samen met een gerechtsdeurwaarder, een paar medewerkers van het bedrijf en een advocaat, zich eigenlijk te verzamelen rond die kluiskasten was het dan. Het grootste formaat kluiskast huurde hij in kluiskamer 710. Ja, en daar gingen één voor één die boksen open. En toen bleek, een oktoberdag in 2019, dat er helemaal geen goud meer in die boksen zat, maar lode balletjes in een soort blauwe slijmachtige substantie. En een deel van de boksen werd geopend en een ander deel werd gewogen, maar nergens zat meer goud in.
0: Ze gaan ervan uit dat de eigenaren van het bedrijf, Toffe Hazel, dat die het gedaan hebben. die zijn ook voortvluchtig. Eentje is opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast, maar wordt niet uitgeleverd, klopt dat?
1: Nee, nee, ze zijn beide, niemand zit vast.
0: Dus
1: nee.
0: Ze zijn nog altijd voortvluchtig en niet bekend waar ze zijn?
1: Nee.
0: En ook niet bekend waar dat goud is?
1: Nee, ja, dat zijn een van de dat zijn eigenlijk denk ik de twee meest prangende vragen die er nog zijn. Waar zijn de verdachten en waar is het goud? Op een gegeven moment is er is aangifte gedaan. Op een gegeven moment vulde ook de Coolsingel, een van de drukste straten in Rotterdam, vult zich met zwapenwapende agenten. Er worden overal vinden de doorzoekingen plaats. Maar heel snel concludeert de politie: hey, er zijn nergens sporen van braak. Er is geen ondergrondse tunnel of noem maar op. Dus dit moet wel een inside job zijn. En als er overal dan doorzoekingen plaatsvinden, dan vinden uitgerekend bij de woningen van de voormalig eigenaar en oprichters, die zijn er niet. En het huis van Tjeerd K., daar lijkt het zelfs alsof ze hals over kop vertrokken zijn, concludeert de politie. Want pannen staan nog met etensresten op het aanrecht. Speelgoed van kinderen ligt in de woonkamer, de tuin. Want ze hebben een jaar geleden de woning gekocht. Die tuin zou worden opgeknapt, alles ligt overhoop. Ja, en zij zijn op dat moment naar Dubai vertrokken.
0: Maar dan heb je wel heel veel liefde voor dat geld of voor dat goud, want je bent de rest van je leven voortvluchtig waar je ook bent. Maar je bent daar wel rijk ergens waar je bent. Wat gaan ze morgen doen, zo'n schouw? Hoe ziet dat eruit? Dan gaan ze op die plek kijken hoe dat gegaan moet zijn?
1: Ja, morgen gaan eigenlijk de rechters die nemen eigenlijk een kijkje in de kluisruimte. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, dan wordt eigenlijk de vermoedelijke route van hoe het goud het pand uitgesmokkeld is, dat wordt eigenlijk onder andere nagelopen. Dus het vermoedelijke scenario is, waar het Openbaar Ministerie rekening mee houdt, is dat het goud uit de boksen is gegaan en dat het in een soort klusruimte, dat het daar omgewisseld is. Dus goud uit, lode balletjes erin. Ze zouden ook met een goederenlift zijn gegaan, vervolgens het pand uit. Ja, en daar wordt morgen naar gekeken van welke route moet het goud dan hebben afgelegd.
0: Ik zou de filmrechten alvast proberen te claimen en te verkopen, want hier zit een film in. Julia Bok dan, dankjewel van het AD over de goudroof en de schouw van morgen. Dit was het oog voor vandaag. Morgen is er weer een oog en voor nu een hele goede nacht. Dauert eine Zigarette.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.